0: Tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Makelaars zijn niet blij met de nieuwe koers van huizensite Funda. Die vragen meer geld voor het plaatsen van een woningadvertentie. In de duurste gevallen zelfs 2 keer zoveel, schrijft het FD. Ook kunnen kopers straks zelf een advertentie kopen. Nu kan alleen een makelaar dat. Het holt ons vak uit, zeggen die. En bijna 3 weken na de verwoestende aardbevingen in Venezuela staat het dodental nu op zo'n 4500. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op, want de VN denkt dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. En de kans dat die nog in leven zijn is heel erg klein. En complimenten over en weer tussen de finalisten van Wimbledon, Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won in 4 sets, maar beide waren erg te spreken over het hoge niveau. Winnaar Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Radio 10.

0: Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het radioteam weer door Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 5 uur.
1: De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het radioteam weer door Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
2: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: zondagochtend 13 juli aan het begin van de eerste Radio 10 Zomerochtendshow. Met Phil Collins en King zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer. Want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker. Dat schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar, tegen de afspraken in, schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand komt. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En dan het weer. De dag start met veel bewolking in de noordelijke helft, maar later vandaag overal veel zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden.
2: En dan het Radio 10 verkeer. 1 vertraging op dit moment op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen. 6 minuten.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Alle verf super voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: Alan, something happened on the way to heaven.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Kim. De allereerste zomerochtendshow van Radio 10. Het is even wennen, het is even anders. Hè?
2: Dat snap ik.
0: Ja, toch? Mijn naam is Jan-Paul en de komende 3 weken mag ik in deze show bij deze show aanschuiven. En dat mag jij ook doen. Sterker nog, je doet het gewoon even de hele zomer,
2: ja.
0: Kim?
2: Ja. Ik heb al mijn plannen on hold gezet.
0: Ja, en wereldreis afgezegd.
2: Ja, dat was heel jammer, maar het kon gelukkig nog.
0: Gelukkig, hard voor de zaak.
2: Ja, hey,
0: fijn dat je er bent. Het is ook echt vakantieperiode, dat merk je wel. Hè? Regio Noord en Zuid, die hebben nu al zomervakantie. Midden van Nederland moet nog even 1 weekje doorbuffelen. Even nog 1 weekje op school en dan is daar ook de vakantie begonnen.
2: Ja, en ik denk altijd maar zo, dan mag je ook een week langer door.
0: Zo moet je het ook beredeneren.
2: Ja,
0: inderdaad. Je hebt het toch te goed, zoals ze het wel eens zeggen.
2: Ja. Precies.
0: En het is heerlijk weer, hè? Vanmiddag zo'n 27 graden. Zonnig, droog, temperatuur als deze. Ja, dan is het wel lekker om gewoon zo'n airco te hebben.
2: Zeker.
0: En je merkt dat heel veel mensen, en dat mijn ouders bijvoorbeeld ook, die komen er dan eigenlijk veel te laat achter, dat zo'n airco toch wel heel erg handig is. Dus die willen hem dan nu gaan bestellen.
2: Ja, dat is nu niet te doen.
0: Slechtste moment om te doen.
2: Je moet ook geen cabrio kopen in de zomer. Nee. En ook geen tuinset kopen.
0: Nee, die dingen zijn allemaal veel te duur inderdaad. En het AD meldt dat er 10 jaar geleden maar liefst 63.000 huishoudens een airco hadden. Inmiddels hebben zo'n 1,7 miljoen huishoudens hier in Nederland een airco in huis.
2: Maar is dat ook niet omdat je ermee kan verwarmen? Volgens mij zijn er ook heel veel mensen die zo'n systeem hebben, zodat ze ook wat minder op de cv-ketel zijn aangewezen.
0: En dat is op zich wel slim. Alleen, het verwarmt anders, hè. Je hebt dan altijd een briesje. Maar dan een warm briesje. Maar dan moet je wel lekker vinden.
2: Ja, nou, ik heb een nieuw huis. En daarin hebben de vorige eigenaars ook in de slaapkamers 2 airco's geplaatst. Die dus inderdaad en verwarmen en koelen. Ja. Er zit ook geen cv meer. En dan, maar ja, ik slaap niet met de verwarming aan. Dus ik zet dan, als het koud is, zet ik gewoon de verwarming een uurtje aan voordat ik naar bed ga. Zodat het wel warm is als ik erin ga.
0: Ja, precies.
2: In de winter dan.
0: Dat je er niet mee hoeft te slapen.
2: Ik kan niet mee hoeft slapen. En nu in de zomer, ik zeg, zelfs op 22 graden vind ik het echt stervenskoud. Ja, maar het werkt wel.
0: Het is ook nooit goed. Dat is ook nooit goed.
2: Maar wel lekker.
0: Het is wel, het hoort er wel een beetje bij tegenwoordig, want de temperaturen worden alleen maar hoger.
2: Ja, daarom. Het is echt wel. En vooral als je wat ouder bent, is het denk ik heel erg prettig.
0: Absoluut.
2: Hey, we hebben over wat ouder gesproken. We hebben een legendarische jarige vandaag. Harrison Ford.
0: Die
2: is 84 geworden.
0: 84 jaar.
2: Ja, heeft natuurlijk echt in de grootste franchises ooit gespeeld. Volgens mij daarmee een van de meest succesvolle acteurs. Doordat hij natuurlijk en Harrison Ford in Indiana Jones heeft gespeeld.
0: Ja.
2: En in Star Wars.
0: En in Star Wars.
2: Han Solo.
0: En ik vind het toch altijd wel knap dat één man die praktisch hetzelfde eruit ziet in beide films.
2: Ja.
0: Zulke iconische rollen kan spelen. Dat je toch niet denkt van, wacht even, dat is gewoon Han Solo. Als je Indiana Jones aan het bekijken bent en andersom.
2: Klopt. Dat klopt inderdaad. Nee, maar dat volgens mij in die tijd had je, dat is nu erger met alle social media, dat je acteurs eigenlijk te veel ziet in hun privé.
0: Je kent ze te goed.
2: Waardoor je ze niet meer gelooft in hun rol. En in die tijd had je dat niet.
0: Nee, daarom. Ja, nou, een wereldster. We feliciteren Harrison natuurlijk bij deze.
2: Ja.
1: Vandaag.
0: Ja, maandag de 13e juli.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, elke ochtend ga ik een artiest voor je draaien uit de Hall of Fame van de top 4000. En die omschrijf ik cryptisch, althans ik doe een poging.
2: Ja, we maken er een spelletje van.
0: We maken er een spelletje van. En dat is het aan jou om te raden om welke het eigenlijk gaat. Reageren kan via de app van Radio 10. Nou, het is vandaag op de dag precies 41 jaar geleden dat Live Aid werd georganiseerd. Kun je het je nog herinneren?
2: Nou,
0: dat is de dag van gisteren.
2: Ja, was ik nog wat klein.
0: Ja. Ik ook, ik was 1. Maar de beelden en wat daaruit is gevolgd, weet je wel, een soort van iconische momenten, dat is eigenlijk onvergetelijk.
2: Zeker.
0: De generaties groeiden mee op. Het was 13 juli 1985. Historisch 16 uur durend internationaal benefietconcert. Mede georganiseerd door Bob Geldof onder andere. En het was allemaal om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Ja, die concerten, dat was wel heel bijzonder, ook voor die tijd, die vonden gelijktijdig plaats in Londen en Philadelphia. En het werd wereldwijd naar zo'n 1,9 miljard mensen zoveel mensen bekeken op televisie.
2: Ja, onvoorstelbaar.
0: Ongekend, ja. Nou ja, wereldberoemde artiesten en bands die traden daarop, waaronder de band die je zo meteen gaat horen. En het optreden dat zij gaven wordt nog steeds gezien wereldwijd als het beste live concert ooit. Het legendarische moment van die zanger en de beelden, die kun je misschien nog bijna voor de geest halen als ik het omschrijf. Met zijn flamboyante stijl van optreden natuurlijk. In zijn spijkerboek, zijn witte hemd, met die vuist omhoog, hè, in de lucht. En dat hij gewoon die ene grote hit naar de andere zong met zijn band. Het was echt geweldig. Die beelden zijn nog altijd online terug te bekijken. Maar ja, over welke artiest heb ik het eigenlijk? Laat het even weten via de app van Radio 10. En je hoort zometeen wie het is.
1: 4000.

0: Ik heb ook geen idee waar het over heeft.
1: Ik heb ooit een Italiaanse vriendje gehad.
0: Oh ja?
1: Die kon gewoon de goddelijke komedie in het Italiaans quote van Dante. Nou, dat is echt...
0: Oh, oké. Okay.
1: Zwijmelde helemaal weg.
0: Dat werkte bij jou, ja?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Het is zo makkelijk.
2: De top 4000. Hall of Fame.
0: Nou, tijdens deze zomerochtendshow van Radio 10 openen wij elke ochtend de Hall of Fame. En daar staan nogal wat artiesten in de top 4000. En nou, ik heb er eentje omschreven zojuist. En dat heeft alles te maken met Live Aid. Wat 41 jaar geleden op de dag precies werd georganiseerd. In Londen en in Philadelphia. Daar vonden die concerten plaats. Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Moeten we een beetje zachtjes praten trouwens?
3: Nou, ik sta in de keuken.
0: Oh, oké. Okay. Ah. Ik begrijp dat je gezin nog slaapt.
3: Ja.
0: Hey, dat moment van Live Aid, kun je dat nog herinneren?
3: Ja, heel mooi. Ik heb het ook meerdere keren gezien. Oh, ja,
0: teruggezien of heb je op dat moment ook gekeken?
3: Nee, niet gekeken. Nee, toen was ik nog net te klein.
0: Ja, ja. Oh, wat een moment was dat, hè? En die beelden al die jaren later nog steeds gewoon rondgaan. En, en ik omschreef al dat moment van die band... waarbij de zanger met zijn flamboyante stijl in zijn spijkerbroek en zijn witte hemd... zijn vuist in de lucht stak en het ene grote hit naar de andere zong. Want ze hebben er nogal wat. Ik denk dat jij op een gegeven moment wel door had over welke band ik het had, toch?
3: Ja, volgens mij Queen.
0: Volgens jou Queen?
1: Zeker.
0: En dat klopt inderdaad.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Ik ga ze ook draaien. En we verrassen jou gewoon even met een Radio 10 Dopper drinkfles, Sandra.
3: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je even meedeed. En een fijne dag,
3: dankjewel.
0: Hè. Dankjewel.
3: Doei. Jullie ook. Doei.
0: En deze speelt dus ook tijdens Live Aid. Hammer to Fall.

0: Ah, legendarisch. Die beelden. Van Freddie Mercury tijdens Live Aid. Wat dus precies 41 jaar geleden is. Hè? Op 13 juli 1985, ja. Toen vond dat allemaal plaats. Nou ja, mooi. Ondertussen, Laura met het nieuws zometeen. Laura, trouwens, welkom in de ochtendshow.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit heb je nog niet zo heel vaak gedaan, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: De ochtendshow hier bij Radio 10. En jij hebt zometeen het nieuws. Wat viel je daarin op? Wat zit er zometeen in?
1: Ja, ben je op zoek naar een beetje spanning en sensatie? Dan staat voor jou misschien wel de perfecte vacature online.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Wat ook helpt zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Goedemorgen, het is Radio 10 met zometeen je dagelijkse terugkijkservice. Wat hebben we allemaal gemist op televisie gisteravond? En daarin hoor je van cabaretier Vigo Waas wat je meemaakt bij een hartinfarct. Ja, hij heeft dat namelijk meegemaakt en daar is een documentaire over gemaakt. Maar goed, daar hoor je dadelijk alles over. Het weer, de ochtend start op veel plekken bewolkt. Daarna al snel zonnig, temperaturen tussen de 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden van het land.
22: En dan het Radio 10 verkeer. 12 vertragingen al inmiddels en dit zijn de drie grootste. De A2 start Hoogenbosch Utrecht voor de Martinus Nijhoefbrug. 1:11 door een ongeval. Op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne. Tussen de Botlekbrug en de havens 4052-100, 22 minuten vertraging. En op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Tussen de Van Brineoordbrug en Terbrechtseplein 21 minuten.
7: Ah, dankjewel. Het is 2 minuten over 6:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En het nieuws dat krijg je van Laura Ozinga. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht.
7: Ik vind dat echt heftig. Oh. Dat waren heftige beelden ja. Die nu rondgaan. Hè?
24: Het is echt die enorme steekvlam. Het is echt vreselijk.
7: En mensen die nog tijdens die steekvlam naar buiten rennen, waarvan je denkt van dat kan ook niet goed zijn. Laat staan de mensen die daar nog gevangen waren.
24: Ach, totale paniek inderdaad.
7: Nou, inderdaad.
24: En dan een wel heel bijzondere vacature. De Finse geheime dienst is namelijk op zoek naar gewone burgers. Dus niet naar James Bond-achtige types, maar juist mensen die opgaan in de massa en makkelijk contact maken. De campagne is onderdeel van een nieuwe koers, nu Finland door de dreiging uit Rusland meer inzet op inlichtingenwerk. Kandidaten die Russisch of Chinees spreken, die hebben een streepje voor.
7: Spreek jij dat toevallig, Kim?
25: Nee, ik heb een ex die Russisch spreekt. Nee. Maar volgens mij, op het moment dat je dus als gewone burger bij de geheime dienst gaat werken, ga je je toch wel gewoon gedragen als spion.
7: Ja, dan voel je wel een beetje James Bond.
25: Toch een soort boost van.
24: Ja, ik word dan echt zo'n totally spy. Zo, dan word ik Clover of zo, weet je wel. Ja. Vroeger dat je gewoon inderdaad.
25: Alles gaat opeens heel anders, inderdaad. Volgens mij ga je gewoon anders bewegen.
7: Ja inderdaad.
25: Zou jij het durven?
7: Als een gewone burger moeten zoeken, ik denk dat ik wel het type voor ben, inderdaad. Ja.
25: Ja?
7: Als ik dan zo'n minigun in mijn holster krijg, zeg maar.
25: Ja, maar die moet
7: gek,
25: dan.
7: Maar,
25: in
7: dan voel ik me wel heel stoer.
25: In het buitenland gaan spioneren en zo?
7: Ja, ja.
25: Is het heftig?
7: Voor mijn vrouw en kinderen niet zo leuk waarschijnlijk.
26: Jan-Paul en Kim.
7: De zomerochtendshow van 10 met dadelijk de Jackson 5. En hier is hier Toto. En Africa.

0: jou opgevallen, Kim?
1: Nou ja, wat we gemist hebben is dat er gisteravond een hele bijzondere documentaire op de NPO 1 is uitgezonden. Infarct. En daarin gaan cabaretiers en vrienden Peter Heerschop en Vigo Waas uitzoeken we en gaan ze verder over het herseninfarct van Vigo.
0: Oh ja.
1: Dit is wat hij er nog van weet.
2: Ik zag geen licht of een tunnel of zo, maar je komt in feite terug uit de dood. Ik kon helemaal niet reageren zoals ik moest reageren. Niet, maar ik was nog wel. Dus dat is volgens mij de eerste opluchting voor hun was dat ik nog bestond. Dus dat niet in een soort van mist verdwenen was.
0: Heftig.
1: Oef, ja, maar dat slaat me echt naar de keel.
0: Ja, dat zijn eigenlijk dingen waar je niet echt over na wil denken.
1: Nee, maar dat je dus inderdaad realiseert dat het niet goed gaat, maar dat je er wel nog bent.
0: Ja.
1: Nou ja, in die documentaire infarct is dus ook te zien dat hij weer opkrabbelt. En aan de slag is in een revalidatiecentrum. En tijdens het revalideren wil hij gewoon meteen weer de allerbeste zijn, beschrijft zijn vriend Peter Heerschop.
3: Mensen gingen daar gewoon, die moesten weer rustig een klein beetje zwemmen. Voor hem was het gewoon een Olympische wedstrijd. Je ziet als een soort opgevoerde radarboot. Zie je iemand bof, bof, bof, bof, bof. En de rest die is al langzaam aan de kant van het badje ruimtemakend voor deze man.
0: Ja, oh, knap.
1: Goede veerkracht, hoor.
0: Nou, inderdaad, ja. Maar het verandert. Ik bedoel, het is heel goed hoe je dan toch nog je kan revalideren en er bovenop kan komen. Maar het verandert je wel. Je leven is anders na zo'n herseninfarct.
1: Ja, ik denk ook dat je andere prioriteiten gaat stellen.
0: Ja, je gaat anders in het leven staan.
1: Ja.
0: Dat lijkt mij ook wel, ja. Ja.
1: Het zou mooi zijn als je dat kan doen zonder dat er zoiets heftigs gebeurt.
0: Nou, inderdaad, ja. Het is jammer dat dat nodig is om daar te komen,
1: toch?
0: Hè? Ja, dat is waar. Ja, ja.
1: Shownieuws heeft een nieuwe presentator.
0: Oh.
1: En ze heet Maddy Jansen. En ze kwam bij PSV TV vandaan. En gisteren werd ze voorgesteld in de uitzending van Oranje Zomer. En dat was een flinke vuurdoop. Want ze kreeg meteen wat ongevraagde tips van commentator Victor Vlam.
0: Oh mijn god.
4: Het verschil tussen shownieuws en een sportprogramma is dat er bij entertainmentfabrieken heel veel vrouwen en homo's werken. Dat betekent dat het een slangenkuil is.
5: Dus vrouwen en homo's, en dan is het een slangenkuil.
4: Wij zijn valse. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Dat geldt voor jou ook. Wat jij moet doen is af en toe een vervelende opmerking over een collega maken die dusdanig subtiel is.
5: Over jou.
4: Tooske, nee, want okay. Jij hebt geen concurrentie met mij. Tooske is een concurrent voor jou.
5: Nou.
4: Waarom zeg jij niet even subtiel iets over Tooske? Ziet ze er misschien wat ouder uit de laatste tijd?
5: Dit is zo
0: slecht. Ja, zeg. Ja,
1: zo maak je er toch een beetje gelijk. Vals.
0: Wat zei je?
1: Nee, heeft niet gelijk. Kom
0: een
1: op.
0: Slangenkuil, dan word je ook meteen even voor de leeuw gegooid wat dat betreft. Ik denk wel dat termen te blijven.
1: TV is een beetje een slangenkuil. Of dat nou per se met homo's en vrouwen te maken heeft, dat betwijfel ik.
0: Dat kunnen mannen net zo goed of hetero.
1: Volgens mij wordt er bij radio wat minder aan je stoelpoten gezaagd.
0: Dat is anders, dat wil ik ook wel geloven inderdaad. Ik zaag het niet aan jouw stoelpoten.
1: Nee, ik doe het heel subtiel. Ja.
0: Dat heb ik helemaal niet door zelfs.
1: Klein stukje per dag.
0: Radio 10, hier is Natalie in Bruglia. En Thorn.

0: Ed Sheeran. Ja, er gaat een video viral op dit moment van Ed Sheeran.
1: Om de verkeerde reden, geloof ik.
0: Om de verkeerde reden? Ja, het is niet zijn keuze geweest dat die viral ging. Dat was een beetje een pijnlijk moment. Want hij gaf afgelopen week een privé-optreden voor de spelers van het Engelse voetbalteam. Ja. Hij is voetbalfanaat. Hij heeft ook een eigen Engelse club en zo. Ja. Heeft hij in bezit en alles. Nou, hij wil graag natuurlijk dat ze wereldkampioen worden. Hij denkt, ik ga even support geven. En dus dat optreden geven voor die spelers. En je zou denken, nou, toch wel gaaf. Staat in één keer Ed Sheeran voor je te zingen. Mm-hmm. Maar die spelers waren gewoon zichtbaar niet onder de indruk. Ze keken wat verveeld. Zo van, wat doet die gast hier? Even een klein fragmentje van wat hij dan zong. I'm on my way, driving at 90 down the country lanes. Nou ja, dat was rondom een zwembad.
1: Gewoon echt alleen gitaartje. Wat gek is natuurlijk. Maar is dit wat de spelers van Engeland op dit moment zelf ook luisteren?
0: Ja, nou, daar leek het niet op inderdaad. Ze hadden allemaal zoiets van, dit is niet mijn favoriete artiest en muziek. Ja. Wat we hier horen en keken allemaal aardig verveeld. En, nou ja, goed. Ja, weet je,
1: goed, voetballers zijn altijd een beetje verveeld.
0: Ja,
1: behalve als ze winnen.
0: Ja, dat is waar. Dat is het enige vrolijke moment.
1: Het enige moment dat je ze ziet lachen.
0: En dan, goed, toch vind ik het wel leuk dat die Ed Sheeran het heeft geprobeerd. Zijn steun betuigd aan Engeland.
1: Ja.
0: En uiteindelijk al met succes, hè, want ze zijn wel door naar de halve finales van het WK voetbal.
1: Nu Argentinië.
0: Nou,
1: prettige wedstrijd.
0: Ik moet een beetje trouwens afkicken vandaag. Het is helemaal geen voetbal.
1: Ja, en geen Tour de France.
0: En ook niet. Dus sportloze maandag. Ja. Maar wel muziek. Bon Jovi bij Radio 10. Living on a Prayer. Don't

0: Radio 10 tijdens deze allereerste zomerochtendshow van Radio 10 met Jan-Paul en Kim. Nou ja, jij mag echt de hele zomer bij zijn, Kim.
1: Ja.
0: En daar zijn we heel blij mee dat je dat doet natuurlijk. En de grootste hits aller tijden, die hoor je George Michael en ABBA dadelijk.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
9: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
15: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per een snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
18: hoi,
17: of binnenkort vertrekt,
18: adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: De zomerochtendshow van Radio 10... waarin je met jouw vakantiebestemming kans maakt op het prijzenpakket van 10 dadelijk. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen zijn daar naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nog het weer. De dag start met bewolking, vooral in de noordelijke helft. Maar later vandaag overal veel zon. Het wordt zo'n 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden.
18: En dan het Radio 10 Verkeer. 14 vertragingen op dit moment en dit zijn de drie langste. Op de A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus Nijhofbrug 1,5 uur door een eerder ongeval. Op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen IJsselmonde en de Benelux 22 minuten. En op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein 20 minuten.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
22: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
23: Honda, the power of dreams.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
26: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: George Michael met team.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ah, goedemorgen. Het is deze allereerste zomerochtendshow. Kim, jij mag gewoon de hele zomer lang dit vakantiebaantje doen.
2: Ja, ja nee, het zou eerst 3 weken zijn. Verder er 7.
0: Ja, ik dacht, waarom niet?
2: Ja, joh, ik kan.
0: Nou ja, daarom. Dat betekent dat we sowieso een leuk ideetje rondom de vakantie. Komen we daar nog even op terug. Het heeft alles te maken met je vakantiebestemming. Als je luistert, houd dat even in gedachten. Maar vandaag is het 13 juli. Het is de verjaardag van Eva Jinek, hè?
2: Jazeker, die is 48 jaar geworden vandaag.
0: Ja, oh. Ja. Wat wil je ermee zeggen? Ik zie je bedenkelijk kijken.
2: Nee, ik zat gewoon te denken, wat kan ik... Ik denk, gewoon niet meer weg te denken, toch?
0: Uit
2: talkshows, nee.
0: Ja, inderdaad. Nou, gefeliciteerd Eva, als je luistert. Saaie sportdag, dat wel. Er wordt niet gefietst tijdens de Tour de France. En ook geen voetbal in het WK.
2: Daar moet ik aan wennen, jongen.
0: Ja, dat is het wel een beetje. Ja. Dat heeft ook te maken met de tijdstip. Want als je zo vroeg moet opstaan als wat wij doen... dan kun je altijd nog net even een stukje van de wedstrijd meepakken.
2: Oh, ja, dat heb ik natuurlijk
0: dat
2: nog niet meegemaakt.
0: Nee, nee, maar dat gevoel heb ik wel een beetje. En dat mis ik nu. Ja.
2: Oh, dat snap ik inderdaad.
0: Maar goed, het was gisteren wel een hele mooie Tour de France dag. Want Mathieu van der Poel die heeft op een verschitterende manier... de 9e etappe in de Tour de France gewonnen. En hij was eigenlijk al de hele dag in de aanval in die hitte.
3: Van der Poel gaat aan. Van der Poel zet aan. Daar komt Johannessen. Pitcock lijkt te laten komen. Van der Poel heeft nog altijd de macht. Maar daar komt Johannessen. Van der Poel met die lendenrukken. Maar houdt hij vol? Houdt hij vast?
4: Ja,
3: of komt dan op Johannessen? Nee, het is Mathieu van der Poel. Die op een prachtige manier de 9e etappe wint.
0: Ja, dat heeft hij goed gedaan.
2: Ja, fantastisch. Maar inderdaad, de hele dag in de aanval. En op een gegeven moment ook gewoon echt nog een versnelling erop gezet. Ja. Dus dat was heel indrukwekkend.
0: Nou, het is alleen maar des te meer respect vanwege die hitte die daar heerst. Het is echt te warm, zou je kunnen zeggen.
2: Sowieso. Het is gewoon, weet je, Tour de France, sinds hoop je de doping er een beetje uitgesloopt is. Ze fietsen gewoon 3000 kilometer.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan aan het eind is er eentje 10 seconden sneller dan de ander. Nou ja, is dat tegenwoordig is dat verschil wat groter?
0: Maar dat is op zichzelf al een prestatie, maar doe het dan nog maar eens in die hitte. Maar Pogacar heeft ook aangegeven, moet dat niet anders? Moet die hele Tour niet worden aangepast op een of andere manier?
2: Dat gaan ze natuurlijk nooit doen, want ze willen die 14e juillet erin houden.
0: Oh ja?
2: Ja,
0: heeft dat daarmee
2: voor
0: te maken?
2: De Fransen is natuurlijk 14 juli, hè? De bestorming van de Bastille is zo belangrijk. Ze hopen ook altijd dat er een Fransman wint op 14e juillet. Ah. Dus hij zal, denk ik, altijd rond die tijd vallen.
0: Dat de finish rond die datum valt.
2: Nou, nee, niet de finish. Vaak is hij een beetje ergens in het midden. Ik bedoel, het is natuurlijk aanstaande. De dinsdag is 14 juli.
0: Oh ja.
2: Maar 14 juli. Ja. Maar dus hij zal altijd in deze tijd zijn. Want ik denk dat die Fransen dat niet los willen laten.
0: Ja, op die manier. Nou, en in ieder geval is de vakantie hier in Nederland ook al begonnen voor een groot gedeelte van het land. In ieder geval in het noorden al eerder. En het zuiden die heeft nu ook zomervakantie. Het midden van het land moet nog even een weekje doorbuffelen. Maar laten we even een beetje in die vakantiesferen blijven.
1: De vakantielandquiz.
0: Want wij sturen je op reis met de Radio 10 Goodie prijzenpakket. Er zitten allerlei mooie dingen in, hè?
2: We sturen je niet op reis, maar je krijgt wat leuks mee, zeg maar.
0: Ja, zo moet je... Ja, ja, goed dat je
2: het
0: zegt.
2: Ik ga op reis en ik neem mee. Ja. Maar als het een beetje mee zit, het Radio 10 strandlaken.
0: Nou, inderdaad. En nog allerlei andere mooie goodies als jij de vakantielandquiz goed weet te spelen. Het enige wat wij eigenlijk voor jou willen weten op dit moment is jouw vakantiebestemming.
2: Ja, en dat mag van alles zijn. Dus dat kan van Albanië tot... Duitsland tot Drenthe zijn.
0: Oh ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Of Zuid-Amerika ergens. Ja, ik kan nu van alles gaan.
0: Je kunt alle landen in principe opnoemen waar je maar naartoe zou kunnen gaan op vakantie.
2: Maar
0: je
2: mag ver weg, dichtbij.
0: Iets wat je al hebt gedaan, iets waar je op dit moment bent of waar je nog heen gaat. Laat dat even weten. En reageer via de app van Radio 10. Dus stuur jouw vakantieland en vakantiebestemming even door via de app. En dan beland je in die quiz. En dan met jouw kennis over het vakantieland kun jij in de prijzen vallen. Dat is het idee. Dus reageer via de app van Radio 10.

0: het zoete stemgeluid van Michael Bublé. Haven't met you yet, Bettien.
1: De vakantielandquiz.
0: Nou, dan zitten we toch een beetje in de vakantiesfeer, Kim.
2: Tuurlijk, het zonnetje schijnt. Zelfs hier in Nederland voelt het zomers.
0: Absoluut. En nou ja, met jouw vakantiebestemming, waar hopelijk ook de zon schijnt, kun jij kans maken op een mooi prijzenpakket. Dus door jouw vakantiebestemming even door te geven via de app, kun je meedoen aan de vakantielandquiz. Sylvana, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Paul.
0: Jij gaat naar een heerlijke bestemming over een paar weken, toch?
3: Ja, Mallorca.
0: Mooi.
2: Ja,
0: is mooi.
2: Ja.
0: Ja. En hoe lang ga je dan, Sylvana?
3: Ik ga 13 dagen.
0: En wat, heb je al enig idee wat je gaat doen? Heb je een soort van planning? Ga je dan al helemaal indelen, die dag doe ik dat en die dag doe ik dat? Of gewoon strand? Punt.
3: Nee. Ik heb vrienden daar ook wonen, want ik kom ieder jaar hetzelfde. Ik ga wel door.
2: Ja.
3: En dus dan ga ik met hun ook wel eens op stap. Dus
2: ja.
3: Dan is het gewoon van. Dus dat is wel leuk.
2: Maar zeg je dan oké, dagje Palma of avondje Magaluf?
0: Oh, ja.
2: Dat zijn wel twee verschillende dingen.
0: Een beetje topografie, goed, Kim. Ja, ja.
3: Nee, Palma sowieso. Maar ja. Ik ga ook ieder jaar naar San Tangi. Dat is een markt. Dat is ik zeg de leukste markt van de wereld.
2: Ja.
3: Dat is op woensdag en zaterdag. En dan moet je best wel vroeg naartoe, want om 12 uur gaan ze al opdoeken.
2: Is
3: want ja, het wordt bloed. Ja. Nee, het wordt bloedheet in die straatjes, joh.
2: Oh,
3: dus
2: okay.
3: Dus daar ga ik ook dat ieder jaar naartoe. Dat vind ik zo leuk.
2: En Magaluf is een beetje het Albufeira voor de Engelsen, hè? Dat is
0: leuk.
2: Ja, ik ben ziekenhuis, dat idee.
3: Ja, ik ben daar nooit geweest. Want ik hoop juist dat ik niet daar naartoe wil.
0: Oh,
3: ik zit aan
0: dat
3: de andere kant van het eiland.
2: Heel goed, heel goed.
0: Wat een heerlijk vooruitzicht, Sylvana. Je zit bij deze omdat jij een appje hebt gestuurd met het woord Spanje. Hè, want dat is Mallorca natuurlijk. In de vakantielandquiz. En we gaan even kijken hoe goed jij jouw bestemming kent. We hebben een aantal vragen voor je. Heb je 2 vragen goed, dan win je de Radio 10 zonnebril. 3 vragen, dan doen we er de dopper bij als je 3 vragen goed hebt. En bij 4 goed, allemaal dus, krijg je ook het Radio 10 standlaken.
3: Kijk,
0: nou,
3: ben daar gaan we voor.
2: Ben je er klaar voor?
3: Ja. Ja, ja.
2: Vraag 1. Waar heeft Spanje het meeste van in heel Europa per inwoner? Dus waar heeft Spanje het meeste van in heel Europa per inwoner? Zijn dat A, voetbalclubs, B, barretjes of C, auto's?
0: Hmm. Dus naar verhouding?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus, wat denk je?
0: Lastige vragen ook.
2: Ja.
3: Nou, zegt hij, die zag ik even niet aankomen. Nee.
2: Wordt straks makkelijker.
3: Wat zeg je?
2: Het wordt straks makkelijker. Dus waar heeft Spanje per inwoner het meeste van? Voetbalclubs, barretjes of auto's?
0: Ja. Zeg het nu.
3: Ja. Auto's.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Sorry, het zijn barretjes.
3: Ja. Oh.
2: Ja, er wordt natuurlijk heel veel sangria gedronken.
0: Absoluut, ja.
3: Ja, ja. Ja.
0: Barretjes en cafeetjes. Vraag 2.
3: Ja,
0: welk typisch Spaans gerecht...
3: Oh, jij zegt barretjes.
2: Ja. Wat verstand je dan?
3: Oh, ik dacht barretjes.
0: Barretjes,
2: Barretjes.
0: Nou, rekenen we deze dan goed, omdat er een verwarring was?
2: Had je dan ook echt barretjes gezegd?
3: Dan had ik barretjes,
0: Het komt wel goed, We hebben nog 3 vragen, Sylvana. Vraag 2. Okay. Welk typisch Spaans gerecht wordt hier beschreven?
4: Als eerst doe je de gesneden kippendij in een pan en bak je dit samen met wat ui. Daarna gaat de paprika en tomaten bij en dit bak je ook even mee. Dan gaat er natuurlijk ook nog een teentje knoflook bij en voeg dan de rijst toe. Roer even door en voeg de bouillon toe. Als de rijst bijna klaar is, voeg je de erwten en de zeewrussen.
0: Toe. Ik krijg honger.
4: En dan op met nog een
3: citroentje. Dat kan niet missen, dat is paella.
0: Ja! Helemaal goed.
2: Vraag 3 dan. Van welke Spaanstalige familie staan vader en zoon in de top 4000?
3: Iglesias.
2: Juist.
0: Ook heel goed. En vraag 4, de vertaalvraag. Wat wordt er hier in het Spaans gezegd?
5: Me puede traer 2 cervezas, por favor?
3: Nou, ze wil 2 bier.
2: Ja, hoor.
0: Inderdaad, stellen we goed.
2: Doen we nou met die eerste vraag?
0: Nou, de regisseur zegt nee, we gaan hem niet goed tellen. Maar 3 goed, we leveren alsnog een mooi prijzenpakket op, toch?
2: Zeker weten. Dat betekent dat je namelijk de Radio 10 zonnebril en de dopper krijgt.
3: Oké.
0: Je bent goed voorbereid voor je vakantie, Sylvana.
3: Ja, oké.
0: Geniet ervan alvast, hè?

0: House bij Radio 10. En Don't Dream It's Over. En de allereerste vakantielandquiz. Dat gaan we vaker doen deze zomer.
1: Ik vind het leuk.
0: Ja. En dus nogmaals, heb jij zoiets van, wil ik wel mee doen. En kans maken op dat zomerprijzenpakket van Radio 10. Jouw vakantiebestemming even doorgeven via de app. Meer hoef je niet te doen. En dat kan niet zijn waar je al bent geweest, waar je bent of waar je nog naartoe gaat.
1: Mag buitenland en binnenland zijn.
0: Zo is het. Zometeen het nieuws. Laura, wat zit er onder andere in?
2: Er staat een bijzonder souvenir te koop voor voetbalfans. En er hangt een flink prijskaartje aan. Zometeen meer.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Oh, wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Goedemorgen, het radioteam weer. De ochtend start op heel veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het al snel zonnig. Temperaturen tussen de 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land.
7: En dan het radioteam verkeer. 24 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste. De A2 Sert-Hogenbosch Utrecht voor Zaltbommel 33 minuten. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein 36 minuten. En op de A27 Breda Utrecht tussen Nieuwedijk en Noordeloos 42 minuten.
6: Sterkt als je erin staat. Inmiddels 3 minuten over 8:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En Laura, die horen we met het nieuws. Wat viel je allemaal op vandaag?
8: Ja, goedemorgen.
6: Morgen.
8: Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is veel natuur verwoest en het vuur blijft zich maar verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de 3e hittegolf van dit jaar.
6: Nou, je zal maar vakantie hebben op dit moment. Hè?
8: Zo.
6: In die hittekoepel terechtkomen.
8: Temperaturen daar.
6: Oh, zweten. Ja.
8: Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn er om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan, is niet duidelijk.
6: Vreselijk. Die beelden hebben we al gezien en die steekvlam...
9: Maar die steekvlam gaat ook maar door.
6: Ja, ja. Waar komt dat vandaan? Hoe kan dat? Nou, goed,
9: daar zullen experts over zijn, maar inderdaad.
6: Absoluut, ja. Maar de hel die je dan daar doorstaat, nee, is niet voor te stellen.
8: Wat een angst, inderdaad. Voetbalbond FIFA verkoopt stukjes gras van het veld waarop de WK-finale wordt gespeeld.
9: Hou op, hoor.
8: Ja, daar hangt ook een flink prijskaartje aan. Ja. Voor een klein stukje betaal je bijna €400.
9: En is een klein stukje vierkante meter? Nee, waarschijnlijk.
8: Nou, ik heb wel een plaatje zien staan. Ja, hoe groot zal dit zijn? Ja, het is volgens mij ook een...
6: Het is geen 2 meter bij 2 meter.
9: Nee, past op je hand, zeg maar.
8: Ja, ik denk dat je daar ongeveer... Nou, van wat ik op het plaatje zie, is dat ongeveer... Een groter stuk kost ongeveer, ruim €2500. Ja, de finale is natuurlijk volgend weekend in een stadion in New York. Daarna wordt dat tijdelijke natuurgas wordt dan weggehaald. En dat komt dan te
9: kosten. Nou ja, vergeleken met een kaartje is het heel goedkoop.
6: Ja, dat wel, inderdaad. Dan heb je toch nog een stukje WK.
9: Kun
6: je meenemen, herinnering, inderdaad. Maar ik vind het zo typisch Amerikaans.
8: Ja, het is zo Amerikaans.
6: Hoe kunnen we hier nog een slaatje uitslaan? Weet je, er moet dan een kunstgasveld neer worden gelegd. Wat doen we met het oude gasveld? Ja. Verkopen die handen.
9: Ja, maar gaat het weer terug naar normaal, denken jullie? Bij de volgende WK, dat we niet meer die hydration breaks hebben en dat die kaartjes niet meer zo bespottelijk duur zijn.
6: Ja, dat is interessant.
9: Of is er nu gewoon een nieuwe lat gelegd? Een nieuwe normaal, een nieuwe standaard.
6: Ik mag hopen dat die hydration break afgeschaft.
9: Maar ook gewoon het feit dat een kaartje €500 kost. Ja. Dus het is natuurlijk echt wel absurd.
8: Het gaat er nergens meer over. Nou ja, misschien dat die mensen dan toch ook nog wel, als je zoveel geld kan betalen voor een kaartje, dat je dan ook nog wel een stukje gras wil kopen. Ja. De FIFA kan er overigens bijna €10 miljoen mee verdienen.
9: Echt?
6: 10 miljoen?
8: Ja, als alle stukjes gras
9: wordt sowieso 3 keer zoveel.
6: Ongelooflijk.
0: Jan, Paul en Kim.
6: De zomerochtendshow van Team met dadelijk Madcon. En hier is Madonna. Material Girl.

0: Dat kan samen met Ray Dalton en Don't Worry. En dat doen we ook zeker niet in de zomerochtendshow van Radio 10. De zomerperiode is begonnen. Iets wat gestopt is, was het afgelopen weekend. En dat zit jou een beetje dwars, merk ik.
1: Ja, en het is gewoon mijn eigen stomme schuld. Ik ben niet geweest.
0: Je bent er nooit geweest.
1: Ik ben niet geweest.
0: Je hebt gewoon al die jaren, want het werd continu maar verlengd. Je bent er gewoon niet. Je hebt niet je kans gepakt.
1: Nee.
0: Want we hebben het over.
1: De Soldaat van Oranje.
0: De musical, ja.
1: Ja, en ik hou best van musicals. Ik ben vroeger ook naar de Phantom geweest. Miss Saigon vond ik prachtig. Ik heb wel Les Misérables, fantastisch.
0: Ja.
1: Ik weet niet waarom niet. Ik denk dat ik het in het begin, toen net kwam, stuk 2016 geweest. Nee, 2010. Lang geleden.
0: Ja, 2010
1: geleden.
0: Was het inderdaad. Ja.
1: Dat ik het raar vond. Ik weet niet, snapte ik het niet helemaal. Ik,
0: misschien hebben al die reclamespotjes van door succes verlengd. Of vanwege succes verlengd. Heeft dat juist het averechts effect bij jou gehad? Dat je dacht van, ik heb nog wel tijd. Komt wel.
1: Maar ja, het was nu toch ook echt wel duidelijk dat ze echt gingen stoppen. Hoewel, dat hebben ze ook wel eens vaker geroepen.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Maar ik heb hem dus niet gezien. En nu denk ik, ik kan hem nooit meer zien.
0: Nee, Soldaat van Oranje. Je hebt echt een FOMO-gevoel.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, als je luistert, heb jij wel Soldaat van Oranje gezien? Laat het even weten via de app van Radio 10.
1: Want jij bent fan.
0: Ik heb hem gezien in 2010, denk ik dan. Ja. Even de allereerste. Ja. En de allereerste cast en zo. Dat, Loes Havenkort zat erin en Matteo van der Grijn. Dat is voor mij Soldaat van Oranje.
1: Ja.
0: Het is een beetje dat James Bond-gevoel. Er zijn er meerdere geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar voor mij is Matteo van der Grijn Soldaat van Oranje. Maar goed, dus ik heb hem ik vond het fantastisch. Ik wil het niet invrijven, maar je hebt wel echt wat gemist, Kim.
1: Ja, nee, laat even weten inderdaad via de Radio 10 app. Ben ik nou de enige slemiel die hem niet gezien heeft? Of,
0: er is iemand die heeft Soldaat van Oranje 75 keer gezien.
1: Ze heeft hem namens mij gezien.
0: En die gaan we dadelijk even bellen. Simple Minds eerst.

0: niet gedacht. We hadden niet gedacht dat we het ooit zouden zeggen. Maar de musical Soldaat van Oranje is dus echt gestopt, ondanks alle verlengingen. En dat kan ook zo.
1: Nu verlengd tot met mei. Nu verlengd tot met juli. Nu verlengd tot met september. Soldaat van Oranje is weer terug. Nu verlengd tot met oktober. Nu verlengd tot met december.
2: Wat gaat het reclamebureau doen?
0: Die hebben nu geen werk meer, nee. Inderdaad. Ja. Maar na 16 jaar ontelbare verlengingen, bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers, is dus echt Soldaat van Oranje gestopt.
2: Ja, en uit de app van Radio 10 blijkt dat ongeveer 69% van de luisteraars geweest. Is heel snel uitgerekend met behulp van onze regisseur. En ChatGPT. Ja. Even wat voorbeeldjes. Veronica zegt, ik heb hem ook gezien. En hij zegt, heel gaaf, je hebt echt iets gemist. Want ja, ik heb hem dus niet gezien. Nee. En Matthijs stuurt via de Radio 10 app. Ik heb hem ook gemist. Maar 4045 de musical is een heel mooi alternatief.
0: Oh, oké. Okay. Dan zou je dan nog... Ja, maar goed, het is niet hetzelfde. Hè?
2: En daar is, ja, dank je.
0: En daar is Jessica het waarschijnlijk ook al mee eens. Jessica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jessica
3: goedemorgen.
0: Uiterwaal uit Breukelen. Jij bent een superfan.
3: Ik ben sowieso theaterliever en met deze musical heeft wel een speciaal plekje in mijn hart. Ja.
0: Jij hebt gewoon Soldaat van Oranje 75 keer gezien.
3: Ja, klopt.
0: En je was er ook bij afgelopen weekend, hè? Want het was afgelopen weekend de laatste show.
3: Ja, klopt. Ja, afgelopen zaterdagavond was de laatste voor het publiek.
2: Ja.
3: En die heb ik met exacte 75 keer afgesloten.
2: Er zijn eigenlijk twee versies geweest, toch? Je had de oorspronkelijke versie en toen was een soort van rewrite gedaan, waardoor die wat moderner werd.
0: Ja.
2: Is jouw voorkeur? Welke heeft jouw voorkeur?
3: Ja, de originele versie heeft wel mijn voorkeur, maar die heb ik ook het meest gezien. En dat, ja, die zit zo in mijn systeem eigenlijk, dat het wel wennen. Dus er staat ook echt in die vernieuwde versie hele mooie dingen bij, hoor. Dus dat was zeker ook wel het woord te zeggen. Maar mijn persoonlijke voorkeur was toch de originele.
0: De originele, en dan had je, tenminste, ik ben geweest in die versie dat Matteo van der Grijn, de acteur, die kale van Wie is de Mol, die heeft toen die rol gespeeld van Soldaat van Oranje destijds. Ik vind het een beetje het gevoel hebben van James Bond, hè? Dus het ligt een beetje aan wanneer je de Soldaat van Oranje hebt gekeken. Dan is dat voor jou de Soldaat van Oranje. Wie is dat voor jou dan, Jessica?
3: Ja, ik heb er natuurlijk veel gezien, maar
0: blijkt
3: toch die, nou ja, net als wat de originele versie, blijkt ook de oerkast, zeg maar, zoals ze dat de eerste kast noemen, dat blijft
0: wel,
3: wat speciaal. Ja, ja, die hebben natuurlijk de hele boel opgebouwd en gezet en gevormd en dat blijft toch wel speciaal.
2: Wat maakte het nou zo bijzonder voor jou dat je hem 75 keer wilde zien?
3: Het is sowieso, vind ik, een fantastische voorstelling met hele mooie muziek enzovoort. En het is, ja, met een voorstelling is het ook vaak, er staan toch steeds weer andere mensen vaak op toneel. Zeker nu met dat we dat we 29 casts hebben gehad. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je ook nog andere studies. En dus de energie is elke keer toch weer anders op het toneel. Dus je ziet toch vaak, en er staat 30 man op dat toneel. Hè. Dus is, als je op een gegeven moment de hoofdlijnen weet, is het soms ook wat leuk om gewoon een beetje meer op de achtergrond te letten. Want die mensen staan daar ook keihard te werken en echt dingen te doen.
2: Je ging voor het ensemble.
0: Nou, dat snap ik wel. Dan ga je letten op details.
3: Ik hou heel erg van de details ook en het ensemble.
0: Maar je hebt wel een vermogen uitgegeven aan ticketprijzen wat dat betreft. Hè. Dat is niet goedkoop. Geen goedkope hobby.
3: Het is niet heel goedkoop. Nee, klopt.
2: Nee, dat wordt nu een woonwijk. Misschien was het een leuke aanbetaling op een huis daar geweest.
3: Ja, wellicht wel. Het is niet helemaal mijn omgeving, maar vooruit. Ik kom daar niet uit de buurt vandaan.
0: Denk je dat Soldaat van Oranje nog een keer terugkomt? Want ja, dat hadden we allemaal gedacht, dat het continu maar zou worden verlengd. Maar nu toch echt is gestopt.
3: Ja, je had een paar zekerheden in het leven. Hè. Je betaalt belasting, je gaat dood en Soldaat van Oranje blijft spelen.
0: Ja,
3: maar,
0: precies. Ja.
2: Nou heb ik een gerucht gehoord dat er aan een Engelse versie wordt gewerkt voor Londen.
3: Ja, daar zijn ze al mee bezig geweest, maar hoe het daarmee staat, geen idee. En ik verwacht dat hij echt ooit wel eens een keertje in wat voor vorm.
0: Dat zou voor jou toch fantastisch zijn, Jessica, als dat kan. En kun je daar naartoe?
3: Ik ging nu met mijn kinderen, wellicht met mijn kleinkinderen ooit, dat je daar ooit komen, maar je weet het niet.
0: Nou Jessica, succes met het zwarte gat waar je in terecht bent gekomen.
2: Ja,
3: kom pas goed.
0: En ik wens je een hele fijne dag.

0: daar ben ik. En niet of nooit geweest, net zoals Kim en Soldaat van Oranje. Ze zijn nooit geweest uiteindelijk. Hey, het is Radio 10 met deze week de Barbecue 10-daagse. Hoor jij het alarm vandaag voorbij komen? Snel reageren met een berichtje via de app van Radio 10. Zet daarin Barbecue of BBQ. Word je teruggebeld, dan is die gloednieuwe Napoleon Barbecue voor jou.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: prijs. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De zomerochtendshow van Radio 10 met Jan-Paul en Kim. En de grootste zomerrit aller tijden. U2, Incognito en Adele ga je horen binnen nu in een kwartier. Maar eerst het nieuws. Laura, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Amerika en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Nadat Amerika vannacht tientallen militaire doelen in Iran had bestookt, zegt Iran nu Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de VS waren de aanvallen bedoeld om nieuwe Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz te voorkomen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond, waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit de sloten pompen voor hun oogst. En intussen roepen waterbedrijven op: ga niet te lang douchen. En dan nog het weer. De dag start met bewolking in de noordelijke helft, maar later overal veel zon. Het wordt zo'n 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden van het land.
8: En dan het Radio 10 Verkeer. 27 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A2 Sertogenbosch-Utrecht voor Zaltbommel, 38 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein, 37 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Belfeld, 25 minuten.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Alle verf super voordelig.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: De muziek van Incognito, Always There.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, de komende weken mogen wij met z'n tweetjes doen, Kim. Sterker nog, jij gaat gewoon de hele zomer door, hè?
2: Ja, nee, dus ik zat erover te denken, misschien kan ik hier wel zo'n soort van gezichtsbruiner neerzetten. Dat ik in die 7 weken toch een beetje kleur te krijgen.
0: Ja, goed, het is in ieder geval de Zomerochtendshow van Radio 10. Mijn naam is Jan-Paul. En Kim, inderdaad, ja, het is vandaag maandag de 13e.
2: En vandaag doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen jou wat W, een jeugdvriend van Ridouan Taghi. En tegen hem is een levenslange gevangenisstraf geëist vanwege zijn betrokkenheid bij 5 moorden tussen 2011 en 2014.
0: Ja.
2: Spannend.
0: Spannend inderdaad.
2: Voor jou wat vooral.
0: En de bemanning van de Artemis 2-missie van NASA, helder. Kun je ze nog herinneren? Dat was eerder dit jaar. Die zijn vandaag op bezoek hier in ons land, in Noordwijk. Bij het onderzoekscentrum. En tijdens deze persconferentie vertellen de astronauten over een historische vlucht rond de maan. Die ze eerder dit jaar hebben gedaan.
2: Ik vond dat zoveel leuker dan ik had gedacht.
0: Ja, hè? Dat is waar. Ook al ben je misschien helemaal geen ruimte-nerd.
2: Fantastisch.
0: Je hebt toch vragen aan die mensen.
2: Ja, nee, maar ik heb het echt wel gevolgd naar alle filmpjes en dingen. En echt meegeleefd dat ze weer terug waren.
0: Ja.
2: Ik vond het fantastisch.
0: En dat ze even geen contact hadden, omdat ze aan de andere kant van de maan waren.
2: Zo.
0: Ook zoiets. Ja, je kent het uit de film, hè?
2: En die beelden.
0: Ja, het is mooi. Ja. Absoluut.
2: En een retourtje Utrecht-Barcelona met de auto. Je autovakantie is natuurlijk gewoon duurder dan ooit. Want dat is dit jaar het goedkoopst met een dieselauto. Dus als je van Utrecht naar Barcelona wil, dan kost het je €310. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Nou scheelt het natuurlijk wel dat je met z'n vieren in die auto kan. Anders ben je 4 tickets kwijt.
0: Dat is waar.
2: Wat dat betreft staat het nog wel
0: in die zin is het goedkoper.
2: Ja. Met een benzineauto kost het je €365. En het duurste ben je uit met een elektrische auto zonder laadabonnementen. Dat zou je dan weer niet verwachten. Je denkt altijd dat dat dan uiteindelijk goedkoper
0: rijdt.
2: Maar dat kost dik €400. 415 om precies.
0: €415. Nou ja, goed, hoe jij ook op vakantie gaat deze periode. Succes daar in ieder geval mee. Je weet in ieder geval nu de kosten. Dat is handig om te weten. Hey, en wat ook heel opvallend was, het hele weekend ging het over Even Serieus. En de Zwarte Cross.
2: Ja, dus Even Serieus.
0: Even Serieus inderdaad. Ja. Dat is de band die een groot hit had natuurlijk met Baila de Gasolina.

0: kent dit niet. Maar er is wat aparts mee aan de hand. En zometeen hoor je van Stefan, van Even Serieus, wat er nou precies aan de hand is en ja, of wat ze gaan doen met de Zwarte Cross dit weekend.
1: Hoor je dadelijk. Nou.

0: de Zwarte Cross daadwerkelijk serieus? Even serieus.
1: Ja.
0: Die vraag die leidt het hele weekend eigenlijk al op. Hè. De band Even Serieus is dit weekend uitgenodigd voor de Zwarte Cross om te spelen. Maar ja, ze mogen dus niet deze gigantische hit spelen. Baila, baila, baila. Dat kan toch niet? Het is toch een feestje als je deze hoort. Ja, wat is er nou precies aan de hand? Dat weet Stefan Visser van Even Serieus ons vast wel te vertellen. Stefan, goedemorgen. Ja, jullie kregen een boeking binnen van de Zwarte Cross met daarbij het verzoek: speel bijna de gasoline alsjeblieft niet. Wat dachten jullie toen?
2: Nou, zo is het niet helemaal gegaan. Laat ik het zo zeggen, de boeking staat al heel lang. Omdat wij al een aantal jaar op de Zwarte Cross komen.
0: Ja.
2: Dus die boeking stond al een tijdje. Maar er kwamen wel wat mailtjes binnen met daaronder van: goh, vergeet niet, geen Baila de Gasolina dit jaar. En daar hadden wij in eerste instantie niet op gereageerd. Omdat ik dacht van, nou ja.
1: Dat is gek.
2: Ja, waarom? Ja, dat is gek.
1: Ja.
2: Prima, leuk grapje, let's go,
0: okay. Ja, ja, ja.
2: Gaan door.
0: Mm-hmm.
2: En tot uiteindelijk de mail kwam.

0: Ja, nou, ze zeggen vooral dat... wat in het mailtje staat, maar ze zeggen vooral... er zijn te veel mensen die het niet meer leuk vinden... die bij de Zwarte Cross moeten werken. En ze zijn bang dat er meer mensen afzeggen. En daar willen ze niet als een soort bescherming voor het personeel.
1: Hoe kan dat nou? Ik bedoel, het is toch gewoon één liedje?
2: Hoe vaak heb je hem vorig jaar gespeeld dan?
1: Ja.
0: Nou, wij hebben hem vorig jaar denk ik 3 keer gespeeld. We hebben daar 1 uur gespeeld in een tent. Hij is natuurlijk overal gedraaid. En is een soort anthem geworden van de Zwarte Cross. En daar waren wij zelf niet bij. Dus daar zijn we gewoon nu de pineut van, lijkt het zo lijkt het te zijn.
2: Nou,
1: ik vind het
2: een heel raar
1: verhaal inderdaad.
0: Ja, dus wij hebben eigenlijk, wij ook. Wij hebben daarom ook het bericht naar buiten gebracht van goh, het is niet onze keuze om het niet te doen. Het is de keuze van de Zwarte Cross. En die zeggen op hun manier weer van jongens, maken echt een groot feest van. Daar kunnen jullie, we staan er al jaren. En maak een groot feest van, maar zonder Bijlijn.
1: Ja, maar dit is jullie grote hit. Iedereen verwacht dat je Bijlijn de Gasolina gaat horen.
2: Ja.
0: Ja, nou vandaar dat wij ook iedereen hebben laten weten.
2: Dat je het groot gaat
0: jongens,
2: doen.
0: Wij zijn er en wij gaan er een groot feest van maken. Het is voor ons een optreden waar we echt naar uitkijken. Maar zonder Bijla.
2: Nou, echt zonder Bijla? Ga je het niet doen? Geen burgerlijke ongehoorzaamheid en je eindigt er alsnog mee?
0: Ja, nou daar denken we zeker over na. En we hebben vandaag vergadering met z'n allen.
2: Ja.
0: Maar zoals ik al zei, we zijn echt wel goed met de Zwarte Cross. En we willen ook volgend jaar gewoon staan. En dat is voor ons een mooie plek. Ergens waar we echt graag staan. Waar we een aantal jaar geleden gewoon als bezoeker nog waren. En om de,
1: aparte discussie dit. We hebben natuurlijk ook geprobeerd om iemand van de Zwarte Cross aan de telefoon te krijgen. Voor een reactie natuurlijk.
0: Ja.
1: Die hebben helaas last minute afgezegd.
0: Oh.
1: Ja, dus we waren natuurlijk wel nieuwsgierig om iets meer tekst en uitleg van. Wat voor irritaties roept dit liedje dan op bij de werknemers van de Zwarte Cross?
0: Ja, en wij ook. En wat dat betreft mag het gesprek met de Zwarte Cross ook nog gevoerd worden.
2: Ja.
0: Vinden we zouden hartstikke goed lijken. Maar vooralsnog, we hebben heel veel respect voor de Zwarte Cross. Dat gaan we gewoon niet doen. En dan gaan we hopen gewoon dat er zaterdagavond rond een uurtje of 7, want wij moeten om 7:15 op, dat iemand zegt, hé jongens, geen probleem, speel hem lekker, hè? We hebben het leuk met z'n allen.
2: Ja.
0: Dat zou voor ons de mooiste uitkomst zijn.
2: Ja. Nee, want even voor duidelijkheid, Zwarte Cross is gewoon uitverkocht. Het is geen marketingstunt dat er nog opeens heel veel kaarten verkocht moeten worden. Dit is gewoon
0: laat
2: wel echt aan de hand.
0: Ik weet niet of dat het uitverkocht is of niet. Daar heb ik echt geen zicht op. Wij zijn gewoon even serieus en wij moeten daar optreden.
2: Mm-hmm.
0: En of dat het een marketingstunt is. Nou, daar hebben ook veel mensen en mijn eigen vrouw zelf gevraagd.
2: Ja.
0: Nee, ik heb geen idee. Wij hebben gewoon een mail gekregen en er is,
1: is...
0: contact over van jongens. En vervolgens gaat ook de hele accreditatie gewoon door. De hele voorbereiding gaat door.
1: Behalve dat ene liedje op jullie setlist.
0: Ja.
2: We draaien zo meteen U2. Bono zou zich echt niet laten vertellen dat hij een van zijn liedjes niet mag.
1: Nee, die zou staan voor zijn hits.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Ja.
0: Ik denk ook wel, wij hebben gewoon een andere relatie met de Zwarte Cross. Waar we wel gewoon, gewoon naar elkaar luisteren.
2: Dat is ook mooi.
0: Volgens mij moet het ook gewoon, Bijlen moet ook gewoon gespeeld kunnen worden. Alleen... we moeten daar gewoon nog even over.
1: Ik denk dat het laatste nog niet erover is gezegd.
2: Ik ben wel heel benieuwd wat jullie gaan doen.
1: Dit heeft nog een staartje volgens mij, maar we gaan het volgen. Het
2: kan zomaar zijn dat we je volgende week maandagochtend ook even bellen.
1: Ja, hoe het is geweest.
0: Nou, en dan hoop ik dat wij van harte kunnen zeggen dat we gewoon Bijlijn als Gasolina zo hard mogelijk gespeeld hebben.
1: Ja, absoluut. Stefan Visser, die toch net eventjes stiekem werd vergeleken met Bono door Kim zojuist.
2: Hé, ik ben de lulligste niet.
1: Van even serieus. Dankjewel hè, en succes.
0: Yes.

0: De muziek van de Beach Boys tijdens deze heerlijke zomerse dag. Kokomo was dat. Hey, we gaan het gewoon doen.
1: Ranking de hits.
0: Ja. Ook tijdens deze speciale zomerochtendshow gedurende juli en augustus spelen wij Ranking de Hits. En daarmee maak je kans op €250. En het idee is eigenlijk zoals altijd: raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En dan kun je vervolgens kans maken op een heel mooi geldbedrag. Nou, vandaag is het precies 41 jaar geleden dat het Live Aid concert werd gehouden in 1985. Je kunt het je nog herinneren als de dag van gisteren, Kim.
2: Ja, toen was ik 3. En ik moest nog 4 worden.
0: Of, ja, precies.
2: Ik was
0: 1 inderdaad. Maar ja, weet je, de beelden die zijn altijd nog rondgegaan natuurlijk. En het waren hele bijzondere concerten. Een van de grootste rockconcerten ooit werd gegeven. Met als hoogtepunt natuurlijk Queen. En daarom een hit van Queen.

0: De vraag die hierbij hoort, was dit een hit voor of na 1981? Voor of na 1981? Stuur het door via de app van Radio 10 en maak kans op €250. Laura, het nieuws, wat zit erin? Sorry?
1: Een onschuldige hobby kreeg in Den Bosch ineens een heel gevaarlijk staartje.
0: En wat het is?
1: Dat hoor je zo.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: week 1 en...
1: Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het is big sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij...
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is Station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
15: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatje.
25: Met 20

0: discounter.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Radio 10 tijdens de Barbecue 10-daagse. Deze hele week maak je elke dag kans op een gloednieuwe barbecue. En we doen er ook een schort en wat gereedschap bij, dus ik ben er helemaal klaar voor. Hoor je het alarm ergens vandaag voorbij komen, reageer via de app van Radio 10. En het is heerlijk barbecue weer. De ochtend start op heel veel plekken bewolkt, maar daarna laat de zon zich zien. Temperatuur tussen de 23 en de 32 graden.
3: Het Radio 10 verkeer, 25 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug, 39 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein, 23 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Tichlia?
2: Tichlia,
3: 25 minuten.
2: Ligt in de buurt van Tegelen, toevallig weet ik dat.
3: Oh, ja.
2: Ik heb daar gewoond.
3: Ja, kijk,
2: dat scheelt weer. Ja, het is een paar minuten over 8:30, de zomerochtendshow van Radio 10. En het nieuws, dat krijg je van Laura. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er is een massaclaim gestart tegen de koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de Consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen, maar dat doet Klarna niet. Acteur Sam Neill is overleden. Hij is bekend van onder meer Jurassic Park en The Piano. Het verlies was plots en onverwacht, zo meldt de familie. Neill werd 78 jaar.
2: Ja, dat is Jurassic Park.
4: Ja,
2: toch?
4: Ja.
2: Dat was die man met die hoed. Ik heb daar nog actiefiguurtjes van en zo.
4: Oh ja.
2: Ja, leuk. Of nou ja, niet dat hij is overleden.
4: Leuke herinnering.
2: Leuk dat, precies. Ja, dat. Ja.
4: Een magneetvisser heeft in Den Bosch een explosief uit de Tweede Wereldoorlog uit het water gehaald.
5: Schrik je toch te barsten.
4: Ja, maar echt. Dat gebeurde bij het Prins Hendrikpark. De politie zette de omgeving tijdelijk af, schakelde de explosieve opruimingsdienst in. Nou, die heeft de bom veilig ontmanteld en later ook gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Maar inderdaad, wat jij zegt, je schrik je toch echt.
5: Ik denk dat je hem omhoog haalt en dat er zo'n bom aan zit. Nou,
2: maar jij
5: dat laat je toch ook zo weer vallen.
2: Ja, maar jij stelt je een hele grote bom voor met van die stekels. En zo, weet je wel. Was het dat?
5: Nee, ik zie geen landmijn voor me, maar wel een soort wat uit een bommenwerper valt.
2: Ja, zo'n
5: raketje.
2: Misschien was het gewoon een heel klein pakketje. Ja, wie weet. Maar dat was wel minder spannend. Ja, dat dan wel weer.
6: Jan, Paul en Kim.
2: De zomerochtendshow met dadelijk Bruno Mars. En hier is Eurythmics. Sweet Dreams bij Radio 10.

0: I just might. Het is inmiddels 9:10 geweest. En deze hele zomer gaan we het spelen.
1: Ranking the hits.
0: En dat betekent jouw kans op €250. En dat is toch een lekker bedrag om dat even zo op een maandagochtend mee te pakken, toch?
2: Nou zeg, je kan er bijna van Utrecht naar Barcelona rijden, dat weet je inmiddels.
0: Ja, inderdaad. Dat kost. Wat zeg je allemaal,
2: Wiebo? Wat zeg je, Wiebo?
3: Oh, hi.
2: Hi. Ik heb niet tegen ons.
0: Wat zeg je?
3: Nee, mijn telefoon stoorde ontzettend.
0: Oh. Nog steeds? Hoor je mij? 1, 2,
3: nee,
0: test 1, 2?
3: Ja, ik hoor je wel, maar via mijn smartwatch.
0: Oké. Nou ja, wij horen jou luid en duidelijk. Dus als het zo werkt, dan is het helemaal goed. Had je het tegen iemand in het bijzonder dan, Wiebo?
3: Nee. Maar dan mag ik eindelijk een keer meedoen wat ik onwijs leuk vind. Ik luister er altijd.
0: Oh, je zat even te schelden in jezelf. Oké. Okay. Dat zou je altijd zien. Hé, hey, Wiebo uit Wouwbruggen. Je bent aan het werk gewoon, hè, begrijp ik, deze week. Geen vakantie dus.
3: Nee, dan laat ik veel te veel omzet lopen, joh. Ik ben ongediertebestrijder. Bij ons is het topdrukte nu.
0: Ja, ongedierte. Ja, die heb je overal, hè? Ongedierte.
3: Ja, daarom. Druk zat.
0: Druk zat, zo. Is het ook weer. Nou ja, misschien met het geldbedrag wat je kan winnen, kun je misschien alweer een dagje vrij nemen. Hè? Zo kun je het een beetje voor jezelf als ZZP'er verrekenen.
3: Ja, helemaal goed.
0: Ik liet je net dit fragment horen.

0: Queen natuurlijk, The Show Must Go On. En de vraag aan jou is dit een hit voor of na 1981?
1: Na.
0: En dat klopt inderdaad. 1991 was dat. Nou, bij deze, de eerste 50 euro is al binnen.
2: Dat is lekker.
0: Dat is lekker inderdaad. Nou, het idee is dan wel duidelijk voor jou waarschijnlijk, Wiebo, als je al vaker hebt geluisterd. Je kunt dus kans maken op 250 euro. Bij elke vraag komt er een geldbedrag bovenop. Maak je een fout, dan is het afgelopen. Dan stoppen we meteen.
1: Ja.
0: Maar dan krijg je wel nog de Radio 10 Dopper drinkfles.
1: Ja, okay.
0: Dus je gaat niet met lege handen naar huis, in dit geval.
1: Nee.
0: Dan voor 100 euro. Was dit een hit?

0: Ah, de King of Pop. Wat denk je? Voor of na 1991?
1: Ernaast?
0: Ja. Erna, bedoel
2: erna,
0: ik.
2: Ja.
0: Erna. Michael Jackson, You Rock My World, na 1991. Dat klopt inderdaad, ja. 2001.
2: En dat betekent dat je nu 100 euro hebt. Die is in de pocket. En wil je stoppen...
1: 2001, hè? Ja.
2: Ja, 2001. Dus wil je stoppen of ga je nog even door?
1: Nee hoor, ik wil nog even door.
0: Hè. Goed.
2: Oké. Okay.
0: Voor 150 euro was dit een hit voor of na 2001. Playing games with
1: my heart.
0: Zelfverzekerd.
2: Ken je op een dansje nog?
0: Het dansje? Ja, jij wel, denk ik, hè?
2: Ja, hij zegt het zo snel. Ik ben een fan.
0: De Backstreet Boys, voor de duidelijkheid. Jij denkt dus voor 2001?
1: Ja.
0: En dat klopt inderdaad, ja. Quit playing games with my heart. 1996.
2: Wiebo, wat ga je lekker. 150 euro.
1: Ja, ik ga door.
2: En nog eentje, het laatste fragment is natuurlijk 250 euro waard. Ga je stoppen of ga je door?
1: Ja. Nee, ik ga door.
0: Hij gaat gewoon door. Ah, goed bezig.
2: Lekker. Spannend.
0: Was dit een hit voor of na 1996? Martin, Living La Vida Loca. Ik hoorde jou zeggen erna. Ja, hoe weet je dat zo zeker? Of is het een gok?
1: Ja, ik denk dat ik het zeker weet, maar...
0: Ik denk dat je het zeker weet.
2: Ik weet het zeker, denk ik.
0: Ja. Nou, Wiebo. Hartstikke goed.
1: Ja, lekker.
0: Wow, wat goed gedaan. 1999, Living La Vida Loca van Ricky Martin. Goed hoor.
1: Yes.
0: Gefeliciteerd. 250 euro heb je verdiend zo. Wat mij betreft kun je de rest van de dag vrijnemen.
1: Ja. Hey, nou, kan ik weer een deel van...
0: Leuk dat je meedeed. Fijne dag.
1: Dankjewel.
2: Doei.

0: behalve Cold as Ice deze dagen.
1: Zeker niet.
0: Nee, maar Foreigner zingt er wel over Cold as Ice bij Radio 10. We hebben geen barbecue weggegeven deze ochtend.
1: Nee, maar dat zullen we nog wel een keer erg doen vandaag,
0: dat
1: denk gaat, ik.
0: Dat betekent dat de kans heel groot is dat dadelijk vanaf 9 uur... ergens misschien wel het alarm te horen zal zijn.
1: Ah.
0: En als dat het geval is, dan snel even reageren via de app van Radio 10... met het woordje barbecue. En dan kan het zijn dat een gloednieuwe Napoleon barbecue voor jou is.
1: Je kan gewoon BBQ appen, hè? Je hoeft niet het hele woord uit te schrijven.
0: Nee, dat is altijd ingewikkeld.
1: Ja, dat is een moeilijk woord.
0: Het is nou met een Q of met een C. Nou goed, maakt niet uit. Wij snappen wat je bedoelt. Geef het door via de app en maak op die manier kans. Misschien wel bij Martijn Kolkman. Die hoort hem dadelijk met de Guilty Pleasure Party. Dit zit erin.
2: Zometeen op Radio 10.

0: weer met Martijn zometeen. En wij doen het gewoon morgen nog een keer. Hè?
1: Een nieuwe zomerochtendshow. Morgenochtend, gezellig.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: 18+, speelbewust.
1: Ja? Serieus? Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18+, speelbewust.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Zo, goedemorgen, maandagmorgen, 1 minuut voor 9. Hier krijg je het gewoon helemaal gratis, een uur lang meezingers. In de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Maar eerst het laatste nieuws, Laura Ozinga, een hele goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een claimstichting eist een half miljard euro van koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer uit sloten gebruiken. En door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en de vrouw in de auto zijn gecheckt door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En ook in de shop zelf is iedereen ongedeerd gebleven. De auto die kon niet stoppen omdat de cruise control zou zijn blijven hangen. En dan nog het weer. De dag start met wat bewolking in de noordelijke helft, maar later vandaag schijnt overal de zon. Het wordt zo'n 23 graden aan de kust tot misschien 32 graden in het zuiden van het land.
4: Flitsmeister, 22 vertraging op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, 55 minuten. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Een auto met pannen daar, vertraging 20 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Tichelia, een vertraging van 20 minuten.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
13: De Barbecue 10-daagse

0: I'm a fireball.
1: John Ryan en Pitbull met Fireball. Het favoriete liedje trouwens van de New Kids uit Maaskantje.
2: Zonder klant de vuurbal, jongen! Stop!
1: Goedemorgen, 10 minuten over 9. Niet alleen in het Brabantse Maaskantje was het zomer het afgelopen weekend. Ook in Roermond, Nieuwegein en Den Helder. En vandaag staat hij weer lekker te glimmen, die koperen ploert. Met een uur lang alleen maar meezingers op deze maandagmorgen. We gaan er samen een feestje van maken. Zometeen Alcazar voor je. Ryan Paris komt eraan. En eerst Meat Love.

0: Dolce Vita van Ryan Paris en daarvoor Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. En Irma stuurt: Martijn, Meatloaf gaat bij mij op standje 10. Mijn moeder vond het geweldig en ik heb het ook op haar uitvaart gedraaid. En iedereen moest er enorm om lachen. Nou, Irma, dat is toch prachtig dat je dat kon doen?
1: Ja.
0: Mooi moment, zou ik zeggen. Het is maandagmorgen, dag 6 van de barbecue tiendaagse. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan BBQ. Via de gratis app van Radio 10 kom je in de uitzending. Dan heb je een hagelnieuwe barbecue te pakken. En dat alles is natuurlijk de opmaat naar het komende weekend. Dan hoor je de barbecue top 250 op Radio 10. En vanmorgen, zoals elke dag tussen 9 en 10... alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party. Waaronder deze van Benny King. Dit is Stand By Me. When the night-

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.

0: Lekker toch?
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: In de loop van de ochtend verdwijnt de bewolking. Vanmiddag zonnig 25 graden in het noorden tot 31 graden in het midden en zuiden. En mocht je het nou te warm vinden, zometeen reizen we af naar een plek waar het vandaag koeler is. En die plek zou je niet verwachten. Verkeersinformatie door Flitsmeister. 11 vertragingen, dit zijn de drie langste. De A2 richting knooppunt Empel. Voor Empel op de hoofdrijbaan, 25 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug. Daar is het dus druk, 16 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg.

0: Ja, denk je aan Rio de Janeiro, dan denk je waarschijnlijk aan zon, zee, mooie vormen, sloppenwijken en hitte. Het is zo, je gaat erom lachen. In Rio de Janeiro is het vandaag en morgen koeler dan bij ons in Nederland. Daar is het 21 graden en halve wolk. Dus ja, je kan denken, je gaat er naartoe. Schuik maar lekker om gewoon lekker op het strand beschreven dingen te gaan zitten als je een vrije dag hebt. Goedemorgen, het is maandag. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En ja, dan de Benga Boys. Ze hadden heel graag samen met jou afgereisd naar Ibiza. Ja, you're going to Ibiza. Maar ze stonden in die hele lange rij op Schiphol bij Transavia. Dus ze hebben hun vlucht gemist. Dus er werd het boom, boom, boom.
1: Je zingt ze allemaal mee.
2: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
1: Martijn Koltman.
2: Radio 10.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Simpel klantenservice met Els.
8: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
7: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
8: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
9: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches sounding looking like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Hele goedemorgen, 10 uur maandag Radio 10 staat aan met zometeen UB40 en ook Huey Lewis en de nieuws komen eraan. Mondvol. Maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Nico, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn er al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. En ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. Een consumentenclub wil koop nu betaal later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen een €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening überhaupt wel kan terugbetalen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de watersnoodramp in Limburg. Sindsdien wordt de schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om de schade te voorkomen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters, die krijgen de voorkeur. Het Radio 10 weer veel zon vandaag, maar uiteenlopende temperaturen. Het wordt namelijk 22 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
25: 10 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug, 14 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, onze dagelijkse knuffelfile, 17 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, daar is de weg helemaal afgesloten. Vertraging 17 minuten.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
5: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

die hoorde je daarvoor Huey Lewis in de nieuws en The Power of Love. Goedemorgen, 10 minuten over 10. Maandagochtend en de maandagmorgen wordt vaak niet gezien als de meest gelukkige dag om te gaan werken. En dan is het ook nog, hou je vast, maandag de 13e vandaag. Dus ik zou zeggen, wees op je hoede. Ook voor het barbecue-alarm, hoor je dat voorbij komen, stuur dan BBQ via de app van Radio 10. Het is namelijk dag 6 van de barbecue 10-daagse. En kom je in de uitzending, dan win je dus een hageltje nieuwe barbecue. Muziek onderweg van Pat Benatar, Coldplay komt eraan, maar eerst The Things We Do For Love.

Sky Full of Stars. Zondag is natuurlijk de grote WK-finale. En ik weet nu al wie er in de finale staat. Wat? Ja, het gaat niet om voetbal, maar de artiesten die je gaat zien tijdens de finale van het WK. Dus bijvoorbeeld Coldplay die je net hoorde samen met Chris Martin in de spits. Naast Coldplay ook Shakira en Madonna en de Muppets. En dat bedoel ik niet Gianni Infantino, maar de echte Muppets in dit geval. Dus aankomende zondag allemaal te zien en te horen. Love is a Battlefield. Dit is Ben Benatar voor je.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu...

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.

0: hij anders doet.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld.
9: 80.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Ja, vanmiddag overal zon, 22 tot 32 graden in Nederland. Wat heerlijk. Met Ilse de Lange zometeen. Maar eerst de Blues Brothers. Radio.

Mocht je een potje hits te gaan spelen dit weekend. En deze krijgen. Het was 1979. The Police met Roxanne. En daarvoor Ilse de Lange met So Incredible bij Radio 10. Een prachtige vrouw. Maar wanneer is een vrouw nou echt prachtig? Het is maar net aan wie je het vraagt. In Zuid-Korea moet de vrouw slank zijn en de huid zo licht mogelijk. In Mauritanië houden ze liever van vrouwen die vol slank zijn. In Japan van een subtiele lichaamsbouw. En in Brazilië gaan ze voor flinke rondingen. Ja, zo zie je maar weer. Iedereen heeft zo zijn eigen versie van The Most Beautiful Girl in the World. Dit

0: Onze eigen Messi. Niet kapot te krijgen. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Ja, het is een compliment en ook een belediging.
0: Ja, zo kan je het kunnen zien.
1: Goed in mijn werk, maar een heel naar persoon. Zo
0: Nee. Ik zie alleen maar de positieve kanten van jou. Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je voor de hele natie in petto?
1: Ja, ik heb even een klein stukje servicebehoefte naar de luisteraars als zodanig ingevuld. Ik heb uitgezocht hoe je nou het goedkoopste van Utrecht naar Spanje en weer terugkomt. Hoe betaal je het minste geld?
0: Besparen zometeen met Nicola Ruijs. En eerst, Mister.

0: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: prijs. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Zometeen in 4x1 een nummer 1 hit van een band die country, rock'n'roll en mariachi ging combineren. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan longen en aan hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen erboven. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Op de A6 bij Almere is een man van de weg gehaald die ruim dubbel zo hard reed als hij mag. Hij scheurde volgens regionale media met 212 kilometer over de snelweg. De man is in elk geval zijn rijbewijs de komende maanden kwijt. Hij moet ook rekening houden met een flinke boete. Als je rijbewijs nog niet kwijt bent en een retourtje met de auto van Utrecht naar Barcelona hebt geboekt, dan kom je daar het voordeligst met een auto die op diesel rijdt. Dat heeft de ANWB onderzocht. Voor die brandstof ben je ongeveer €310 kwijt. Benzine, daar betaal je meer voor, €365 gemiddeld. En verrassend genoeg is de elektrische auto het duurst. Daar betaal je bijna €415 voor. Ter vergelijking, als je met het vliegtuig wil gaan, dan betaal je vanaf €250. En met de trein €190, €200.
4: En hoe lang ben je onderweg met de trein dan?
5: De trein ongeveer hetzelfde als met de auto. 12, 13 uur. En met de auto, ik doe het altijd in een uurtje of 8. Maar ik weet niet hoe dat met
4: anderen zit. Weet je, dit ook op de A6, of niet?
5: Ja, ik mag nu als passagier mee.
4: Oké, okay, heel goed.
5: Ja. Goed, weer veel zon vandaag. Uiteenlopende temperaturen. Het is namelijk 22 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
4: 13 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. De 3 langste, de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Leende, 32 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens, 23. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, er is de weg afgesloten. Vertraging 19 minuten.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
13: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.
14: Oh, lekker.
13: Radio 10.
15: De zomer van 10.
16: Martijn Kolkman.
17: De grootste hits aller tijden.
4: Een hele goede Buenos Dias.

Kevin de Crow met Chariot. En daarvoor Everywhere van Fleetwood Mac. Ja, kijk naar de klok. Het is tijd. De hoogste tijd. 11:11 namelijk. 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je elke dag op dit tijdstip op Radio 10 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een mislukte rocktrack die toch op 1 stond. Maar eerst, in de jaren 80 was de fusion keuken in opkomst. Ja, waarom zou je de Aziatische keuken niet kunnen combineren met de Franse keuken? Of wat dacht je van stampot met Spaanse pepertjes? Maar ook muzikaal kwamen verschillende werelden bij elkaar. Zo was er in Los Angeles een band die combineerde country, rock'n'roll en mariachi. En met succes, want je hoort ze nu in 4x1 op Radio 10. Los Lobos, dit is La.

In de jaren 90 was daar de film Streets of Philadelphia. Nou, die moest natuurlijk voorzien worden van een soundtrack. En dat moest eens gebeuren door Bruce Springsteen. Hij kreeg carte blanche op één wens na. Het moest een echt rocknummer worden. En dat is, zoals je kon horen, compleet mislukt. Bruce vond namelijk het genre rock helemaal niet passen bij de film en gaf er een eigen draai aan. En met succes, hij stond namelijk op nummer 1 met Streets of Philadelphia. En vandaag was hij de tweede in 4x1 met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. En dit is

0: gaf de maandag toch een beetje kleur. Miley Cyrus en Flowers in 4 kreeg. Nog een half uur en dan breekt de beste tijd van deze dag aan. Dan is het namelijk tijd voor de lunch waar jij de muziek gaat bepalen. Wat zou je willen horen om je dag nog beter, leuker of misschien vrolijker te maken? Of welke muziek brengt jou in extase? Goeie vraag, hè? Denk er even over na. Heb je een leuke muzikale suggestie? Geef het door voor Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op maandag. Doe dat via de app van Radio 10. Je kunt dat inspreken of intypen.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up to date.

0: cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Een heerlijke zomerdag vanmiddag in het zuiden, maximaal 32 graden. Met zometeen Whitney Houston, maar eerst It's My Life. Dit

0: Buizen.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemorgen, kerel. Lekker weekend gehad?
1: Ja, heerlijk, man. Het was natuurlijk lekker weer en dat is altijd een beetje genieten.
0: Ja.
1: Weet je nog,
0: ja, absoluut. Ik zou dat ook doen. Lekker buiten.
1: Achter het vleeswalhalla gestaan ook, natuurlijk. Even lekker gepruteld. De barbecue.
0: En zo meteen gaan we over naar de orde van de dag. Om 12 uur, het leukste moment van de maandag. Dan begint de lunch en jij draait verzoeknummers die je binnenkrijgt, hè?
1: In principe wel, ja. Ja. Als je wat leuks hebt waarvan je denkt, ja, maar dat is nou eens even fijn voor de maandagmiddag. En het past ook zo lekker bij Radio 10. Ik weet zeker dat ik een ander ook er blij mee maak.
0: Geef het door via de app van Radio 10. Tik de titel van de plaat in of spreek even een leuk berichtje in. Dat kan natuurlijk ook gewoon in diezelfde gratis app van Radio 10. En zet dat ding nou op je telefoon. Want het kan zomaar zijn dat de barbecue-alarm nog klinkt natuurlijk. Hè? Als je dat voorbij hoort komen, dan stuur je BBQ via dezelfde app voor Radio 10.
1: Precies. En ja, dan moet je wel de app voor hebben. Dus het is altijd handig om op je telefoon te hebben staan. Dus zet hem er maar op. En wil je de Bamramer aanvragen, dat is de eerste die we draaien. Om de middag mee af te trappen, dan ben je ook van harte welkom. Tik de titel van de plaat maar in. Moet een beetje energie in zitten natuurlijk. En kom je in de uitzending om aan te kondigen krijgen van onze Bamrammer broodtrommel.
2: Dan wordt het toch nog gezellig.
1: Zo is dat.
0: Dan meteen na 12 uur bij Jeroen Nieuwenhuizen natuurlijk op jouw raad.

Michael Jackson, Another Part of Me bij Radio 10. Hoor je zo meteen het barbecue-alarm bij Jeroen voorbij komen? Stuur dan BBQ via de Radio 10-app. Kom je in de uitzending, dan krijg je van Jeroen gewoon een hageltje nieuwe barbecue. En natuurlijk de lunch na 12 uur met jouw favoriete muziek. Wat kan Jeroen voor je draaien? Laat het nu alvast weten via de gratis app van Radio 10. Fijne middag en dit is Gustavo Lima.

0: gemaakt door de Nierstichting.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kom, dan zit hij maandagmorgen er weer lekker op. Gaan we fijn de middag in met een uur lang Alles mag op maandag. Nu nieuws, Nicola Ruis.
4: Goedemiddag. In Meppel, Drenthe, zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. En die branden goed. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit hun kinderdagverblijf gehaald. En zij worden nu opgevangen in een hotel in de buurt. Brussel komt na de zomer met een plan voor minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang mogen krijgen tot bijvoorbeeld TikTok of Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit er nu vast tussen het vuil en is het klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis en daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. Ja, we hadden net al een berichtje over hoe je het goedkoopst naar Frankrijk of naar Spanje toe komt. Mocht je dat doen, dan heb je mazzel. Je kan daar het allervoordeligste tanken van heel Europa. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg €1,65. Denk je verderop, in een Spaans dorpje kan het zo €1,40 zijn. Dus tel uit je winst als je die kant op gaat. Maar moet dat ook vanwege het weer? Nee hoor, veel zon vandaag. Uiteenlopende temperaturen. Het is 22 graden in het noorden tot maar liefst 32 in het zuiden.
3: Oké, dankjewel. Dan gaan we eens even op de weg kijken. 25 vertragingen. De top 3 is als volgt. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batendorp 24. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel 26. En A7 Westerbroek-Bremen voor de grens 24 minuten vertraging.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: het een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: deze maandagmiddag gaan we eens lekker spannend beginnen, want daar is Gunther.
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: Ja, ik zeg spannend, want je zit in elektriciteit, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, 220 volt of doe je 380?
1: Ja, tegenwoordig zelfs 400 volt, hè.
0: Wauw, nou, moet je kijken. Je bent bezig met een renovatieproject?
1: Ja, klopt. Een complete houten woning gaan we ombouwen naar de nieuwe norm van tegenwoordig.
0: Ja, juist.
1: Alle nieuwe elektriciteit, de mootkastsysteem erin en ja, alles weer up-to-date.
0: Nou, een stoppenkast eruit en dan een aardlek. Ja. Ja. Heb je er al een beetje uren op zitten ook? Of begin je niet zo vroeg?
1: Ja, we beginnen meestal rond 7:30 beginnen we meestal.
0: Ja, dat zul je wel lusten ook, denk ik, hè? Want man, daar ben je al even bezig.

0: dochter, wat gaan we eten?
1: Ja, we gaan daar lekker worstenbroodjes en taart eten. Mijn collega is jarig geweest van het weekend, die heeft getrakteerd. Dus dan wordt daar een feestje bouwen.
0: Nou, een worstenbroodje gaat er altijd lekker in natuurlijk, maar er moet wel een begeleidend muziekje bij. Wat gaan we doen?
1: We gaan Kaiser Chiefs draaien en Ruby.
0: Lekker! Radio 10, Bam en Rrrr!

0: Man, die was heel fijn. Daarvoor hadden we de Bammerammer, Ruby, de Kaiser Chiefs. Die mocht er ook wel zijn, dacht ik zo.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, die moet er zijn. Ja, helaas. Maandag de 13e van juli. Het is Jeroen Afternoon. Fijn dat je erbij bent. Het is de lunchshow natuurlijk van Radio Team. Met straks top 4000 quiz erin en zo. Maar eerst maar eens een uurtje alles mag. En wat nieuws natuurlijk. Dingetjes die spelen. Als je geheim agent wil worden, dan kun je terecht in Finland. De Finse geheime dienst heeft een vacature online gezet. Ze zoeken geen James Bond-types, maar juist mensen die opgaan in de massa en makkelijk contact maken.
2: Wel?
0: Ja, sowieso handig natuurlijk als je contact maakt om te solliciteren. Kandidaten die Russisch of Chinees spreken hebben daarbij een streepje voor.
2: Oh, dat is jammer, anders voldeed ik er echt helemaal
0: aan. Ja, dan zou je wel gegaan zijn.
2: Geheim agent, ik, ja.
0: En geniet je ook zo van een strak gezonnetje. Let dan even op. Voetbalbond FIFA verkoopt stukjes gras van het veld waarop de WK-finale zal worden gespeeld.
2: Verkopen, zeg je?
0: Ja. Voor een klein stuk van enkele centimeters betaal je €400. En voor een wat groter stuk rekenen ze €2500.
2: Was het geld op of zo bij de FIFA?
0: Geen idee.
2: Moesten ze al die scheidsrechters omkopen?
0: Armoedige bedoeling daar.
2: Ja.
0: Ja, jij hebt net een grasmatje gelegd in je tuin. Anders. Natuurlijk wel, ja, snap ik.
2: Het was geen €400 per vierkante centimeter, kan ik je vertellen.
0: Nee, hè, dat was ongeveer €3 de rol.
2: Zoiets.
0: Ja, nou ja, goed. Maar dit is natuurlijk bijzonder. Er wordt een legendarische wedstrijd opgespeeld. En het is prachtig groen gras.
2: Ja, dat is Argentinië, Frankrijk, geloof ik, hè?
0: Ja, dat denk je wel, hè? Ja, ja. Maar het is vooral heel erg groen en gezond. Want er komt er al die tranen van Messi natuurlijk, hè? Die erop vallen. Constant bewaterd.
2: Ja, precies.
0: Ja. We gaan eens even kijken. Hebben wij nog barbecues, jongens? Hallo, kijk eens in die loods. Hebben we nog barbecues? Ja, dit staat helemaal vol, jong. Wil je er nog eentje hebben? Hou dan even het barbecue-alarm in de gaten. Pak de app van Radio 10 zodra je het barbecue-alarm hoort. Stuur BBQ en val in die prijzen. Ja, dan gaan we eens even kijken wie er allemaal een leuk bericht heeft gestuurd. De bak staat al aardig vol, maar er kan nog wel wat bij. Kom maar door via de app. Hallo.
3: Hi, willen jullie Robert Palmer draaien met de beste Boswells? Leuk nummer voor deze zomerperiode. Dank.
0: Jo, ja, doen we zo meteen even. Dat was Anno Hoenien. Dan hebben we Iris nog.
4: Hallo Jeroen, met Iris hier. Ik heb vakantie en ik zou heel graag Speak Americano willen horen. Dank je.
0: Nou, groeten van mij.

0: Robert Palmer, Best of Both Worlds, hier in ons fijne uur dat heet...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op mijn
0: naam. Ja, Jean-Paul.
2: Ik wil graag een plaat aanvragen voor een collega van mij... die na 10 jaar zijn studie heeft afgerond. Bas, Celebration van Cool and the Gang.
0: Nou, van harte zeg. Doe zo even.
3: Dag Jeroen, met jou hier uit Purmerend. Mijn excuus voor de herrie, want ze zijn alle vroeger bij ons uit de woningen aan het jekkeren.
0: Oh.
3: Maar mijn plaatje zou zijn Papa Joe van de Suite. Dat was mijn eerste singeltje en ik hoor het nog steeds heel graag. Als je die zou willen draaien, heel fijn. Dat gaat het strijken een stuk beter. Dankjewel.
0: Yo.

0: deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier. En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.
8: Yes, alles mag op maandag. Dus ook Cool en de Gang natuurlijk. Hè. Die doen we even lekker.

0: Dankjewel, Wyclef Jean. Hips Don't Lie. Die was voor Sylvia en de vorige voor Jean-Paul zijn maatje. Die geslaagd was Celebration van Cool in the Game.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Ja, nu eentje uit de categorie. Ik ben Kees en ik hou van vlees. Dag Kees.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, hallo. Jij hebt zelf geen barbecue.
2: Nee, klopt.
0: Maar ja, vooral zin in lekker gebakken vlees. Dat vind je lekker.
2: Ja, dat is altijd wel lekker aan.
0: Ja. En je lost dat dan op door...
2: bij een ander te gaan eten.
0: Ja! Dat is wel lekker, hè? Gewoon even lekker zetten.
2: Ja.
0: En dan zeg je, kan ik wat doen of niet? Als alles klaar staat, kan ik wat doen.
2: Daar kom ik.
0: Daar kom jij, ja. Mooi man, help je dan wel een beetje opruimen? Of doe je dat ook?
2: Ja, als dat moet, dan doen we dat ook. Dan doen we dat.
0: Goed zo. Ja. Nou Kees, binnenkort worden die rolletjes lekker omgedraaid. Want al jouw vrienden komen halen waar ze al jaren recht op hebben. Dan mag jij eens aan de slag, maat. Je krijgt een houtskool barbecue. Verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen de Radio 10 Barbecue Schort bij. Ben je helemaal klaar?
2: Geweldig.
0: Lekker, hè?
2: Hartstikke mooi. Ja.
0: Heel veel plezier ervan. En een mooie zomer gewenst met je nieuwe barbecue.
2: Ja, en voor jullie hetzelfde.
0: Oké, Kees. Hoi.

0: Leon Nieuwhuizen, een hele goede middag. Hier Leon. Voor alles mag op maandag. De Fres, Cantara, Pepe, dankjewel.
1: Hallo allemaal, bij Radio 10. En vooral Jeroen natuurlijk. Hoi, met Gabrielle. Ik heb eigenlijk wel zin in Boston, More Than a Feeling.
2: Oh.
1: Daar heb ik even zo in één keer zin in. Ik denk even een knallende tussendoor. Ik dacht, misschien vinden we dat wel even lekker. Ik zou zeggen...

0: een zonnetje gaat schijnen. Het wordt zomer in Nederland, dan komen dit soort dingen weer bovendrijven. The Press en Katara Pepe, die was voor Leon. Nou, een beetje ook voor jou natuurlijk, hè, maar Leon wilde hem heel graag horen. Clifford, doe er nog eens een schepje bovenop, jongen.
1: We gaan even terug in de tijd. 1970, Mingo Jerry met In the Summertime. Ben je er klaar voor? Ik wel. Toedeledokie.
0: Ja, we gaan hem zo meteen doen. Eerst voor Ellen Mieke, Davina Michel. Dit is Duurt te lang.

0: Summertime, Mungo Jerry. Het zonnetje schijnt er net nog een beetje harder door. Bewolking is ook een beetje weggetrokken in het westen, dus dat is mooi. En dan gaan we eens kijken waar we mee afsluiten vandaag. Was de laatste in Alles Mag op Maandag, goed?
1: Voor Alles Mag op Maandag graag Milk Inc. met Walk on Water. Groetjes toe.

0: Dat was die al.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Vakantieveilingen. 18 plus speelbewust.
8: Ja. Serieus? Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus doe het.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nog zo'n lekker uurtje Jeroen Afternoon. We gaan zo meteen de Top 4000 quiz doen. Speel je lekker mee? De eerste nieuws, hier is Nicola Ruijs. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De wet intrekken die ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld is een slecht idee. Dat zegt de Raad van State in een advies. 5 rechtse partijen willen van de spreidingswet af. Zij vinden dat ons land asielzoekers moet tegenhouden. Maar dat heeft volgens de Raad niks te maken met hoe je de mensen die er toch komen opvangt. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog steeds en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brandweer extra moeilijk om te blussen. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens de AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in de vuilniswagen gelegd, met de man er dus nog in. En NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te kunnen controleren. Het Reddit-team weer vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden. Vanavond ook nog lang zonnig. Morgen opnieuw zon met 25 tot 30 graden. 33 graden is het nog ietsje warmer dan vandaag.
4: Dan gaan we eens naar de weg kijken. Zijn er nog vertragingen? Ja, wel degelijk. 27 stuks en dit is de top 3. A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel, 24 minuten. De A7 Westerbroek Bremen voor de grens met Duitsland, 24. En de A50 Eindhoven Arnhem voor Ravenstein, ruim een half uur.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Jeroen Nieuwenhuis.

0: Dat kan natuurlijk wel, maar dit blijft gewoon. Ja hoor, we doen het weer. De
1: Top 4000
0: Quiz. We gaan zometeen vier vragen stellen over die Top 4000... die we aan het eind van het jaar altijd uitzenden. En het is een heerlijk lijstje. Ik kan je altijd aanraden om eens even in te rondneuzen. Die staat op radio10.nl, die lijst. Dan kun je even rondneuzen. Wat is ook alweer het populairst? Wat zijn alweer de lekkerste nummers? Waar? Denk eens gewoon een keer na over je muzikale smaak. En kijk eens of het dan ook echt iets is voor jou, die lijst. Want eind van het jaar gaan we natuurlijk weer samenstellen. Hè? Vergeet het niet, aan de zomer begint dat weer een beetje te kriebelen. En in de tussentijd kun je er nog wat mee verdienen ook. Als we gewoon wat vragen stellen over de muziek die in die lijst staat van het afgelopen jaar. Ik heb een oefenvraag. Als je die eerst nou even beantwoordt, dan weet ik zeker dat je zometeen mee wilt spelen en dat je het ook een beetje kan. Daar komt-ie. In een groot deel van het land vieren kinderen de schoolvakantie. En dan zien ze ook op elke straathoek ineens. Hè? Maar in de Top 4000 kom je ze ook tegen, al gaat het hier om kids van de andere kant van de Atlantische Goot. Wie staat er in de lijst met Kids in America? Wie staat er in de lijst met Kids in America? Van wie is dat? Als je dat weet, tik dat antwoord in, stuur het me snel en speel mee over ongeveer 7 minuten na onder andere Cheap Trick.
2: I want you to want me.
0: Zeg je ja aan de boel aankondigen, dan ben ik hiervoor, hè.

0: Eentje voor Pio Sadora van de Twizandrijke kerel. Ze zei, schat, wat wil je hebben? Een hit. En ik wil in een film spelen. Nou, allebei gedaan. Dit was wel een hit, die film. Ja. Hij regelt het wel even hoor. Samen met Jermaine Jackson natuurlijk, When the Rain Begins to Fall. Maar dat wist jij al lang, hè, Mandy? Dat wist je al lang.
1: Ja.
0: Ja, want jij bent op de hoogte van plaatjes uit de 80's en de 90's. Daar weet je alles van. Ja.
1: Gaan we eens alles.
0: Nou, veel. Veel, ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: Maar even wel een dingetje, want jij zit uit te buiken na de lunch. Heb je dan geen concentratieverlies?
1: Nou, nee. Valt mee,
0: hoor. Dat vind ik altijd heel lastig. Ik eet nooit net voor de show, want dan kunnen we gewoon naar huis dragen. Dan,
1: Oh, ja, ja.
2: Maar je eet ook heel veel, Jeroen.
0: Zeg, ja, dat kan ook. Zullen we het over Mandy hebben?
2: Oké.
0: Hey, we gaan spelen.
3: De top 4000 quiz.
0: En de oefenvraag was, wie staat in de lijst met Kids in America?
1: Kim Wild.
0: Kim Wild, natuurlijk. Nou, zometeen nog eens 4 vragen. Die gaan voor de prijs. Als je alles goed hebt, krijg je het hele pakket. En lukt het niet helemaal, dan kijken we naar hoeveel je wel wist te beantwoorden op een goede manier. En dan ga je die prijzen, nou, zoveel prijzen krijgen dan, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja?
1: Ja, oké.
0: All right, nou luister goed. Daar gaan we.
3: Vraag 1.
0: Het is de dag van de Franse friet. Lekker, hè? Dat lusten wij wel. Of zeg je patat?
1: Heerlijk. Nee, friet.
0: Of patat, friet.
1: Inderdaad, friet.
0: Ja. We hebben een top 4000 hit die er lekker bij past. Wil je me even horen? Is het wel fijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Oh, dat is Los Lobos.
0: Hm? Wat zegt u? Los Lobos?
1: Los Lobos.
0: Nee, dat is niet Los
1: Lobos.
0: Nee, dat is
1: niet. Nee.
0: Nee. Nee. Oh. Nee. Hoe heet het liedje?
1: Een andere. Het... Oh, je weet het.
0: Ja, ja, het past lekker bij, past lekker bij de Franse friet. Nou, dat was de hint. Nou, zegt u maar.
1: Ketchup.
0: Ketchup. Bijna goed.
1: Ketchup. Ja,
0: de
4: la.
0: De ketchup.
1: Ja, de ketchup song.
0: Oh, hey. Ja. Hey, we fijn, hè,
1: ketchup
0: Google?
1: Ketchup song.
0: Ja, fijn.
1: Waar is Google? Nou, nee, dat is
0: goed. Oh, oké. Okay. Dit kan toch echt nog in je opzetten. Nou, helemaal goed. Deze rekenen goed. Maar de hulplijn... ja, dat snap ik. Maar nu ben je er vanaf van de zenuwen. Je hebt al 1 prijs te bakken. En de hulplijnen zijn op. Ja?
3: Vraag 2.
0: Harrison Ford. Die is vandaag 84 jaar oud geworden. Dat is toch wel een van de favoriete acteurs van mij, hoor. Maar dat moet ik zeggen. Natuurlijk als, dat is ook Indiana Jones.
2: Ja, dat is top, hè?
0: Maar ook in Star Wars, natuurlijk als Han Solo en zo. En, maar vooral ook omdat die man is redelijk nors in het echt.
2: Hè? Oh, is dat zo?
0: Hij heeft dat in die rollen ook al een beetje nors uitstraling. Maar in het echt is hij ook behoorlijk nors. Maar hij heeft ook humor. Dat levert een hilarische ding op. Luister heel even goed, het is in het Engels.
5: I think you're still very hot.
6: I've been blessed with this body. Thanks for noticing. Once this little kid, a cute little kid, asked me for an autograph. I gave it to him. He said, thanks, Mr. Hanks.

0: Oh, wel, ja.
1: Ja. Ik twijfel aan jezelf, hè? Kom op. Nee, ja, moet je doen, mooi nooit doen. Goed, Nicola.
2: Ja, 13 juli is het vandaag, een gewone datum. En dat leek 13 juni 2009 ook een beetje te worden. Behalve als jij een fan was van Michael Jackson en een kaartje had voor de eerste show van zijn This Is It-concerten. Er waren natuurlijk 50 concerten die hij gaf, hè, als grote comeback. Om een beetje zijn bankrekening weer te spekken in Londen. Toen, de O2 Arena. Maar het ging helaas niet door.
1: Nee, ik had kaartjes voor de eerste show.
2: Had jij kaartjes voor 13 juli 2009?
1: Ja, net daarvoor was ik in Spanje.
2: Ja.
1: En ik haalde een vriend van me op de luchthaven. Die kwam even op bezoek. En die zegt, joh, Michael Jackson is dood. Ik zeg, je lult, joh, wat is een onzin dit. Die gaat volgende week, treedt hij op en dan ga ik heen. Ik heb vliegtickets geboekt al. Hij was dus inderdaad echt net overleden. Wat een dag was dat, zeg.
2: Weetje, ja, ik zat gewoon thuis.
1: Dat kan ook natuurlijk.
2: Dat kan ook. Nee, ja, die concerten, het is natuurlijk een beetje een open deur dit. Maar ze zouden uiteindelijk niet plaats gaan vinden. Want
1: nee.
2: Een dode artiest kan niet zo heel goed optreden.
1: Er is een hele film over gemaakt, hè? Een documentaire ook. En indrukwekkend wel om die te zien.
2: Dit is het.
1: Ja, er was nog een vraag over te stellen over die comeback tour.
0: Nee.
1: En als je goed op opgelet.
0: Sorry.
2: Ik ga wel zelf al weg.
1: Hoe heette die tour?
0: This Is It.
1: Ja. Oh, en
0: Laar! Ja!
1: Zeg dit gewoon voor! Nou. Daar heb je toch een mazzeltje mee. En er zit hier iemand helemaal rood aangeschoten. En terecht ook.
2: Ja.
1: Zometeen gaat de broek omlaag. Pakken we het tafeltennisbedje erbij. En dan is niet alleen zijn gezicht rood, kan ik je vertellen.
0: Wow, leuk.
1: Nee, zo, hey, hallo. Eens even kijken, waar was de schade voor vandaag? Die eerste, die had je goed. Tweede had je goed. Derde goed. En de vierde ook. Alles is goed. Je krijgt alle prijzen van me. Heel veel plezier ervan, Mandy.
0: Ja, oké, dankjewel.
1: Dag!

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Jeroen Nieuwenhuizen.
12: Wie krijgt er een dikke 10 van jou vandaag? Laat me dat maar eens even weten via de app van Radio 10. Eerst Rick Astley.

0: Ja, spreek me lekker in. Ja, en anders rijdt het natuurlijk niet. Goed, wie heeft er vandaag een dikke 10 verdiend? Het kan ook iemand zijn die het in het weekend eigenlijk al verdiend had, maar ja, daar waren we er natuurlijk niet met dit onderdeel. Dus wil je nog even iemand op dat podium zetten? Doe dat dan nu. Pak een app van Radio 10, tik het in, spreek het in. Het maakt niet uit, maar stuur het nu. Zorg dat je er snel bij bent, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt, en zo werkt het ook natuurlijk. De naam van de persoon erin, de reden waarom die persoon een 10 verdient en hoe je zelf heet. Nou, Nico, doe jij nog eens een keertje even voor hoe het werkt.
1: Maar ik wil heel graag een dikke 10 geven aan iemand die ik niet persoonlijk ken. En de naam van deze persoon ken ik helaas ook niet. Maar zijn daden, die ken ik wel. En die benen groot. Hij was afgelopen zaterdag reed hij over de A58 bij Tilburg. Hij was vrij druk, mensen reden een beetje langzaam. Tot in één keer een beetje de paniek uitbrak. Want wat was er nou? Er kwam een hele familie ganzen. Dus met een aantal grote, een hele hoop kleintjes. Die kwamen doodgemoedereerd die snelweg overwandelen. En hier een beetje een moeilijk eromheen rijden en toeteren. En wat heeft deze man gedaan? Auto scheef neergezet, ervoor gaan staan, wachten. En die heeft gewoon net zo lang gedaan en iedereen tegengehouden, totdat de gansjes keurig over waren, in de slootje zaten en het allemaal hebben overleefd. En het was ook fijn, mensen worden dan normaal boos en zo. Rood op. En iedereen was blij en klapte
0: een
1: beetje.
0: Nou, nogal een move. Want ik bedoel, in principe, als je linkerbaan gebruikt of de rechterbaan gebruikt en je zet ineens je auto stil.
1: Ja, nee, het reed al langzaam, hè, dat wel. Het was niet dat ze nog 140 reden, dat mag niet 100 reden.
0: Oké, en ook gelukkig niet aan de andere kant. Dus de andere rijbaan, daar zijn ze dan niet alsnog plat gereden.
1: Nee, daar waren ze overheen. Hoe ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet. Vertel dat verhaal niet. Mocht je trouwens willen zien op X, daar kun je kijken naar Rijkswaterstaat. En die heeft het filmpje van de heldenactie erop staan.
0: Juist, jongens. Altijd even opletten natuurlijk. Het kan zomaar gebeuren in deze tijd van het jaar, zeker. Nou, bij deze, de persoon die het gedaan heeft.
1: Ja, kom langs.
0: Van harte welkom op het podium zo meteen.
1: Ja, niet met je auto, dat past.
0: Dat kan dan weer niet, natuurlijk. Maar wie verdient er nog een dikke 10? Laat me dat nu even weten. Via de app van Radio 10. Tik het in of spreek het in. Laat ons niet in de steek, hè. Kom op. In de tussentijd.

0: is echt een dikke 10 voor Bas. Omdat hij ons trakteert op een lekker koud raketje. Michel zegt goedemiddag. Gerrit van der Zalm verdient een dikke 10. Hij heeft de buurvrouw Jeannette geholpen met 30.000 bestanden over te zetten van de telefoon naar haar computer.
1: 30.000?
0: 30.000.
1: Wauw.
0: Zo'n telefoon wil je dan ook niet kwijt zijn.
1: Nee.
0: Ingrid, goedemiddag. Ik geef een dikke 10 aan mijn beste vriendin Lucia Cairo. Ik ben heel trots op haar en wens haar veel sterkte met haar heupoperatie. En dan hebben een aantal mensen de microfoon gepakt. Dus even kijken, is dit Hans?
2: Hoi Jeroen, goedemiddag. Ik wil een dikke 10 geven aan Kees Nieuwenhuizen uit Venlo... voor het feit dat hij het huis van zijn dochter getekst, geschilderd... alles heeft die man gedaan. Geweldenaar. Dikke 10.
0: Wauw, goed gedaan. Overigens geen familie van mij.
1: Nee, niet.
0: Nee, je wilde het vragen.
1: Ja.
0: Ik zag het al aan.
3: Mijn buurvrouw Debbie van Vondelen uit Delft... die verdient een hele dikke 10. Staat altijd klaar voor me. En zaterdag heeft ze al mijn ramen en deuren gezeemd. Van binnen en van buiten. Luistert naar me. Geeft tips. Is altijd eerlijk. Het is een super buurvrouw. Debbie van Vondelen verdient een hele dikke 10.
0: Een goede buur.
1: Beter dan een verre vriend.
0: Nou, dan hebben we dan ik hier.
4: Mijn lieve man Kees. Die een dik 10 verdient omdat hij weer een nieuwe airco in mijn zaak heeft opgehangen. Omdat de airco natuurlijk de woensdag voor de hete donderdag het begaf.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
4: En hij heeft hem gewoon, hij heeft weer gewoon een nieuwe opgehangen.
0: Nou goed zo.
4: Dankjewel lieve Kees. Dankjewel schatje.
0: Kijk Inge, dankjewel voor jouw bericht. En dan hebben we nog eentje van Axel.
5: Hallo Jeroen, met Axel, Zuid-Frankrijk. Ik wil een hele dikke 10 geven aan alle brandweerlui die hier bezig zijn om al die bosbranden uit te blussen. En het in de gaten te houden. Dus bij deze, dank je.
0: Yo, nou succes daar allemaal. En ga maar even op dat podium staan, want kijk eens wie daar is. Rutger met... Tien is al handen, ja. Lekker, alsjeblieft. Zo, de maandagmiddag vind ik wel aan. Toch? Jawel. En we gaan door. Om 4 uur hebben we Lex Gaarthuis in plaats van Gijs. En ja, daarvoor Edwin Diergaarde met de grootste in alle tijden natuurlijk. Maar dat niet alleen. Als zijn barbecue-alarm klinkt... zorg dan dat je BBQ stuurt via de app voor Radio 10, hè. Hier nog even zo'n mooi ding tijdens de barbecue-tiendaagse.
6: Dag Jeroen.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club App. Hubo helpt.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
0: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Lekker de rest van de maandagmiddag in, zo dadelijk met Genesis, Pink en Chic. Het is 2:00, het nieuws krijg je nu van Nicola Ruijs.
20: Goedemiddag. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten. Dat deden ze in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er waarschijnlijk nog wel meer aan. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station daar. Volgens justitie viel de man daar die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 van hen zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Een hypotheekadviseur uit Hoorn moet een weduwe bijna een ton schadevergoeding betalen. Hij adviseerde een overlijdensrisicoverzekering, maar toen de echtgenoot van de vrouw in 2024 overleed, bleek die verzekering nooit te zijn afgesloten. Daarmee schond de adviseur zijn zorgplicht, zegt klachteninstituut Kivit. En het ontsnapte zwarte kuifaapje uit Safaripark Beekse Bergen loopt nog steeds vrij rond. Een kleine maand na zijn ontsnapping laat hij zich nog altijd niet vangen. Beekse Bergen zegt dat hij nog wel leeft, want heel af en toe laat hij zich breedlachend nog wel eens zien in de omgeving van Esbeek. Hij blijft volgens de dierentuin dus wel in de buurt. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog en zonnig. Het is bijna 30 graden op sommige plekken. Vanavond ook nog zonnig. Morgen opnieuw zon, je raadt het niet. Met 25 tot 33 graden nog iets warmer dan vandaag ook.
7: Nico, dankjewel. Files dan, 25 op dit moment. En de 3 langste vind je op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Burgerveen door een pechgeval 31 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen het Gaga-aquaduct en de keteltunnel 23. En de A50 is de laatste Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 26.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
26: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10. De zomer.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand Italia. Thuis in Italië. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatje.
15: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op

0: de prijs. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Edwin Diergaarden. De top 4000 flashback neemt zo de huisregels even met je door. En je hoort Kensington.

zangers en zangeressen. Heel leuk allemaal. Nee, dan de nederpop van Frank Boeien. Het Goede Doel, Toontje Lager, Het Kleine Orkest en natuurlijk Doe Maar. De absolute smaakmaker van de vroege jaren 80. Alleen dat Doe Maar voor veel tienermeiden toch wel een nadeel. Je kon natuurlijk maar met één band tegelijk verkering hebben. Dat

leven echt lichter, hè? Can't get enough of your love, babe. En dit is Bonnie Tyler. Is er helaas inmiddels ook niet meer. Maar gelukkig, haar muziek blijft.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: En vanaf hier wordt je maandag echt alleen maar beter, want het is alweer 3 uur. We gaan richting de finish van de werkdag met Madonna na het nieuws van 3 uur inderdaad. Hier is Martijn Nijhuis.
11: Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand in Meppel is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Het datalek bij telecombedrijf Odido wordt ook onderzocht door de consumententoezichthouder ACM. Er werd al onderzocht of de beveiliging wel goed genoeg was. De ACM haakt nu aan om te zien of Odido zich wel aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zal als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK voetbal. Maar de FIFA trok zijn deelname in vanwege een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. En Europa komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok of Instagram. Onder meer Spanje en Denemarken hebben al een sociale media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. Het radioteam weer, bijna overal schijnt de zon. Het is nu ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen opnieuw stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
18: Ja, dat minimumgebruik qua leeftijd voor social media. Ik zeg 80 of zo.
11: Ik vind het een heel goed idee.
18: Ja,
11: ja, zeker.
18: Files, 34 stuks. Ik word er helemaal opgewonden van. Dit zijn de 3 grootste op dit moment. De A4 Rotterdam richting Den Haag voor Delft, 26 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord door Pech, 21 minuten. Nou, de A76 Geleen richting Keulen ben je voor de Duitse grens 41 minuten kwijt.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
24: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10. De zomer.

for the Little River Band. Home on a Monday. Let op het barbecue-alarm. Het is barbecue die naast bij Radio 10. Gaat het alarm af, dan weet je dat er weer eentje uitgaat. En wie weet kun je hem vanavond nog aansteken. Bob Marley. Wat zou die nou weer aansteken?

Je kon beginnen richting de finish van deze werkdag. This is what it feels like. Arna van Buren en Trevor Guthrie. En over gevoel gesproken, zelfs als je nog nooit een relatie hebt gehad, voelt het na dit nummer alsof je net de helft van je inboedel bent kwijtgeraakt. Dit is ABBA op 10. En de winner takes it all.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches on the look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering.

0: Verkeersverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: En wie was ook alweer Mr. Boombastic? Je hoort zijn verhaal zo dadelijk in de doorbraak. Maar eerst Amy McDonald na Billy Ocean.
2: Radio 10. When the going gets tough, the tough gets.

Doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 90 lijkt er weinig te gebeuren voor een jonge Jamaicaan die net terug is uit de Golfoorlog. Overdag is hij marinier en 's avonds probeert hij met een opvallend donkere stem en een aparte manier van zingen voet aan de grond te krijgen in de Jamaicaanse dance scene. Maar buiten Kingston kent vrijwel niemand hem. Dan komt producer Sting International met een gewaagd idee. Hij pakt een Jamaicaanse klassieker uit 1960 van de Faux Brothers. Een nummer waar je eigenlijk vanaf hoort te blijven. Toch legt hij er een gloednieuwe dancehall rhythm onder en vraagt de jonge zanger er zijn eigen draai aan te geven. Veel mensen verwachten dat muziekpuristen het allemaal zullen afschieten, maar het tegenovergestelde gebeurt. Jamaica gaat massaal overstag. En daarna volgt Engeland. Het nummer schiet naar de eerste plaats van de Britse hitlijsten. En daaruit blijkt een klassieker opnemen is één ding. Er een wereldhit van maken is weer een heel ander verhaal. Shaggy is het gelukt. De door.

0: groots weten. Gijs Staverman is vakantie aan het houden. Dat betekent niet dat je zometeen geen muziek, geen geluid hoort hier bij Radio 10. Nee, ze staan te trappelen in de rij. De discjockeys van de collega's om van hem over te nemen. En de keuze is gevallen op niemand minder dan Lex Gaarthuis.
1: Hey, Edwin.
0: Lex, hallo. Jij gaat straks 3 uur lang Gijs op 10 doen.
1: Zeker.
0: En dan doet Gijs altijd rond dit tijdstip een inhoudsopgave van datgene wat er in de show gaat gebeuren.
1: Ik heb het begrepen, stond in de memo.
0: Ja?
1: Het is natuurlijk de meeste muziek in de middagshow, maar je maakt ook kans op een barbecue.
0: Hey.
1: Ja. Mocht ik niet verklappen, maar ik denk, zeg het toch eventjes. De barbecue 10-daagse dendert door, ook in Gijs op 10. En wat heb jij sneakers aan, Ed?
0: Ja, dit zijn sneakers, hè?
1: Welk merk, mag je voor 1 keer zeggen?
0: Nike.
1: Je hoort in Gijs op 10 of jouw sneaker nog wel hip is. Of je daar nog gezien mee mag en kan worden deze zomer. Ja. Ik zou zeker luisteren. Okay. Voor je het weet, loop je voor.
0: Precies.
1: Dus dat en meer in Gijs op 10. Vanmiddag. Ik zie je toch een beetje bang worden.
0: Waarschijnlijk ga jij zeggen dat de sneaker die ik aan heb niet meer kan.
1: Ik zeg niks, we bellen een expert. Want weet als je? Ik het zeg, dan...
0: Het maakt mij geen ene malle moer uit, eerlijk.
1: Ik zal toch even luisteren, Ed.
0: Dat sowieso. Ja. Dan meteen, de meer in de muziek, middagshow, de meer muziek in... Hoe heet het ook alweer? De meer muziek in de middagshow bij Radio 10. Gijs op 10 met Lex Gaarthuis. Veel plezier.

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
4: Ja, nee, ben alweer.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Een bijzonder goedemiddag. Het is de Meer Muziek in de Middagshow. Gijs op 10 in aantocht. Eerst het nieuws van 4 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag Lex. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de gevangenis in... voor het uitbuiten van een jonge vrouw. Die moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij... in de Utrechtse plaats Kamerik... zonder dat ze daarvoor betaald kreeg. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bij zin niet alleen de gevangenis in... maar ook een schadevergoeding betalen van 2 ton. President Trump heeft het opnieuw over de inname van de straat van Hormuz. Bij Fox News zei hij dat de Verenigde Staten... die belangrijke zeestraat zullen gaan runnen... en dat Amerika daarvoor een vergoeding zou moeten krijgen. Je kunt niet verwachten dat we de straat van Hormuz voor niks beschermen, zei Trump. De wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag mat zichzelf overhoop... Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zegt hij nu in een reactie. Hij bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. En als je nog moet tanken, dan zou ik dat sowieso vandaag doen, want het wordt weer onrustiger in het Midden-Oosten. Dus de prijs voor ruwe olie gaat hoogstwaarschijnlijk weer stijgen en daarmee ook de prijs van benzine en diesel. De adviesprijzen voor brandstof worden elke dinsdag bekendgemaakt, morgen dus. Dus je kunt beter nog even snel gaan tanken, want dat scheelt best wat geld. En natuurlijk, veel mensen weten nog steeds niet... niet bij de snelweg tanken, want dat is veel duurder.
8: Zijn er echt mensen die dat nog niet weten?
9: Ik noem geen namen, maar...
8: Hij heeft vakantie vandaag, of niet?
9: Ik zeg niks. Okay, het radioteam weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Ja. Morgen opnieuw zon overgoten en 25 tot 33 graden.
8: Is wel gezellig om langs de snelweg te tanken, vind ik altijd. Kwastje op en even een
9: broodje
8: balletje.
9: Erbij.
8: Je betaalt er ook voor.
9: Zonnebril lekker.
8: Ja, ja, is ook zo. Martijn, dankjewel. Dan over die snelweg gesproken is kijken of het ondanks de zomervakanties in 2 van de 3 regio's toch nog vaststaat. Robin van de regie die weet dat ongetwijfeld. Robin, goedemiddag.
10: Goedemiddag Lex. Nou, zeker wel. 63 files al op dit moment. Op de A2 heb je een 1/2 uur file tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je tussen Zoetewaarde-Rijndijk en Rijswijk-Plaspoelpolder een 1/2 uur stil door bergingswerkzaamheden. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar heb je 20 minuten file tussen Knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein.
8: Ja, misschien hoor je het barbecue-alarm zo wel voorbij komen en win je. Nou, je verwacht het niet. Een barbecue. Je hoort in ieder geval muziek van Wham en The Simple Minds en cabaret van Ronald Goedemond. Zometeen Gijs op 10.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI.
5: Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
17: De zomer van 10.
18: Lex Gaarthuis.

0: Oh ja, bijna voorbij, hè? 4:10, dat komt goed uit, want dan begint het programma Gijs op 10, is mij in de memo verteld. En dat programma Gijs op 10 is er de komende weken niet met Gijs, want die geniet van een verkoelende vakantie. Ja, vond het iets te warm in Nederland, dat kan je hebben natuurlijk. Dus hij is gevlucht naar Spanje. Het is, ja, dat is lekker verkoelend.
1: Ja, hoort nog eens wat. Ja.
0: Je hoort nog eens wat. Ja, nee, maar ik heb het allemaal doorgekregen in één memo van vertel dit nou, dan is het allemaal goed. Maar gelukkig zijn zij er wel, want samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Lex.
0: En de volledige middaggroep. Een hele grote middaggroep.
1: Zo.
0: Ongelooflijk. Ja, Gijs heeft ook zo'n galm mee. Galm van Gijs. Neem ik je mee naar het einde van je werkdag. Wat je gezellig dat je erbij bent. De meeste muziek in de middagshow is hier. En je zou het misschien niet zeggen, maar deze zomer is het alweer 5 jaar geleden dat Limburg te kampen had met grote overstromingen. Woningen, winkels, restaurants en veel meer plekken liepen schade op. Verzekeraars waren uiteindelijk 211 miljoen euro kwijt aan het afhandelen van de claims. Het zou je daarom niet verbazen dat verzekeraars nu vinden dat Nederland meer zou moeten doen om in de toekomst overstromingen en schade door extreem weer te voorkomen. Nou, over het algemeen zijn verzekeringsmaatschappijen nu coulanter dan 5 jaar geleden als het gaat om schade na overstromingen. En gelukkig maar, want je wil natuurlijk niet meteen hoeven stressen als het een beetje begint te regenen.
2: We wilden naar huis fietsen, maar het begon te regenen. Oh, het begon te regenen. En toen gingen we maar een winkel binnen om van de regen af te zijn. En die winkel, die heette de Sissy Boy. Dit is een soort trendy teringwinkel. Ze verkopen kleding, maar ze hebben ook allerlei hippe dingetjes. Hippe dingetjes hebben ze ook. Waar hebben ze dan, Ronald? Nou, we verkopen ze stuiterballen. En een agenda met erop konijnen geborduurd. En een gum in de vorm van een broccoli. En een kookwekker in de vorm van Che Guevara. En een beeld van Che Guevara in de vorm van een kookwekker. En

0: De Boomtown Rats in Gijzel. Vandaag precies 41 jaar geleden dat frontman Bob Geldof geschiedenis schreef met Live Aid. Dat legendarische megaconcert bracht natuurlijk in 85 de hele wereld samen. Boomtown Rats traden ook op, speelden dit nummer in 1979. Het is bijna 4:30. Het is de meeste muziek in de middagshow. Zometeen een voetbalfan in de overtreffende trap. En het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, de KNVB heeft gereageerd op de onverwachte dood van scheidsrechter Rob Dieperink. En het wordt een prachtige week, veel zon. Ik zou er maar van genieten, want het gaat veranderen. Wanneer precies, dat hoor je zo.
0: Ja, dat hoor je zo van Martijn.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels.

0: Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: Eyewear. Alle verf super voordelig.
7: Deze week in de bonus.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Nog lang zonnig, nachttemperatuur graad of 17. Morgen opnieuw erg zonnig, 25 tot 33 graden. Goedemiddag zeg. Straks meer over het weer bij Martijn. Eerst eens kijken naar de verkeerssituatie. Robin van de regie weet precies waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, op de A4 in beide richtingen. Richting Amsterdam een uur file tussen knooppunt Prins Klausplein en Hofvliet. Andere kant op richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk Plaspoelpolder. A16 dan Breda Rotterdam. Een half uur file tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. En op de A28 Utrecht Amersfoort drie kwartier door een bermbrand tussen De Bilt en Maarn.
0: Zometeen nieuwe muziek van UB40 en Alex Warren. Eerst het laatste en belangrijkste nieuws. Kijk je van Martijn Nijhuis in het nieuws van 4:30. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Lex. De KNVB heeft gereageerd op het onverwachts overlijden van Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink. Hij was 38. De arbitrage verliest een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring en ook een fijne collega, zeggen ze. Voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de gevangenis in. Ze liet die vrouw jarenlang zonder salaris werken in een paardenfokkerij en mishandelde haar ook. Ook moet ze haar 2 ton schadevergoeding betalen. In Vlaanderen is het risico op natuurbranden verhoogd, van geel naar oranje. Zeer gevaarlijk dus. Er wordt extra uitgekeken naar eventuele branden. En mensen die de Vlaamse natuur ingaan, moeten vooral niet roken en ook geen vuur maken.
0: Oké, het breidt zich uit, hè, door heel Europa.
2: Zeker. In Nederland gold het verhoogde advies al voor iedereen eigenlijk. Ja. Dus sowieso oppassen als je gaat roken in de natuur. Niet zo'n heel goed idee, denk ik. Het wordt een heerlijke week trouwens, tenminste. Voor mensen die houden van warmte en zon, zegt weerman Robert de Vries.
3: We hebben inmiddels te maken met de 3e regionale hittegolf van dit jaar. En dat is toch wel bijzonder vroeg tijdens de eerste helft van de zomer. En de komende dagen blijft de zomer ook nog vol gas geven, met zeker in de zuidelijke helft van het land tropische temperaturen.
2: Nou, geniet er maar even van, want vanaf vrijdag verandert dat.
3: Misschien eerst de regen- of onweersbui op vrijdag. Maar in het weekend, als de wind naar het noordwesten draait, dan gaat de temperatuur overal een stuk omlaag.
2: Nou ja, omlaag.

0: Ach, het is nog steeds goed nieuws voor zonaanbidders.
1: Met 21 tot 25 graden is het toch altijd aangenaam zomerweer. En mogelijk op lange termijn, in de loop van volgende week, wordt het opnieuw warmer.
0: Ja, voor mensen zoals ik die houden van koud weer en van sneeuw en die al verbranden onder een TL-bak, is er ook goed nieuws. Ja. Over precies 71,5 dag begint de herfst.
2: Oh, godzijdank. Vind ik ook altijd leuk. Weet je wat het is? Ik heb niet iets tegen één bepaald seizoen. Je hebt altijd mensen die zeggen, ik hou het meest van die of het meest van dat seizoen. Dat heb ik niet. Maar ik heb ook niks tegen bepaalde seizoen. Ik vind elk seizoen heeft zijn charme wel.
0: Ja, nou, ik zou het liefst toch wel weer door sneeuw lopen. Maar
2: ik heb hetzelfde met vrouwen. Daar moet ik thuis nog even over praten.
0: Ja, ja.

0: Ja, onze eigen Gijs Staverman had afgelopen week het idee dat hij in een fever dream zat. Het filmpje vind je op de social media kanalen van Radio 10. De afgelopen weken belde ik een paar keer in als een luisteraar. En laten we zo zeggen, Gijs had dat wat laat door.
1: Ja.
0: Moeten we daar nog meer over zeggen?
2: Nou, ik moet zeggen dat het viel mij in eerste instantie ook niet op. Dus nee, laat ik eerlijk zijn. Maar uiteindelijk werd toch wel duidelijk dat zoveel rare luisteraars toch ook weer niet bekend zijn bij ons. Maar ja, het is
0: een korte tijd. Ja. Nou, mocht je dat leuk vinden om te zien, vooral Gijs' reactie is leuk. Het filmpje. Bekijk dat even op de social media kanalen. Je hoorde Alex Warren en Fever Dream bij Gijs op 10. Ja, voetbalfans, het zijn natuurlijk al een beetje rare jongens. Dat kan ik zeggen. Nou ja, dat kan ik zeggen omdat ik er zelf eentje ben.
1: Van een
0: club uit Rotterdam. Daarover straks meer. Omdat ze natuurlijk vaak herinneringen verzamelen aan een favoriete club. Zoals sjaals, shirts, programmaboekjes. Maar de Feyenoord supporter die we gaan spreken heeft wel een heel bijzondere passie. Hij verzamelt namelijk entreekaartjes van wedstrijden.
3: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, want wat ooit begon als een geintje onder vrienden is inmiddels een compleet uit de hand gelopen hobby. Van historische pareltjes tot modernere kaarten. Elk strookje papier heb een eigen verhaal. Erik de Jonge, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Lex.
0: Erik, heb jij een vrouw thuis?
4: Ik heb zeker een vrouw thuis, ja. En die is ontzettend trots.
0: Echt waar? Wat goed. Ja. Heb je een goeie getroffen.
4: Die zijn zeldzaam, maar ik heb wel de juiste gevonden.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, want ik ga sinds een aantal jaar met mijn zoon naar het Kuipie.
4: Ja.
0: En dat is al ik wil niet zeggen een probleem thuis, maar er wordt dan wel eens gediscussieerd van, oh, daar gaat ons halve weekend, weet je wel.
4: Ja, mijn vrouw en ik gaan samen niet naar de Kuip, want zij is voor een andere club.
0: Wat zeg je nou?
4: Niet die meest vreselijke, maar dit kan nog door de beugel.
0: Excelsior, Sparta.
4: Dit is een club die de laatste paar jaar kampioen geworden is.
0: Laten we daar niet over hebben als Feyenoord. Laten wij even onder elkaar, Erik. Nou, gefeliciteerd.
4: Ja, zeker.
0: Zeg, hoe is dit ontstaan, deze verzameling? Want dat begint ergens natuurlijk.
4: Ja, dat is ergens als grap begonnen. Een vriend van mij met wie ik dit ooit begonnen ben, die kreeg via een kaartje. En die zei van, goh, moet je nou eens kijken wat ik heb gekregen. En dat was nog zo'n blanco kaartje waar je eigenlijk niks mee kon. Uit de jaren 60, 70, waar alleen maar het vak en de prijs op stond. Oh ja. Dus ja, nou ja, toch wel geïntrigeerd door geraakt. Van ja, waar zou het van zijn? Maar ja, toch niet de vinger op kunnen leggen. En ja, je gaat dan toch denken wat wil ik nog meer? Laten we het hierbij? Of gaan we kijken wat er nog meer te vinden is? Nou ja, dat meer te vinden is inmiddels wel gelukt.
0: Ja, maar hoeveel heb je er nu?
4: Ik heb er nu ruim 2800.
0: 2800 entreekaartjes van wedstrijden van Feyenoord. Wat is nou precies de lol daarvan, Erik?
4: Ja, de lol, het is een bezigheid. Het is bezig zijn met je favoriete club. Bijzondere seizoenen compleet krijgen. Ik bedoel, de Europese Tour 1969-70. Ja. Waarin Feyenoord als eerste club, laten we wel zijn, als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won. Even benadrukken natuurlijk.
0: Ik ken de reflex, Erik, vooral in tijden dat het wat minder gaat met de club. Benadrukken wij dit heel graag. Ja, doe maar. Ja
4: precies. Ja. Dus ja, dan wil je dat verzamelen. En uiteindelijk denk je, ja, laten we het hierbij. Maar dan vind je toch weer wat anders.
0: Welke mis je nog, Erik? Welke wil je nog heel graag hebben?
4: Ja, dat is echt uit de jaren 60. Feyenoord Servet is dat. En echt hoe ouder, hoe beter eigenlijk. En ook al of het nou een vriendschappelijke wedstrijd is geweest van, ik noem maar wat, Hilversumse Boys tegen Feyenoord of wie dan ook. Ja, het maakt me eigenlijk niet uit. En met name kaartjes uit oorlogstijd, die zijn echt goud waard, om het maar zo te zeggen.
0: Ja. Nou zei je net dat je vrouw het hartstikke leuk vindt, maar even de Hollander uithangen. Wat heeft dit gekost tot nu toe?
4: Ik heb eerder bij collega's van lokale omroep van RTV Rijnmond het voorlopig geschat op, hou je vast, €25.000.
0: €25.000?
4: Ja.
0: Daar kon je vroeger een leuke spits van kopen. Dat gaat niet meer tegenwoordig.
4: Nee, maar een leuke auto. Leuke auto had wel gekund. En ik ben zo'n 10 jaar bezig, denk ik. En 25.000 is echt aan de voorzichtige kant.
0: Ja, en dat vindt je vrouw ook geen probleem?
4: Nee.
0: Wat een wereldwijd, zeg.
4: Ik mag mijn handen echt dichtknijpen.
0: Hey, maar nou zei ik, ik kom ook wel eens in datzelfde voetbalstadion. Ik weet dat je nu met een QR-code op je telefoon of heel misschien nog uitgeprint binnenkomt. Is dat dan niet jammer?
4: Ja, dat is zeker jammer. Ik bedoel, ja, het is de moderne tijd. Daar ben ik me ook zeker van bewust. Maar voor verzamelaars, waaronder ik en nog vele anderen, is het echt wel de doodsteek. Dus nu zijn we echt creatief op zoek naar dat je dan kaarten van genodigden krijgt. Of via. Maar wat je zegt, het is wel een QR-code of met je telefoon. En ja, e-tickets, die heb ik ook wel zat. Maar die ja,
0: toch minder leuk.
4: Toch minder trots op, maar je wil hem toch hebben. Ja, maar ja, het echt verzamelen, dat wordt steeds moeilijker.
0: Erik, mochten er mensen luisteren die genoemde kaartjes hebben, meld je even bij ons via de Radio 10 app. Erik de Jonge, ik vond het onwijs leuk om je gesproken te hebben. En de groetjes aan je vrouw en een standbeeld voor die vrouw. Hey.

0: Klein jeugdtrauma mijnerzijds. Ik ben ooit uitgelachen als 16-jarige aspirant drummer. Door Cesar Zuiderwijk, toen ik probeerde...
1: Dit is toch wel echt heel zielig al.
0: Ja, toen ik probeerde de drumfil Roffel uit Radio Love te spelen.
1: Maar waarom? Ja. Waarom was Cesar Zuiderwijk bij jou?
0: Ik zat bij een muziekvereniging, Soli, in Driehuis. Hallo jongens, als jullie luisteren. En daar was ik tamboer. Dat is trommelaar, zeg maar.
1: Yes.
0: En ik had, ik had grotere aspiraties om drummer te worden. Want dat was echt cool natuurlijk. Ten boer werd een beetje uitgelachen in het dorp. Dus ik had een paar keer achter een drumstel gezeten. En ja, hoogmoed komt voor de val. En ik ben redelijk hoogmoedig van mezelf. Dus ik dacht, nou, dit kan ik wel. Dit heb ik. Op een gegeven moment werd er gezegd, Cesar Zuiderwijk komt een workshop geven. Dus die kwam langs. Toen zei ik, meneer Zuiderwijk, het is misschien leuk. Als ik even laat horen. Ik denk dat ik de drum voor had, Raider Love, kan ik wel even... Ja, dat was al een verkeerd begin. Ik zag hem wel kijken van, nou jochie, laat zien dan. Gek. Dus ik ging zitten. Nee. Ging helemaal mis. Dus ja, toen heeft Cesar mij uitgelachen. En dat was ook volkomen terecht. Toen ik mijn interpretatie gaf, zo heb ik het maar later verteld. Het was een vrije interpretatie van Radar Love.
1: Oh, wij voelen allemaal de pijn hier gewoon.
0: Ja, wel pijn, ja. Ja.
2: Maar ook amusant.
0: Voor de rest van de muziekvereniging daarentegen was het een middag om nooit meer te vergeten in positieve zin. En daarom ben ik mijn plaatjes gaan draaien, maar beter ook. Hè. Je bent bij Gijs op 10. Je hoort het niet met Gijs. Lex hier. Zometeen sluiten we je werkdag af. Buster Poindexter. Had beter mee te drummen. Eerste Acta de Munnik op 10. De kapitein deel 2.
3: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Ja.
1: Eén Gijs op 10, je maandagmiddag. Nou zijn dit twee heetgevoiste mannen, maar ik kan hier toch geen barbecue-alarm in horen. Er kwamen al wat appjes op binnen. Maar mocht je het horen, ook in Gijs op 10 vanmiddag, barbecue-appen als de sodemieter via de gratis Radio 10-app. Dan maak je kans op zo'n gloednieuwe barbecue. Alles erop en eraan voor een hete zomer. Het is inmiddels 5 minuten voor 5. Zometeen sluiten wij je werkdag af. En er is het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin straks?
2: Nou, Amerika stelt opnieuw een blokkade in tegen Iran. En een bekende Haagse cabaretier moest de afgelopen weekend huilen tijdens een voorstelling. Dat is logisch, want het was zijn allerlaatste.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
13: strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Even bollen.

Weer een blokkade in tegen Iran. Zo kunnen Iraanse schepen of klanten het land niet in of uit, zegt Trump op zijn eigen platform Truth Social. Ook zinspeelt hij erop dat de Amerikanen de straat van Hormuz gaan runnen, maar wel tegen betaling. De belangrijke zeestraat blijft dan bevaarbaar, zegt Trump. In delen van Brabant geldt vanwege de droogte een verbod voor inwoners, boeren en bedrijven. Die mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren. Dus niet voor het besproeien van de tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dat verbod kwam was 4 jaar geleden. De Haagse politicus Richard de Mos wordt weer wethouder. Dat was hij 6 jaar geleden ook, tot justitie hem beschuldigde van corruptie. Daarvan is hij later helemaal vrijgesproken. De partij van de Mos, Hart voor Den Haag, is bij de verkiezingen weer de grootste geworden. Later deze week wordt hij beëdigd. En Gijs had het de vrijdag ook al over het pensioen van Harry Jekkers. Cabaretier en zanger gaf gisteren zijn allerlaatste show. Hij nam afscheid van zijn publiek in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dat was te zien bij Omroep West.

0: Ik toch nog. Als hij geen artiest was geweest, dan was hij waarschijnlijk al lang met pensioen gegaan. Want ik wist het niet, Harry Jekkers is inmiddels al 75.
1: Ja, ja. En de laatste keer dat ik Gijs op 10 hier mocht vervangen, heb ik hem gesproken over zijn biografie.
0: Ja.
1: En voor de mensen die denken, houdt hij nou helemaal op met optreden? Niet helemaal. Want hij is van plan om op zijn eigen Finca, hoe heet zoiets, echt een groot domein wat hij heeft op Ibiza, om daar af en toe op te treden.
0: Een soort Dolly Parton, gewoon kom maar naar mij toe. Dat is veel handiger,
1: precies,
0: toch?
1: Kom maar naar mij, dan
0: Snap ik wel. Het radioteam weer vanavond nog lang zonnig, vooral in het zuiden ook nog lang warm. In de nachttemperaturen van een graad of 17. Morgen opnieuw een zon overgrote dag en nog warmer, 25 tot 33 graden.
1: Wij hoeven niet naar Ibiza.
0: Ja, toch? Sowieso niet, nee.
1: Nee, wij zijn allebei geen types voor Ibiza.
0: Precies.
1: Ja. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister, in dit geval onze Flitsmeister, Robin van de regie. Want die weet waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, op heel veel plekken, 440 kilometer ruim op dit moment. Op de A2 Eindhoven-Utrecht sta je een half uur stil tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. Op de A4 vanuit Rotterdam heb je tussen Rijswijk-Plaspoelpolder en knooppunt Hofvliet een uur vertraging door een ongeluk. Omrijden kan het best via Wassenaar. En op de A76 sta je vanaf Heerlen-Noord al een uur in de file. Helemaal tot de Duitse grens door de controles.
1: Sterk als je vaststaat, wij blijven bij je met Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow geef je straks onder andere Imagine Dragons en Tavares. En je hoort op welke sneaker je deze zomer nog een beetje hip over straat kan.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
8: De zomer van 10.
9: Lex Gaarthuis.
8: De grootste hits aller tijden.
1: Voor al die mensen zonder zomervakantie is dit het moment om die laptop snoeihard dicht te klappen. Morgenochtend dan weer even langs de IT-afdeling. Maar dat is morgenochtend. Het is er tijd voor. Ja hoor!

0: Dat waren ze in Heaven Must Be Missing an Angel. Gijs op 10. En de beste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10, 4:15. En als je een grote swoosh op een schoen ziet, dan weet je, dat is een Nike sneaker. En jarenlang gold, tenminste. Dat, ik weet niet beter. Hoe hoger de zool, hoe groter het symbool. Het was toch het statussymbool, zo'n schoen. Maar tegenwoordig hoor je er volgens de deskundigen niet meer bij als je Nike sneakers draagt. Hoe en wanneer dat ineens is veranderd? Want ik heb complete memo gemist. Heb jij hem gehad, Martijn?
1: Ik ben ook ouder dan jij, dus dat zou sowieso gemist.
0: Dat zou kunnen. Dat ga ik vragen aan de man die al jarenlang tot over zijn veters in de sneakerwereld zit. Hij heeft in zijn leven meer sneakers verkocht dan platen. En aan mij heeft dat niet gelegen, want ik heb zeker 4 albums van hem in de kast staan. Want in mijn wereld is hij toch vooral rapper. Maar voor heel veel mensen is het de man van Sneakerjager, Bolletim, Tim Beumers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoor
2: je mij?
0: Jazeker, Tim. Jazeker.
2: Ja, mooi.
0: Hoeveel heb jij er in de kast staan?
2: Dat is een beetje. Ik heb altijd tussen de 220 en 250 paar. En dat fluctueert dan. Nee. Maar ja, het was in januari 2012 waren er 250. Toen was de muur vol met dozen. Dacht ik, nou, meer als dit moet het niet worden.
0: Nee.
2: Maar de 230 die er nu staan zijn 230 andere als dat er toen stonden.
0: En Tim, hoe gaat dat 's ochtends? Ik bedoel, hoe laat sta jij op en hoe lang duurt het dan voordat je hebt uitgezocht welke schoenen je draagt?
2: Soms is het kijken naar het weer, soms is het kijken, oh, ik wil die broek aan vandaag, soms is het dat t-shirt, soms is het die schoenen en dan bouwen we van daar op. Verder gaat het goed met me.
0: En nou volg ik jou al een tijdje als rapper, Tim. Want begon in VSOP en daarna al echt wel een hele lange tijd solo. Geweldig. Maar nou zie ik toch ook wel dat een groot deel van die collectie is van dit merk.
2: Ja, 100%.
0: Ja. Wanneer kwam jij dan achter? Wanneer kreeg jij die memo dat het niet meer hip was? Of heb je dit gewoon zelf in de wereld gevonden?
2: Ik zie dat gewoon wel langzaam gebeuren de afgelopen 10 jaar ongeveer, dat het langzaam de andere kant op beweegt. En dat er gewoon steeds meer factoren komen waardoor dat merk steeds minder populair is.
0: Ja, want ik kan me niet beter in dat het jaar in, jaar uit, decennium in, decennium uit hip was. Waar ligt het aan dat minder wordt?
2: Ik denk, er zijn heel veel verschillende factoren. Er zit een heel groot zakelijk strategisch verhaal aan van een e-commerce man die aangenomen is, een directeur daar, die echt zich gefocust heeft op online zoveel mogelijk verkopen en stoppen met, zeg maar, via de winkels verkopen. Maar dat is een heel saai verhaal op de radio, maar dat is een groot aandeel geweest. En daarnaast, ja, laten we eerlijk zijn, ik weet niet hoe oud jij bent.
0: 42.
2: Dus jij bent een oom of een vader of iets in die richting?
0: Ja, zeker.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, allebei. Ja.
2: En jij draagt Nike's.
0: Ja, ik verzamel ze ook een beetje, Tim, de laatste
2: jaar. Ja, en met jou een hele generatie. Dus je kan niet verwachten dat jouw kinderen dat nog tof vinden.
0: Nee, maar ik weet dat mijn ouders vonden het ook al tof. En ik wilde ze ook graag hebben. Of was ik gewoon een sukkel vroeger? Dat kan ook, hè?
2: Nou ja, kijk, er zijn altijd uitzonderingen. Maar in de regel is het natuurlijk zo dat elke nieuwe generatie of een generatie
0: daarna
2: gewoon iets anders omarmt. En kijk, voor ons, in de tijd dat ik 15, 16 was, mocht je niet met sneakers een horecagelegenheid in clubs of in discotheken in Rotterdam. Er was één tent waar dat mocht, dat was Parkzicht.
0: Ja.
2: En ja, voor ons waren Nike's, et cetera, was bijzonder. Dat was er opeens, dat was nieuw. Dus daar ben je een soort van aan vermarket. En sneakers waren echt een ding. En tegenwoordig, ja, als je nu 20 bent, ja, dan heb je vanaf je geboorte heb je sneakers gehad. En dan, ja, dat is gewoon, ja, dat zijn schoenen, die trek je aan voor de massa. Dus, dus Nike's en Airbubbles, et cetera, ja, dat zag je oom, je tante, je vader, je moeder wel dragen.
0: Precies, maar, dus je kan, het is meer normaal geworden ook om sneakers te hebben. Vroeger was dat toch een heel ding.
2: Ja. Ja, en waar wij New Balance schoenen vonden voor opa's en oma's en voor aardrijkskundeleraren, heb je nu jongeren die vinden dat geweldig. Dus ja, zo gaat het wel. Ja, dat is denk ik ook de cirkel van de tijd een beetje.
0: Misschien leuk voor de webcam dat ik even laat zien nu om toch te compenseren wat ik aan heb. Kijk, ik heb nu een New Balance aan. Ben ik dan nu gaande, Tim, of niet?
2: Ja, zover wou ik niet gaan, maar je bent in ieder geval op de hoogte van de tijd.
0: Is dat toch een Rotterdammer, hè? Die zegt dan toch graag te kleren, Jan. Nee.
2: Maar kijk, weet je, uiteindelijk zijn er gewoon heel veel verschillende factoren. Kijk, uiteindelijk toen Nike niet meer in de winkel lag. Kijk, iemand die niet weet wat er aan de hand is, komt gewoon in een voetlopper of in een actiesport of in een Snipes en die denkt van, oh, nou, die verkopen bijna geen Nike meer. Dat zal wel niet tof zijn. Nou, dan kopen we gewoon al deze andere merken voor mijn kinderen.
0: Ja.
2: En ja, die waren dan en goedkoper en iedereen vond het even leuk. Dus ja, waarom zou je daarna teruggaan naar schoenen van 180 euro... als je voor 100, 110 euro iets leuks kan kopen?
0: Oh, wieso? Gaan ze daarom nu met een rap tempo uit jouw collectie? Kunnen mensen een bod doen? Of zeg je van nee, ik hou mijn Nike's van?
2: Ik ben vakkundig gebrainworst op een leeftijd dat ik nog beïnvloedbaar was. Dus als ik iets anders aantrek dan Nike, dan kijk ik naar mijn voeten, denk ik, dit is niet wie ik ben. Ik ben in de war, dit wil ik niet.
0: Heel goed, jongen, blijf dicht bij jezelf. Hè. Dat is belangrijk, hè? En ook blijven rappen voor mij, Tim, en al die andere fans. Hè, want
2: ik doe
0: zoek
2: mijn best.
0: Zoek hem even op online, dames en heren, en maak een diepe buiging.

0: al die mensen die met deze tropische temperaturen pas 's avonds laat naar buiten gaan. En dan lekker dancing in the moonlight. Top loader hoorde je bij Radio 10. Het einde van je maandagmiddag betekent zometeen een rondje top 4000 in 40 seconden. En natuurlijk het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit er zo in?
1: Nou,
0: in
1: Nederland roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. En ik ga jullie zo'n vraag stellen waar bijna niemand een antwoord op heeft. Waar slapen vogels en vooral hoe?
0: Nou, hoe?
1: Ja, hoe? Ik weet het nu.
0: Hoe?
1: Ik was stom verbaasd.
0: Oké, we horen dat zo.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe.

0: Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Goedemiddag, vanavond is nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Ook morgen veel zon, 25 tot 33 graden maar liefst. Heet. Lekker weer om te barbecuen. Houd het barbecue-alarm in de gaten. Hoor je het ergens op Radio 10, dan app je barbecue via de Radio 10-app. Win je zo'n nieuw ding met alles erop de ram. Eens even kijken hoe het op de weg is. Robin van de regie weet waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op een heleboel plekken op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is de weg gelukkig weer vrij na een groot ongeluk. Wel nog steeds 3 kwartier file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. En op de A20 heb je tussen Schiedam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een auto met pech.
1: Oké. Zometeen lekker rondje top 4000 in 40 seconden. Misschien spelen we dat wel met jou, lijkt mij gezellig. Eerst over naar het laatste nieuws. Dat krijg je natuurlijk van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Lex. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Dat zegt de buitenlandminister Berendsen. Rusland hackte camera's van burgers om zo militaire transporten te kunnen volgen. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel hoeven voortaan niet meer buiten te wachten. Ze worden opgevangen in een pand op het terrein, maar worden dan wel eerst gefouilleerd, zegt de minister Van der Brink. En de brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Wel is de brandweer daar nog volop bezig met blussen. Brand brak vanochtend uit en onder meer een kinderdagverblijf werden ontruimd. Er werden ook 2 NL-alerts verstuurd.
1: Oké, dan nieuws rondom een essentiële vraag die jij zojuist al een beetje voorlegde, Martijn.
3: Ja, nou laten we het breder trekken. Ik was laatst met mijn tante in het dolfinarium in Harderwijk.
1: Ja.
3: We waren bij zo'n dolfijnenshow, ken je wel, hè?
1: Ja.
3: En toen vroeg zij opeens, hoe slapen dolfijnen eigenlijk? En ik weet ook wel, ze kruipen niet in bed en doen een dekentje en zo. Maar hoe dan wel?
1: Dat wist ik dus niet.
3: Ja. Nee. Hebben jullie enig idee?
2: Hoe slapen dolfijnen?
3: Ja. Kijk, als ze gaan dobberen, die drijven helemaal af. Dat kan natuurlijk niet.
2: Maar
1: ik heb er daar nooit een beeld bij gevormd.
3: Gaan ze dan het water uit? Gaan ze op het strandje?
4: Nee, dat doen ze niet.
3: Nou, ik weet het inmiddels. Dolfijnen blijven heel langzaam zwemmen, omdat 1 hersenhelft gewoon aan blijft staan. Daardoor kunnen ze ook blijven ademhalen aan het wateroppervlak. En 1 oog blijft ook gewoon open. En nou, toen had ik een doos van Pandora geopend. Toen dacht ik, waar slapen vogels dan?
1: Ook een goede vraag.
3: Wat denken jullie?
4: In een nest?
2: Nou ja, in een boom. Net als een kip.
3: Een nest is voor de jonkies natuurlijk. Als ze geen jonkies hebben, hebben ze ook geen nest. In een boom. Ja, dat vind ik een goeie.
2: Ja.
3: Maar sommige vogels gaan wel op de grond liggen trouwens. Of in een struik, net als een mens, gaan ze op hun zij liggen. Die zijn blijkbaar bang om te vallen. Maar de meeste slapen inderdaad in een boom. Hoe kan het dan dat ze niet uit die boom vallen? Nou, het antwoord vond ik bij RTV Drenthe.
5: Wanneer ze op een tak gaan zitten en hun spieren ontspannen, grijpen hun tenen zichzelf vast. Zelfs als ze in diepe slaap zijn, laat hun grip nooit los.
3: Ja, het is net als een tang met een veer die dan standaard dicht zit en die dan moet inknijpen om open te doen. Dus als zij ontspannen, dan gaan die pootjes

0: Hij is strak om die tak heen zitten. Ja, dit is toch wel wereldschokkend nieuws, of niet?
1: Nou ja, ik zit wel als, om het een beetje in hetzelfde credo als een kip naar het onweer te kijken. Want ik had hier nooit over nagedacht.
0: Nee, dat ik eigenlijk allemaal appjes, denk ik van, joh, waar heb je het over? Dit wist ik al lang, maar dit kan...
2: Sowieso.
1: Ja, ja. Ik had denk sowieso het verkeerde antwoord eerste antwoord op de vraag... waar slapen volgens wat bij mij in mijn hoofd schoot, was Van der Valk. Maar...

geleden alweer stond hij voor Paleis Soestdijk. Absolute eindbaas Tom Jones. It's not unusual, hoor je. In Gijs op 10, waar ik straks met liefde voor je speel, ook nu Gijs op vakantie is. Top 4000 in 40 seconden spel. Herken 10 nummers in 40 seconden tijd en win 100 euro aan thuisbezorgd tegoed. Kun je kwalificeren voor de volgende vraag goed te beantwoorden? Ik ga zo Anouk voor je draaien. Maar uit welke stad komt zij ook alweer? Uit welke stad komt zij ook alweer? Ik geef geen hints, maar los het op via de Radio 10 app. En misschien speel ik straks wel met jou de top 4000 in 40 seconden spel. Nou, kijk maar even. Radio 10 app is je beste vriend. Zometeen in Gijs op 10.

0: en girl. Op 10. In de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 met Lex. Deze week een wat gezellig dat je erbij bent. En gezellig ook om te gaan spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Dat doen we met Arne uit de Haag. Hey Arne. Ik ga de vraag stellen, want heel Nederland houdt het toch bezig de afgelopen weken.
2: Ja.
0: Ga je het doen?
2: Ja. Ja, tuurlijk.
0: Ja? Want het is natuurlijk een mooi moment om in te stappen naar Ronald Koeman.
2: Dat is een andere Arne.
0: Is het toch een andere Arne? Jammer zeg, dat had ik wel even een scoopje zo in de eerste show die ik vervang bij Gijs graag gehad. Maar ja,
2: helaas. Het is niet anders. Het is
0: zeg
2: niet
0: Arne,
2: anders.
0: Hoe was je dag, jongen?
2: Ja, mooi. Lekker weer. Dus perfecte dag.
0: En daar heb jij van kunnen genieten, want je was vrij, begreep ik.
2: Ja, ik was vrij. En de ene laatste dag dat ik vrij was, dus gezellig doorgebracht met mijn vriendin.
0: Lekker.
2: Dus goeiedag.
0: Of fijn. Ja. Zeg, en heb je dan ook al, lekker weet ik niet. Heb jij dan ook al eetplannen voor vanavond?
2: Ja.
0: Ja, vertel.
2: Mijn vriendin gaat koken vanavond. En het wordt gewoon een aangegeetje. Dus, maar als vriendin, dan gaan we bestellen.
0: Precies, natuurlijk. Ik hoor de vriendin al. Hoe heet je vriendin?
2: Ja.
0: Hoe heet ze?
2: Lisette.
0: Dus Lisette gaat een AVG'tje maken, tenzij jij het goed doet. Dus de druk wordt opgevoerd.
2: Yes.
0: Vanuit moeders de vrouw, zoals ze in Den Haag zeggen, om toch te winnen. Want dan kunnen jullie lekker wat bestellen. Nou ja, dan weten we waar we voor spelen. En jij wist het antwoord op de vraag, de selectievraag. Ja. Uit welke stad komt Anouk, beste Arne uit Den Haag?
2: Tuurlijk, Den Haag.
0: Den Haag, ja, natuurlijk. Ja. Heel goed.
2: Mooie stad achter de deunen.
0: Achter de deunen, natuurlijk. Nou, jij krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen.
2: Top.
0: Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Ja. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt, Arno, om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro thuisbezorgd goed. Als het niet lukt, hij heeft ze achtergelaten tijdens zijn vakantie, dan krijg je de troost-ass, de Gijsblokkies. Dat is ook mooi, hoor.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Met dit hete weer, Gijs in je glas, er is niks mis mee. 10 fragmenten raden, dat is het.
2: Yes.
0: Ik zou willen vragen, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Gaat Lisette je helpen of doe je het alleen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, Lisette.
2: Tuurlijk.
0: Klaar voor?
2: Yes.
0: Daar komt je eerste fragment.
2: Anouk.
0: Ja, ik denk, je zal toch niet op date. Inderdaad, Anouk en girl.
2: Yes.
0: Eerste goed, volgende fragment.
2: Pas.
0: Pas, heel goed. Als je niet weet, gewoon pas roepen. Gaat allemaal van je tijd af. Brian Adams en Mel C hoorde je When You're Gone. Nou ja, jij hoorde het niet, maar je hoorde het wel.
2: Nee, ik had het niet geweten. Nee.
0: Nou, kan gebeuren. Dit is jouw volgende fragment. Everybody.
2: Jezus.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Feel good?
0: Nee.
2: Pas,
0: ja. Rosella en Everybody's Free. Ik hoor cynisme op de achtergrond al stijgen.
2: Ja.
0: Hij is moeilijk, hè? Ja. Arne, even rustig ademhalen. Dan gaan we. Adem in.
2: Yes.
0: En adem uit.
2: Ik ben er klaar.
0: Oké, dan gaan we door met het volgende fragment. Arne, pas.
2: Sorry.
0: Nog 22 seconden op de klok, Arne. En we hebben er één goed. Het goede nieuws is, je moet er nog maar 9. Daar ga je.
2: Sex on the beach.
0: Kijk, die weet hij dan wel meteen.
2: Sabrina.
0: Ja, heel goed. Nou, Sabrina was niet goed, maar Sex on the Beach was alles wat we nodig hadden.

0: die gitaar die je hoorde, maar het was wel de gitaar van Lenny Kravitz. Fly Away. 15 seconden. Nog 8 te gaan, Arne. Kom op. Toon de liefde. Arne?
1: Pas.
0: Het bleef stil in Den Haag en dit was stil in mei.
1: Ik heb een blackout. Een Haagse blackout.
0: Een Haagse blackout. Dat is wel een van de mooiere blackouts, maar toch is het vervelend. Arne, kan ik iets doen om de blackout nog te doorbreken of zeg je ga maar door?
1: Nee, ga maar door.
0: Ga maar door, prima. Arne, kom op. Nee, Els. Het is oud.
1: Bee Gees was het.
0: De Bee Gees was het, ja. Het is wel te laat.
1: Ja, maar het was te laat.
0: Tragedy.
1: Ja.
0: En zo heet het liedje ook. Nog 3 seconden, Arne. Kom op, jongen. Nee, het zit. Kate Bush, ja.
1: Het was toch moeilijker als ik dacht.
0: Nou, ik vind dat een hele adequate samenvatting van de afgelopen anderhalve minuut.
1: Sorry hoor.
0: Nee jongen, geef niks. Ik vond het knaat al gezellig. Maar het wordt wel een AVG'tje, ben ik bang.
1: Ja, niks aan te doen, maar ik vond het wel leuk om mee te doen.
0: Nou, ik vond het knijtergezellig om jou aan de lijn te hebben. Doe de groetjes aan Lisette.
1: Ja, doe ik.
0: Lisette, aan jou heb ik niet gelegen, hè?
1: Nee, zeker niet. Lach mij.
0: Kook ze eet smakelijk en een heerlijke avond in die prachtige stad achter de duinen. Dag Arne!

0: knijterhard uit de 90s, Mr. President en Coco Jumbo in de zomer van 10. En zeg je 90s en zeg je 80s, dan zeg je die leuke podcast met ome Gijs. En ook al is hij op vakantie, jongens.
1: Ja.
2: Wat een tijd.
0: Hij presenteert gewoon nog op, ja, bijvoorbeeld Spotify.
2: Met Gijs Staverman.
0: Of Kijk.nl of Radio10.nl met de beelden erbij. Wat een tijd. Hij spreekt de helden uit de 80s en de 90s. Ditmaal, want nieuwe maandag, nieuwe uitzending online. Peter-Jan Rens.
1: Dat was een verhaal.
0: Meneer Cactus en Geef Nooit Op. En ja, die is ook ooit geboren, Peter-Jan Rens. Weten weinig mensen. Maar hij vertelt dus in deze uitzending van Wat een Tijd hoe dat precies is gegaan.
3: Je zegt allemaal zoveel dingen waar ik even over na moet denken.
4: Ja, ik zie het, want er zit een enorme frons in je voorhoofd opeens. Ik ben op de Rijksweg, wat nu de A2 is, ben ik op de motor geboren. Dus mijn moeder had op een bepaald moment achter bij mijn vader op een BSA-motor, had ze mij in de broek zitten. Dus Jeetje. Ik ben op de motor geboren.
3: Jeetje.
4: Ja.
3: En zijn dit verhalen die niemand nog weet?
4: Die weet ook niemand, nee.
3: Nee.
4: Maar dat gebeurt dus zo.
3: Ik vind het een bijzonder verhaal.
0: Ja. Gijs moest hier even een paar weken van bijkomen. Vandaar zit ik er. Peter-Jan Rens dus in de nieuwste aflevering van Wat een Tijd. Echt te beluisteren waard. Heel erg leuk. Hij vertelt ook dat hij zo weer terug zou willen met een talkshow. Peter-Jan.
1: Ja, dat wil iedereen natuurlijk.
0: We zouden zeggen, Peter-Jan, geef nooit op. Hè? Om maar een beetje in de termen te blijven. Wat een tijd vind je onder andere op radio10.nl. Zometeen de nieuws van 6 uur met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, Europa komt met een eigen afweersysteem voor raketten. En een uitvaarbedrijf uit Oorschot laat zijn rouwkaarten sinds vandaag bezorgen door vrijwilligers.
0: Oh?
1: Waarom? Dat hoor je zo.
0: En dit hoor je ook straks.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Radio. Gezellig, je bent bij Gijs op 10. Je maandagavond trappen we straks af met Journey. Don't stop believing. Eerst het nieuws. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Goedenavond, Lex. Europa wil zich beter kunnen verdedigen tegen Russische raketten. En daarom komen 10 Europese landen, waaronder Nederland en Oekraïne, snel met een eigen afweersysteem. Nu worden nog vaak Amerikaanse Patriot-raketten gebruikt, maar daar is een groot tekort aan. Oekraïne wordt bijna dagelijks aangevallen en kan er niks tegen doen. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het er te onveilig werd, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. Dat maakt het veiliger, zegt de minister tegen Hart van Nederland.
14: Dat daar beveiliging bij kan zijn, het een afgeschermde locatie is, zodat echt de toegang tot het gebouw is gecontroleerd en voldoende beveiliging aanwezig is. Het is niet meer op een veld of in de openbare ruimte, het is echt in een gebouw en daarmee kan de veiligheid worden gegarandeerd.
20: Ja, 's avonds gaan ze dan, als het nodig is, met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien. Tenminste, als het met water is uit sloten en rivieren. Er is nog geen drinkwatertekort, maar de drinkwaterbedrijven raden wel aan om in de piekuren zuinig aan te doen. En een uitvaartbedrijf in Oorschot laat de rouwkaarten sinds vandaag bezorgen door vrijwilligers. Want sinds gisteren rekent PostNL €3,25 per kaart in plaats van €1,40.
21: Schofterig.
20: Ja, zij zeggen, ja, als we willen dat het op tijd aankomt, dan doen we het met pakketbos en dat is veel duurder. Moet natuurlijk de volgende dag in de bus liggen.
21: Ja.
20: Maar ja, bij 50 rouwkaarten, wat een beetje het gemiddelde is, is het meer dan €100 extra. Nou, het uitvaartbedrijf begon dus een WhatsApp-groep vol met vrijwilligers. En die willen die kaarten dus wel voor het oude bedrag bezorgen. Maar veel van hen zeggen ook, ah joh, doe gewoon voor niks.
21: Wat mooi. Ja.
20: Dat scheelt dan toch weer.
21: Een harte sprongetje.
20: Nee, inderdaad, mooi. Vind ik ook. Het radioteam weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht temperaturen van een graad of 17. Morgen opnieuw een zonovergrote dag. En gewoon nog warmer, 25 tot 33 graden.
21: Martijn, dankjewel. Dan naar het radioteam verkeer door Flitsmeister Robin van de regie weet waar ik vast staat. Robin, goedenavond.
22: Goedenavond, Lex. Op nog een heleboel plekken. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bijvoorbeeld. Nog een half uur vertraging tussen Hoogmade en Delft. Op de A13 Den Haag-Rotterdam, daar sta je 20 minuten stil door een auto met pech tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar heb je ook een half uur file tussen knooppunt de Ridderkerk en Terbrechtseplein.
21: Zometeen misschien wel het barbecue-alarm, want heb jij het al gehoord? Ik ook niet, gelukkig maar. Betekent dat je nog kans maakt op een prachtige houtskool-barbecue met alles erop en eraan. Als je het barbecue-alarm hoort, stuur dan barbecue of iets wat erop lijkt. Wij komen er wel uit via de app van Radio 10.
23: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
25: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
26: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
27: Praxis.
28: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
29: De zomer van 10.
30: Lex Gaarthuis.

0: De meeste muziek in de middag, maar zeker ook in de avondshow. Het is hem, ja hoor, zeker weten. Met Gijs, heerlijk op een welverdiende vakantie, maar... The show must go on and the show does go on. Want ik zit hier, hoi, ik ben Lex, met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Lex.
0: En de volledige middag- en avondcrew.
2: Hallo!
0: Hoor, toch is wat een gezelligheid. We zijn bij je tot aan 7 uur met Gijs op 10. En deze week, het is afkikken geblazen voor de mensen die ervan houden. Ik heb denk ik bijna alle wedstrijden gezien. En waarom? Ja, terwijl ik de wedstrijden kijk, denk ik ook soms, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het WK voetbal komt ten einde deze week. Grande finale is pas zondag, maar het gras waarop die finale wordt gespeeld staat nu al te koop. En stel dat je een stukje historisch WK-gras wil bemachtigen, dan moet je daar €390 voor lappen. Voor een wat groter stuk ben je meer dan €2500 kwijt. En als alle stukken verkocht zijn, is de FIFA zo'n €10 miljoen rijker. Ja, het is weer een bijzonder hoofdstuk rondom dit WK-voetbal. Eerder was er natuurlijk al ophef over de ticketprijzen en de teruggedraaide rode kaart voor Amerika. 2 jaar geleden, tijdens het EK, was er ook al ophef. Maar toen hadden we het toch over hele andere dingen.
1: In Duitsland hadden we het EK, hè, nou, best ver gekomen nog met het Nederlands elftal. De haarband van Memphis, weet je nog? De hoofdband met nummer 10 erop. Dat is ook weer ophef. Allemaal mensen die er wat van vonden. Dus je denkt, laat die jongen lekker, toch? Dat is een modedingetje, dat doen die voetballers. Quincy Promes heeft een enkelband, hoor je ook niemand over.
3: Dit is Gijs op 10, Lex Gaardhuis.
4: Radio 10.

0: lekker na een barbecue of zo. Even een espresso. En Martijn Nijhuis zet een verse voor me neer zojuist. Geweldig.
1: Ja, dat verwacht Gijs ook altijd. Massage, autowas, koffietje, dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Aardige woorden.
0: En die eerste twee dingen, wanneer komen die dan?
1: We hebben nog lange tijd te gaan.
0: Prima.

0: Klein alarmpje, want het is lekker weer. Dus vonden we bij Radio 10 hoog tijd voor de barbecue 10-daagse. En dat betekent dat er een prachtige Napoleon barbecue op het spel staat. Hoor jij het barbecue-alarm? Dan app je naar de studio het woord barbecue of iets wat erop lijkt. En ja, hoor je dan je naam? Dan is het feest. Betsy?
1: Nee!
0: Ja, Betsy!
1: Oh, wat geweldig! Oh, wat geweldig!
0: Betsy, wat was jij er snel bij, zeg?
1: Oh, ja, maar ik heb steeds het idee dat die iPhones sneller zijn.
0: Is dat zo? En jij zit met een, ja. Jij zit met een Android?
1: Ja.
0: Liever, dat zijn de beste telefoons. Ik ben ook team Android. Kan ons dat schelen?
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Dan maar niet hip. Wij zijn lekker praktisch. Zeg, Betsy.
1: Oké,
0: okay.
1: Ja.
0: Hoe zit jij barbecue technisch in de wedstrijd, in het leven op dit moment?
1: Nou, een tafelmodelletje.
0: Oh. Dus jij...
1: En er kunnen nog 3 kleine pootjes onder.
0: Oké, okay. En ik hoor dat jij daar een beetje het lachertje van de buurt mee geworden.
1: Nee.
0: Je wordt eigenlijk in de wijk niet aangekeken in de barbecue. Zo, nee, ja, nee. Van dat tafelmodelletje. Dat is Betsy. Ja. Oh, no.
1: Nee, dat is niks voor mij eigenlijk, hè?
0: Betsy?
1: Ja.
0: Er gaat veranderingen komen, want binnenkort weten mensen echt dat jij aan het barbecuen bent en niet aan gourmetten.
1: Kijk.
0: Gefeliciteerd, jij wint een houtskool barbecue. Deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues en we doen er een Radio 10 barbecue schort bij.
1: Geweldig, dankjewel. Oh.
0: Gefeliciteerd, heel veel plezier ermee. Stuur je een fotootje als je hem voor het eerst in de fik steekt.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Geweldig,
1: dankjewel,
0: Betsy. Fijne avond.
1: Doei.
0: Hoi, hoi. Ja, mocht je nou denken, ik heet geen Betsy en ik heb geen barbecue gewonnen. Goed nieuws, want de barbecue 10-daagse duurt nog eventjes. Dus er zijn heel wat kansen. Hoor je dat barbecue-alarm?

0: barbecue 10-daagse die nog niet voorbij is, hè. Dus lekker blijven luisteren en scherp zijn op dat barbecue-alarm.
1: Het vergeetmenietje.
0: Ja, zometeen ruimte voor jou. Vergeetmenietje. Wat is nou een liedje dat je heel lang niet meer hebt gehoord? Ik heb er de ruimte voor. Stuur het maar in via de gratis Radio 10-app. En de leukste, of meest originele, of de meest bijzondere draai ik straks voor je. Dus kom maar door. Straks ook het nieuws met Martijn. Maar Martijn, wat zit daarin?
2: Nou, Europese landen gaan hun eigen raketafweer bouwen. En Lex, hoe goed ken jij John de Mol eigenlijk?
0: Redelijk. Wat dan?
2: Denk erover om een petitie te beginnen voor het behoud van langlevende liefde.
0: Oh jee. Zometeen meer met Martijn in dit nieuws.

0: de prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
10: Sloopmelk.
9: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
10: Sloopmelk.
9: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: lang zonnig. Vannacht graad of 17. Morgen weer erg zonnig en heet. 25 tot 33 graden maar liefst. Radio 10 verkeer dan krijg je van Robin van de regie. Robin, goedenavond.
1: Goedenavond. Nog 90 kilometer files totaal. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam nog 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plaspoelpolder. Op de A13 Den Haag-Rotterdam sta je 3 kwartier stil door een auto met pech tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. En op de A16 Breda-Rotterdam heb je 20 minuten file tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein.
0: Wat is jouw vergeetmenietje? Laat het me weten via de gratis Radio 10 app. Dat liedje dat je al heel lang niet meer hebt gehoord op de radio. Kan ik hem straks voor je draaien? Krijgen nu het laatste en belangrijkste nieuws van natuurlijk. Onze Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
2: Goedenavond Lex. Europese landen die gaan een eigen systeem maken om zich te beschermen tegen Russische raketten. Volgens premier Jetten is dat nu hard nodig. Er is een groot tekort aan Amerikaanse raketten die nu gebruikt worden. Het Rode Kruis zegt weer veilig hulp te kunnen verlenen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is kunnen voortaan terecht in een pand op het terrein. Eerder moesten ze nog buiten wachten. Toen ontstonden vaak opstootjes. En waterschappen raden aan om zuinig om te gaan met water. Maar er is nog geen tekort aan dat water. Wel kan de druk hier en daar wat lager zijn. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen trouwens overdag een sproeiverbod met water uit sloten en rivieren.
0: Oké. Okay. Ja, dan actie in de taxi. Want jij wil de barricades op, begreep ik, Martijn.
2: Nou, laten we eerst even overleggen. Want jij kent John de Mol beter dan ik. Het zomerseizoen is weer begonnen op televisie. En de Telegraaf klaagt een columnist er al over. Want ja, waarom zijn er nou geen leuke programma's in de zomer, maar vooral herhalingen?
0: Ja.
2: En ook mijn favoriete datingprogramma, Lang Leven de Liefde, heeft de zomerstop. Dus ik denk, nou, laat ik opzoeken wanneer het weer terugkomt. 7 september. Maar er stond bij, laatste seizoen.
0: Wat?
2: Ik ben er even ingedoken. Nu blijkt dus dat alle afleveringen die dus worden uitgezonden zijn al opgenomen. Dus ja,
0: Er komt geen nieuwe. Daar was ik ook helemaal niet van op de hoogte.
2: Nee, ik denk dat het ook al is afgebroken inmiddels. Want dat is al een poosje geleden. Dus ja, het is gewoon definitief zoest. Ik bedoel, dit is gewoon, ja, Nederlandse cultuur. Laten we eerlijk zijn. Het is herkenbaar, het is grappig. Je denkt, nou, mijn liefdesleven valt wel mee. Ook belangrijk.
0: En vooral heeft, dat heb ik altijd.
2: Precies. Zoveel iconische momenten opgeleverd. Kijk jij het wel eens of niet?
0: Zeker weten.
2: Nou ja, Patin, heb jij vast ook wel die vrouw gezien die zich heel thuis voelde in de villa?
3: Scheet laten. Zo, vind je dat erg?
2: Nou, hij vond het grappig, maar ook wel een beetje smerig. Is ook niks geworden trouwens. En dan heb je nog die mensen op leeftijd die even losgingen op de bank.
4: Ja, weet je wel, ik nergens zin in, hè? Om jou eens eerlijk in je oor te bijten.
3: Maar ik moet even vragen.
4: Mag ik je oor bijten?
3: Right.
2: Oh. Deze mensen waren ouder dan mijn ouders.
0: Dit was een beetje, smerig. Zijn.
2: Ja, dat is heel vies. En daar had je ook nog die man die dodelijk een voetbalwedstrijd ging kijken. Die hebben we heel veel gezien op TikTok
0: ook. Ja.
2: Wat een verhaal toch? Die negeerde die vrouw helemaal en zei, waarom kijk je nou niet? En toen eiste die daarna ook nog hapjes van haar.
5: Zou jij straks daar een paar stukjes kaas aan willen steken?
6: Nou, kun je zelf ook?
5: Nou, dat vind ik allemaal niks, hoor. Dat vind ik niks.
2: Nee, dan wilde die vrouw toch niet hebben. Als ze geen hapjes kon brengen, geen tv kon kijken, dan was het helemaal niks.
0: Nou, dat vond ik wel terecht. Ik herken dit heel erg van bij mij thuis.
2: Ja, precies. Ja. Jij moet altijd de kaashapjes halen. Nou, en dan heb je nog de mensen die totaal anders zijn natuurlijk.
7: In ons vorige huis had ik een kerstdorp ook gemaakt in huis. Ik had allemaal huisjes met lichtjes en straatjes en lampjes en bergjes. En buitenom het hele huis heen.
3: Kerst vind ik het ergste wat er is.
0: Deze was ook heel goed, ja.
2: Nog eentje doen, want dit is toch wel echt.
0: Parels, zeg,
2: dit was wel een verhaal waarvan ik dacht, nou ja.
8: Ik heb een relatie van 6 jaar lang gehad.
3: Zo.
8: Nou, die ging er liever van door met mijn moeder.
2: Ja. En maar lachen ook. Ja, als je moeder toch met je relatie ervan door gelijk met z'n vrede. Denk jij dat John de Mol gevoelig is voor een petitie?
0: Het ligt er een beetje aan hoe je het brengt, Martijn. Wat ben je van plan?
2: Ja, ik wil niet mijn contract kwijt, want. Maar denk jij dat als ik nou een petitie begin met handtekeningen en zo, dat hij daar een beetje gevoelig voor is?
0: Misschien een klein envelopje ernaast.

0: jullie. Je kunt er nog bij zijn, er zijn nog een paar kaartjes. Van Dikke Hout, je hoorde Stil in mei op 10.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, Ton, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, jij appt ons met een prachtig vergeet me nietje. Maar we bellen wel midden in een dagelijks ritueel wat jij hebt met je dochter.
2: Nou, niet eigenlijk, omdat ze een week op campus. Dus deze week zorgen wij voor de kat.
0: Oh, wacht eventjes, dus het is een oppaskat.
2: Ja, bij mijn dochter thuis. Dus ja. Daar ben ik nu.
0: Oké, okay, en je was net van plan om de kat eten te geven. Dus die zit nu heel hongerig naar jou te kijken.
2: Hij heeft net eten gehad.
0: Oh, hij heeft net eten gehad. Oh, gelukkig. Nee, maar dat we niet het dierenwelzijn in de waagschaal stellen met dit radio-item. Dat zou ik niet willen. Nee.
2: Nee hoor.
0: Dierenvriend, hoe heet de kat?
2: Hi.
0: Hi.
2: Ja, hi.
0: H-A-A-I, want vinnig beestje?
2: Ja, ik weet het niet, dan komt hij schijnbaar, ik weet het niet. Ik heb geen idee waarom hij haai heeft.
0: Vraag dat nog even aan, laat het ons weten, ja. Dan vermelden we het in de podcast, geen enkel probleem. Zeg Ton, even over jou, vergeet me niet, waarom deze?
2: Een fantastisch liedje natuurlijk. En het schoot mij net te binnen toen ik zat te luisteren. Oh. En het schoot me gewoon te binnen en heb ik wel vaker. En dan bel ik even of dan heb ik even.
0: Oké, okay. Nou, geweldig.
2: Ik vind het een geweldig nummer. En het is ook een, volgens mij nog een One Day Fly ook.
0: Ja, nou, ik vind vooropgesteld, Ton, iedere reden om dit liedje te draaien vind ik een goede reden. Dus als je had gezegd, nou ja, ik keek net om me heen in het huis van mijn dochter en ik dacht, nou, Wild Places, dan had ik dat ook goed gerekend. Dat is geen enkel probleem. Ja, Duncan Brown, ik ga met liefde voor je draaien. Ton, dankjewel.
2: Hey, dankjewel. Succes nog.
0: Fijne avond, tot later.
1: Het vergeet me nietje.

0: Het vergeet me nietje van Ton van den Berg. Kat eten geven en dan naar deze luisteren. Goeie volgorde. Duncan Brown, you're the wild places in Gijs op 10. Het is er tijd voor...
1: De crypto-knijter, knaller, knoeper. Ja. Of zoiets.
0: En dat is toch elke keer weer spannend, want normaal gesproken verkryptiseer ik dan weer een liedje wat ik straks ga draaien in Leven na 7. Zodat team Gijs het kan raden. En als team Gijs het niet raadt, dan kan team luisteraar in de Radio 10 app klimmen. Om het alsnog te raden, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Want daar is hij, dames en heren, een applaus voor. Woutertje Kooijman. Je hoort het straks in de Leven na 7. Want ja, ik zit hier en ik heb ook een gezin. En ik moet ook af en toe naar huis, weet je.
2: Ja, ja.
0: Wout, hoe is het, jongen?
2: Nou, nog goed.
0: Nog goed.
2: Ik ben benieuwd hoe het me vergaat deze week met de crypto-knijter.
0: Nou, anders ik wel. Het zou namelijk de eerste keer zijn dat ik mijn eigen item tot een goed einde weet te brengen. Want het is tot nu toe, als jij het programma vervangt en ik hier zit...
2: Nog niet gelukt.
0: Tot mijn grote schaamte. En ik word er ook om uitgelachen bij elke bushalte in de Betuwe. Het is nog niet gelukt.
2: Nou, ik heb hem makkelijk gemaakt.
0: Je hebt hem makkelijker gemaakt. Een plaat die je straks gaat draaien, cryptisch omschrijven. Hij heeft hem makkelijk gemaakt. Je weet wat dat betekent als ik wat zeg. Dan wordt hij meestal niet geraden. Dus team luisteraar, let ook op. Team Gijs zit er scherp klaar voor.
2: Ja.
0: De cryptische omschrijving, Wout. Hou ons niet langer in spanning.
2: Niet liefde, niet roem, maar iets dat rinkelt staat centraal in dit lied.
3: Money, money, money?
2: Nee.
0: Oh, meestal als Lisanne een gok doet, is het ook meteen goed. Dus kan je hem nog één keer doen, Wout?
2: Ja, niet liefde, niet roem, maar iets dat rinkelt staat centraal in dit lied.
0: Ja, ik zou ook iets denken met geld wel, hè?
2: Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Dat zou kunnen.
4: Money talks of zo?
2: Nee.
0: All About the Money van Meja.
2: Ja!
0: Dit was een wilde gok.
2: Ja.
0: Oh, maar nu leg ik de lat wel hoog voor de rest van de week. Dat is jammer. Ik kan hier eigenlijk niet meer overheen.
2: Dit was even warm draaien.
0: Het is een puntje voor Team Lex in dit geval. En ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar dat voelt goed.
2: Lekker, hè?
0: Ja, dat voelt goed. Over goed voelen gesproken. Zometeen Leven na 7, Wouter Kooijman.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Deze week in de bonus.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
3: Met zo direct een ode aan iets wat pas echt belangrijk wordt als je het niet hebt. Sporttops komen eraan. Eerst het nieuws van 7 uur. En dat wordt gelezen door Martijn Nijhuis.
4: Ja, goedenavond. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou die brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen in Woerden moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten kunnen worden geleverd, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. In Rusland is een politicus opgepakt die fel tegen president Poetin is en de oorlog in Oekraïne, Boris Nadezhdin. Die zou een extremistisch symbool hebben laten zien. De Kremlin-criticus wil ook meedoen aan de Russische parlementsverkiezingen in september. Dat was hij 2 jaar terug ook al dichtbij, maar toen werd hem dat verboden. En hoewel er nog nergens in Nederland een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om toch zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren en 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien. Tenminste als het met water is uit sloten en rivieren. Het Radio 10 weer blijft nog lang warm. Vanavond in het zuiden zelfs nog zo'n 30 graden. Maar vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen opnieuw zonnig, zomers warm. Ja, nog warmer, maximaal 33 graden.
3: Oeh, dat wordt heel warm. Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer, 4 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 10. De A67, Eindhoven-Venlo. Voor Helden staat een auto met pech. De vertraging daardoor 15 minuten. En de A76, Geleen-Keulen bij Duitsland. Daar is de vertraging 46 minuten.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel.

0: juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner
1: voor
0: talent.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: AWB en gaan.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
7: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
8: De zomer van 10. Wouter Kooijman.
9: Hey.

wordt wel eens gezegd, je beseft pas wat geld waard is als je het niet meer hebt. Ik denk dat dat waar is. Meja, je hoorde haar ultieme 90s hit, All About The Money. Goedenavond, het is 10 minuten over 7.

0: de gelijknamige plaats in Californië. De actie van een projectontwikkelaar die zo een visitekaartje wou achterlaten. Uiteindelijk is het het beroemdste visitekaartje geworden van de filmwereld. En vandaag in het nieuws dat je een stukje gras kunt kopen van het veld waarop komende zondag de WK-finale gespeeld wordt. De prijs gaat van 400 tot 2500 euro. En als alle stukjes worden verkocht, haalt de FIFA bijna 10 miljoen euro op. 10 miljoen euro voor een stukje gras. Nou, zo maak je van echt gras kunstgras, hè? En vandaag in het nieuws dat je blij bent dat je niet de 22-jarige Duitser bent die afgelopen week met 171 km per uur door de Zwitserse Gotthardtunnel reed. Hem hangt een jaar cel en een inkomensafhankelijke boete boven het hoofd. Hij heeft hiermee wel een persoonlijk record gereden. Namelijk die van het duurste ritje ooit.
1: Ja.
0: Goedenavond, dit is Leven naar Zeven op Radio 10. Waar je zo meteen kans maakt op dat geweldige prijzenpakket. Als je meedoet met Hoor je hem, dan scoor je hem.

0: september gaan ze weer toeren. Met een nieuwe drummer natuurlijk, hè, want de vorige verhaalde Crash Up For You 2.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Oh, wat een leuke upgrade. Ook deze week komen de temperaturen weer ver boven de 30 graden uit. En staat iedereen aan wat voor koeling? Nou, je vrienden van Radio 10, schieten te hulp. Want als je zo direct herkent welke top 4000 artiest je drie fragmentjes achter elkaar hoort, maak je kans op dat fantastische prijzenpakket. Met daar vandaag in de dopper, de cap en de multifunctionele parasol. Mini parasol, om wel te verstaan. Die kun je ook gebruiken als het regent, als paraplu. Super handig dus, die wil je winnen. Maar dan moet je dus wel even herkennen welke artiest ik op zoek ben. Oh, daar waren ze al.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Drie herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar het is nu aan jou. Laat me weten in de gratis Radio 10 app welke artiest je hebt herkend. Je maakt kans op dat verkoelende prijzenpakket. En oké, het is maandag. Zal ik hem nog één keer laten horen? Laat het maar weten. Heb je er iets van herkend? App dan nu je antwoord door via de gratis Radio 10 app. Misschien scoor je zo meteen dat fantastische prijzenpakket. Het is de maandagavond van Radio 10. Leven naar 7 en Lionel Richie.

Ayla mee. En dit gevoel heb je vast ook al eens gehad. Je bent tot over je oren verliefd. En je vraagt je de hele dag af, wat is die persoon aan het doen? En je eten smaakt niet meer zoals vroeger. Nou, een liedje dat daarover gaat, hoor je zo meteen. En ook Nick Kershaw staat voor je klaar. En heb je al kunnen ontdekken naar welke top 4000 artiesten ik op zoek ben? Je hebt nog een

0: Gewoon één en dezelfde top 4000 artiest, maar welke? Laat het me nu weten in de gratis Radio 10 app. Wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon en scoor je dat fantastische prijspakket.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pasta sauzen, 1+1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2+2 gratis.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
1: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: 18+, speelbewust.
7: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18+, speelbewust.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die

0: heeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsos-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Alle verf super voordelig. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Wouter Kooijman.
13: Goedenavond. In Leven naar 7 zometeen de uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem. Maar eerst

0: When You're Gone, je hoorde Bryan Adams. Samen met Mel C, inderdaad.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Kim, ben je al een beetje bezweken onder de hitte vandaag?
2: Nou, het is prima te doen hier bij de ventilator.
0: Heb je ook een beetje vakantie?
2: Nog niet. Nee, we hebben pas eind augustus vakantie.
0: Oh, dat duurt nog even. Waar ga je naartoe?
2: Ardennen.
0: Oh, lekker. Wat een mooi vooruitzicht.
2: Ja, zeker weten.
0: Hey, ja. En jij hoorde net dit op de radio. Kim, ik ben reuze benieuwd wat je herkend hebt.
2: Bob Marley natuurlijk.
0: Natuurlijk, gefeliciteerd. Ja, ja. Ja. Je scoort hem. Dat fantastische Radio 10 prijzenpakket met daarin de dopper, de cap en de Radio 10 mini parasol.
2: Wow,
0: ja,
2: nou,
0: dat is weer eentje. Leuk. Want je woont natuurlijk toch in Nederland. Deze mini parasol kun je straks als het regent ook gebruiken als paraplu.
2: Nou, dat is helemaal super leuk.
0: Je gaat de blitz maken in de Ardennen, dat kan niet anders. Veel plezier straks op vakantie en hou je ook een beetje van de muziek van Bob Marley?
2: Zeker weten.
0: Wat vind je een van zijn beste hits?
2: Nou ja, net wat je hoorde. Het is ook No Woman, No Cry, Could You Be Love. Ja,
0: Could You Be Love? Nou, zal ik dat even opzetten voor je dan?
2: Ja, zou ik hartstikke leuk vinden.
0: Ga ik doen. Dankjewel, okay, Kim.
2: Dankjewel.

the dance floor. Je hoorde Sophie Alice Baxter op Radio 10. Zometeen na 8 uur wil ik met je testen of je echt en fake nieuws uit elkaar kunt houden. Vertel je een bijzonder verhaal. Aan jou de taak om te achterhalen of dat verhaal in de krant stond of rechtstreeks uit Fabeltjesland komt. Nou, als je dat goed kunt inschatten, sluit jij vanavond af met je nieuwe, verse, unieke Radio 10 sokken die je nergens kunt kopen en alleen kunt winnen hier bij Radio 10. Goedenavond, ik ben Wouter trouwens. Een schrijver van deze track, Don Henley, kwam er door een advertentie op een veilingsite achter dat hij zelf de originele tekstvelletjes niet meer in bezit heeft. Hij heeft via diverse rechtszaken geprobeerd om die velletjes weer terug te krijgen, maar tot nu toe nog zonder resultaat. Dus ja, mocht je binnenkort zelf een keer ergens uitchecken, zorg dat je alles bij je hebt, hè? Want ja, voor je het weet ben je het kwijt. Dit zijn de Eagles.

0: Hey.
1: Hey Livy, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je maakt kans op nieuwe sokken. En ik heb muziek van ABBA en Bluff voor je. Zo direct in Leven na 7. Eerst het nieuws. Gelezen door Mario Kwaitaal.
4: Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er een 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De vier astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
3: Zijn er nog 3 vertragingen in Nederland? De A2, Maarsen-Zet Hogebosch voor Nieuwegein 6. A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 8. En de A76, Geleen-Keulen, ook voor Duitsland. Daar is de vertraging wat langer, 31 minuten.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
11: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
12: De zomer van 10. Wouter Kooijman. Hey.

0: 20 tot 25 graden. Vannacht is het bewolkt, maar droog bij 16 graden. Goedenavond, ik ben Wouter en ik wil zo direct weer even met je testen. Je kennis over echt en nepnieuws. Je maakt kans op de unieke Radio 10 sokken, dus daar zou ik zeker even voor blijven luisteren. En deze hele week nog maak je kans op een gloednieuwe barbecue. Meedoen is makkelijk. Hoor je dat barbecue-alarm afgaan? Dan moet je barbecue-appen naar de gratis Radio 10-app. Of BBQ, dat type wat sneller. Dan kan je misschien twee keer versturen. Maar goed, als het alarm afgaat, dan dus even appen. En ik start hem even voor je op.
1: De Tele-10-machine.
0: Want vandaag is het precies 41 jaar geleden dat het Benefietconcert Live Aid werd gehouden. Georganiseerd om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. En ook in Nederland werd dat de hele dag live uitgezonden op televisie.
2: Goedemiddag. In dit speciaal voor deze uitzending ontworpen decor gaan we de komende 16, 17, misschien wel 18 uur samen met jullie kijken naar wat op dit moment al het popconcert van deze eeuw werd genoemd.
0: Veel artiesten traden op, onder andere Queen, U2, David Bowie, Madonna, The Who, Dire Straits, Paul McCartney en natuurlijk ook Sir Elton John stond op het podium met I'm Still Standing.

0: plaatje. Even wegdromen met Train, you're the Soul Sister.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Het is er tijd voor geworden om even te checken of je echt een fake nieuws een beetje uit elkaar kunt houden. De hele dag krijg je natuurlijk allemaal nieuws en feitjes op je afgevuurd. Maar wat denk jij? Komt het bericht wat ik je nu ga vertellen uit de krant? Of is het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Kom je zo meteen na het inzenden van het juiste antwoord in de uitzending, dan win jij je eigen setje fris ruikende Radio 10 sokken. Nou, dan komt het bericht. Een stel in Ecuador maakte hun huwelijk extra bijzonder door hun geliefde hond Luna te laten optreden als een van de getuigen. Inclusief een pootafdruk op de huwelijksakte. Hoewel de moeder van de bruid afhankelijk sceptisch was, ging ze uiteindelijk helemaal op in het plan en maakte zelfs een roze tuille jurk voor Luna voor deze trouwgelegenheid. Na de ceremonie zette Luna een pootafdruk in het daarvoor bestemde vakje op de herinneringsakte met het opschrift: pootafdruk van je harige vriend. Nou, ik denk dat ze juridisch geen poot hebben om op te staan. Maar wat denk jij? Zeg het maar, stond dit bericht in de krant? Of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als je denkt te weten wat het antwoord is, app me dan je antwoord door via de gratis Radio 10-app. Voor degene die ik zo meteen in de uitzending spreek, heb ik een paar heerlijke, warme, flitsende Radio 10-sokken klaar liggen. En je weet het, een nieuw paar sokken, dat voelt toch als een soort van luxe hotelkamer voor je voeten. De avond van Radio 10 met Jennifer Lopez zo meteen. Eerst uit de jaren 80. The Cars en Drive.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken.

0: Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Wouter Kooijman.
15: Goedenavond.

0: You ain't seen nothing yet. You're the Batman, Turner en Overdrive.
1: Uit de krant of het fabeltje dan.
0: Een pootafdruk op je huwelijksakte van je trouwe viervoeter. Om erachter te komen of dit verhaal feit of fabel is, heb ik de altijd vrolijke Thijs aan de telefoon. Thijs, ben je al getrouwd?
2: Nee.
0: Nog niet, oké.
2: En,
0: Oké, stel je voor, hè, je gaat trouwen. Welk huisdier zou je dan een rol willen laten vervullen op jouw huwelijk?
2: Dan zou ik toch naar een bosauto gaan. Of een grote oehoe.
0: Een oehoe? En wat zou die moeten doen?
2: Ringen aankomen vliegen.
0: Oh, ik zie dat plaatje wel voor me, ja. Wat denk jij, is het verhaal over die hond die als getuige op een huwelijk was van zijn baasjes een feit? Of komt het uit Fabeltjesland?
2: Uit de krant.
0: Dat heb je helemaal goed. Ja, juridisch hebben ze geen poot om op te staan, hè. Maar ze hebben zijn pootafdruk wel mooi op de akte staan.
2: Dat is een unicum,
0: inderdaad. Ja, mocht je het moment nog even willen bekijken, ik zet een foto van dit tafereeltje op mijn Instagram, Wouter on Air, dan kun je het nog even bekijken.
2: Helemaal super.
0: En ik mag jou feliciteren, want ja, Thijs, dit is wel even een momentje, hè?
2: Jazeker.
0: Je wint ze die geweldige Radio 10 sokken.
2: Ja, ik heb die Radio 10 sokken.
0: Ja, je weet dat je volwassen bent als je blij wordt van nieuwe sokken, hè?
2: Altijd. Ik ben een kleinkind.
0: Vanaf nu is het aan jou de schone taak om ze bij elkaar te houden.
2: Komt helemaal goed.
0: Ja, want sokken staan er wel onbekend, hè, dat ze eerder uit elkaar zijn dan een gemiddelde relatie. Dus succes daarmee.
2: Dankjewel.
0: Fijne avond.
2: Hetzelfde.

0: Die laat ik weer even lekker ronddraaien om de top 4000 classics aan te slingeren. Die je zometeen vanaf 9 uur krijgt met Edwin Auwehand. Nou, je hoort de bingo molen draaien. Alle 4000 nummertjes zitten daarin. En er rolt er als het goed is weer eentje naar beneden.
1: 2292.
0: Daar staat een track die jaren eerder uitkwam dan Purple Rain van Prince. Maar de term Purple Rain zat er al wel in. Volgens Prince betekent het het einde van de wereld. Maar bij de Rockers van Amerika gaat het over ambitie en iemand die wil doorpakken in het leven. Ventura Highway hoor je nu op 10.

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met

0: Hitachidiscounter.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: kunnen besparen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Radio 10 Nieuws van 9 uur, Mario Kwaitaal.
1: Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
0: Mario, dankjewel. En dan Radio 10 Verkeer. 1 melding, A76, Geleen-Keulen bij Duitsland. 21 minuten vertraging.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse.

0: artiest kunt krijgen. Want dan opent hij namelijk met Laura Pausini de WK-finale met het officiële FIFA-lied Desire. Klinkt een beetje eng, hè? Officiële FIFA-lied. Maar het is toch echt zo. Robbie is wat dat betreft zelfs benoemd tot officieel FIFA Music Ambassador.
1: Ja.
0: Goedenavond, welkom weer bij de Classics voor deze maandag de 13e. 13 juli op de kalender. En dat is trouwens, zo zag ik, Embrace Your Geekness Day. Oftewel de dag waarop je je nerdy hobby of guilty pleasure gewoon vol trots mag omarmen. Ja, doe het maar gewoon hoor. Dus als jij stiekem alle treintijden uit je hoofd kent, elk Formule 1 rondje analyseert en alle Songfestivalpunten nog een keer kunt opdreunen van 10 jaar geleden, vandaag hoef je je daar absoluut niet voor te schamen. Alleen, moet ik er wel bij zeggen, valt bijna niet meer lastig, hè, via de Radio 10 app. Nee, nee, die app die houden we vanavond open voor andere zaken. Iets met een barbecue, BBQ. Kom ik zo dadelijk erop. Maar je weet, sowieso kun je ook je favoriete Top 4000 liedje even doorgeven via diezelfde Radio 10 app. En wie weet hoor je die later vanavond dan ook nog voorbij komen. In ieder geval gaan we in de komende minuten onder andere voor muziek van Harry Styles, Split Ends, Britney Spears zo dadelijk. En nu eerst McFadden en Whitehead. Ja, het moest even met een beetje galm erbij. Ik vond het wel leuk klinken. Nee, maar ook in de afgelopen editie van de lijst stond dat ene liedje van ze er natuurlijk weer in. Hij was goed voor nummer 3758. En dan heb ik het over Ain't No Stopping Us Now.

bedoeling dat ze haar levensverhaal gaan verfilmen. En afgelopen week kreeg dat hele verhaal weer een flinke impuls met de komst van een scenario-schrijver. Alleen, ja, de vraag blijft voorlopig nog onbeantwoord. Wie durft in de huid van Britney Spears te kruipen? Want dit is denk ik de gemiddelde reactie. Maar ja, goed, de regisseur heeft al eerder gezegd dat hij zich niet wil laten opjagen door allerlei castinggeruchten. Eerst moet het script af zijn, en dat is nou precies waaraan gewerkt wordt. En daarna zal de casting echt op gang gaan komen. Goed, even iets anders. Je weet, het is de barbecue tiendaagse bij 10. Vorige week woensdag zijn we ermee gestart. En hij loopt nog tot en met aanstaande vrijdag. Ja, dat heb ik net helemaal op mijn vingers zitten natellen. Maar houd dat zeker ook vanavond nog in de gaten, hè, dat barbecue-alarm. Want hoor je dat? App dan direct barbecue naar de studio. BBQ via de Radio 10.

Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
3: Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Ze let tegenwoordig een stuk beter op bij wat ze eet en hoeveel. Maar één gewoonte heeft ze nog altijd niet afgeleerd. Ze heeft altijd nog een standaard paar zakjes ketchup in haar handtas zitten. Serieus waar. Vertel eens uit die interview. Want, zegt ze, je weet maar nooit wanneer er ergens een frietje of een hamburger opduikt.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Nou, daarover gesproken. Gewoon daar met die barbecue. He, de hamburger. We gaan hem, als het goed is, aan iemand weggeven die nu op gaat nemen.
2: Hallo, met Barbara Schippers.
0: Barbara, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Edwin Ouwehand, Radio 10.
2: Nou, wat leuk.
0: Ja, ja, ik denk, ja. Ik wil even van jou weten, als jij gaat barbecuen, wat gooi je er dan op?
2: Meestal iets vegetarisch.
0: Iets vegetarisch?
2: Ja, van die stokjes met mozzarella en tomaatjes en kruiden en ja.
0: Ik wilde eigenlijk net zeggen dat ik afgelopen zaterdag ben ik helemaal losgegaan met worstjes en met sperrips en zo. Maar dat
2: mag ook hoor. Dat ja? eet mijn man wel. Oh, ja, okay. Ik ben niet zo vegetariër die vindt dat iedereen dan vegetarisch moet zijn.
0: Ja, ja, niet dat je hoofdschuddend ophangt, want dat is ook niet de bedoeling.
2: Nee, precies. Het is mijn principe. Dus ik hou daarvan. En wat een ander doet, moet hij zelf weten.
0: Ja, maar zelf weten. Ik bel je eigenlijk, want ja, we hebben natuurlijk heel veel mensen gereageerd. Barbecue-alarm is afgegaan. En heb je een goede of heb je een oude?
2: Ik heb een oude, zo'n kleintje.
0: Een kleintje? En je wil iets grotere?
2: Ja, als het kan. Ja. Zou leuk zijn.
0: Zou leuk zijn als dat kan. Nou, dat kan!
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Gefeliciteerd. Je wint een houtkool-barbecue. En die prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues.
2: Hartstikke
0: en we doen er ook een Radio 10 barbecue schort bij.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ik heb hem net eventjes, geshowt. Tenminste, aan mezelf in de spiegel. Maar hij staat hartstikke goed. Dus
2: ja,
0: hij zal ook prima staan.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: En we doen er nu eventjes een liedje bij, waarbij je echt zin krijgt om te gaan barbecuen.
2: Oké.
0: En dat is deze.

Everything She Wants. Ja. Er zijn dus mensen die naar dit liedje wijzen als het gaat om een van de hits van The Weeknd. Save Your Tears van The Weeknd, daar heb ik het over. Daarvan zeggen sommige Wham en George Michael fans dus dat hij daar zijn liedje op heeft gebaseerd. Dus niet Wham op The Weeknd, want The Weeknd is natuurlijk veel later dan Wham. Maar hoor dat even zelf. Even een klein stukje van die twee liedjes tegelijkertijd. Ik heb even mijn best gedaan, even een mix daarvan gemaakt. Nee, gewoon van het internet afgehaald. Dat klinkt dan zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sportzomer.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zometeen meer top 4000 classics, onder andere Tears for Fears en Diana King. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur, Mario Kwaitaal.
3: Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren, misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: toch liever De Stille Kracht. Goed, tweede uurtje van de classics voor deze maandagavond. En daarbij gaan we straks onder andere nog voor hits van Eternal. The Blue Nile. Oh, zo lekker. En zo meteen The Weeknd. En nu eerst Grand Funk Railroad. In de afgelopen editie was Some Kind of Wonderful. Goed voor nummer 1634. En bij deze, we gaan er nog een keer voor.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: It's in our hands. Radio 10.

In het vorige uur kwam je al even te sprake. Dit omdat Everything He Wants van Wham mogelijk een inspiratiebron zou zijn geweest voor Save Your Tears. Ik wil het ook even laten horen. Maar dat bracht Ramon erop om via de app te vragen om daadwerkelijk een liedje van hem. Want we hadden natuurlijk Wham gedraaid en niet The Weeknd. Maar in dit geval wel I Feel It Coming. Top 4000 Classics. Nou, als je mij nou vraagt om een lijstje te maken met een paar van mijn favorieten in de lijst, dan zit daar zeker dat ene liedje tussen. Het werd gemaakt door een vriendengroep uit Glasgow. Ze zaten destijds allemaal op dezelfde universiteit. En repeteren deden ze destijds in een klein studentenkamertje dat een van hen huurde. Het kamertje was zo klein dat ze daardoor letterlijk achter elkaar moesten gaan staan als ze muziek maakten, omdat het anders niet paste. En daar, in dat kleine kamertje, werd het in eerste instantie dan ook als demo opgenomen op een kleine cassette recorder. Het gaat over een stad van klatergoud. In dit geval dus de stad Glasgow. Waar de schrijver de liefde en alles waar hij over droomt probeert te vinden. Het is de Blue Nile, Tinseltown.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan

0: 0,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Meteen hier Alan Foley, We Belong to the Night. Maar eerst gaan we voor Phil Collins en Philip.

dit is nou echt zo'n liedje waarbij je de afstandsbediening of haarborstel kunt gebruiken als denkbeeldige microfoon. En als je even alleen thuis bent, dan kun je er helemaal in opgaan. Maar dan kan je

Radio 10, Nick Heyman. Ja, het gaat eigenlijk over jezelf iets beloven. En dat dan ook volhouden. Klinkt simpel, is het niet. Uit een groot Zweeds onderzoek blijkt namelijk dat iets meer dan de helft van de mensen er uiteindelijk in slaagt om zo'n persoonlijke belofte ook echt vol te houden. En er kwam nog iets uit het onderzoek. Namelijk dat mensen succesvoller zijn als ze zeggen wat ze gaan doen in plaats van waar ze mee willen stoppen.

0: heb jij gedaan?
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: toch?
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
3: Ja, hé, ben op weg!
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Zometeen meer top 4000 classics. Onder andere muziek van Ace of Base. En Robin Neville staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
10: Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Ace of Base, de op twee na succesvolste Zweedse groep in de geschiedenis. Hè? ABBA uiteraard op 1, Roxette op 2 en zij dan op 3. Maar dat zag alleen lang niet iedereen aankomen. In eerste instantie werden ze afgewezen door de platenlabels in Stockholm. Maar er was wel een Deens label die er wat brood in zag. En ja, die hebben een goede zet gedaan, want dat betaalde zich vrijwel direct uit. Overigens is een tijdje terug ook een driedelige docu over Ace of Base verschenen. Alleen, ja, die moet je maar net weten te vinden. Al is die best wel voor wat mensen beschikbaar. Want, nou, je hebt misschien wel een Viaplay-abonnement. Daar kun je hem dus bekijken. Die serie bestaat uit drie delen en heet heel verrassend All That She Wants. Oké, derde uurtje alweer van de classics. Leuk en gezellig dat je er nog bij bent. En Paul, ik zag net ook jouw appje nog voorbij komen. All the Wise van de Alan Parsons Project. Jij vraagt erom en je hoort hem straks nog voorbij komen. Verder zo ook Blondie en Pharrell Williams. Nu eerst Pink Floyd. In de afgelopen editie van de lijst waren ze nog altijd goed voor 4 noteringen. Die stonden trouwens allemaal bij de bovenste 1000. En nu pakken we nummer 232 erbij. En dan hebben we het over Wish You Were Here. We'll be right back.

En klaar. Pharrell Williams, happy. Wist je dat dit nummer de allereerste videoclip van maar liefst 24 uur kreeg? Serieus waar. Pharrell die lanceerde destijds 24 Hours of Happy. Dat is een interactieve videoclip waarin je een hele dag lang mensen door L.A. ziet dansen op steeds weer, nou ja, het nummer Happy. En het leuke is, je kunt elk moment van de dag instappen. Van 3 uur 's nachts tot aan de drukke spits. Google maar eens op 24 Hours of Happy. Dat is een YouTube-kanaal en elk uur heeft daar zijn eigen clip, zeg maar. Top 4000 Classics, nu Blondie.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel.

0: Luistert Zandvoort Oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zometeen onder andere nog Donna Summer en Hall & Oates. Nu eerst Mel C. Never be the same again.

Radio. Ja, de titel klinkt alsof het gewoon een ode is aan de radio. Maar eigenlijk gaat het over een oude liefde. Ja, in het verhaal hoort een vrouw op de radio een liefdesbrief van haar ex. Hij durfde het nooit rechtstreeks te zeggen, maar via de radio lukte het ineens wel. En uiteindelijk brengt het die twee zelfs weer bij elkaar. Kijk, dat is nog eens de kracht van de radio. Nu met Hall & Oates.

Borsato en binnen. Ja, ik heb wel eens begrepen dat het oorspronkelijk helemaal niet voor Marco is geschreven, maar dat John Eubank het wel aan hem liet horen en dat Marco Borsato er gelijk helemaal weg van was. En het zou oorspronkelijk ook een Engelstalig liedje zijn geweest. Nou ja, laten we maar niet gaan speculeren over de titel. Inside klinkt dan toch iets minder lekker. Zeker als je dan een poging gaat doen om dat te zingen. Inside. Nou ja, probeer het maar eens. Goed, ondertussen koersen we alweer richting de nacht van 10. Kus je alvast een goede nacht en graag weer tot morgen. Doei!

0: Orion Premium Barbecues.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.
12: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: van 2 uur.
1: In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft 2 tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. 1 bemanning is dit uit India is omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet zo moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham